0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald's.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ze zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is er altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

kind of.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West, als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

dicht. En jij gaat naar huis toe en uit gaat het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Ho, ho. Zometeen in West wordt wakker. Bladeren we in de ochtendkrant. Ik leg ze nog even neer, want eerst het regionieuws van 6 uur met André Kolen.
5: De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie in Den Haag. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Een jong kind dat in een kinderzitje achter op een fiets zat, is gistermiddag zwaar gewond geraakt. De fiets kwam door onbekende oorzaak in botsing met een scooter. Het slachtoffertje viel en raakte gewond. Meerdere ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen.

0: kind is op straat gereanimeerd en vervolgens in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De brand die zondag uitbrak in een schuur in Gouderak is ontstaan doordat drie jonge kinderen onvoorzichtig waren met vuur, meldt de politie. Het onderzoek is afgesloten. In de schuur lagen meerdere hooibalen die in brand stonden. Al snel kreeg de politie informatie dat drie kinderen onvoorzichtig waren geweest met vuur. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft vier eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, dus dat nieuws toch, dat we de warmste augustus achter de rug hebben wereldwijd. Dat was wel meteen nieuws waarbij ik me kon aansluiten. Dat ik dacht, nou, dat heb ik ook wel zo ervaren.
1: Ja, het is niet heel verrassend, denk ik, dit nieuws.
0: Nee.
2: Maar vanochtend vond ik het koud.
0: Oh, echt waar?
2: Vond jij niet koud?
0: Geen idee.
1: Ik vond het meeval eigenlijk.
0: Ik ben niet zo heel veel buiten geweest nog.
2: Nee, je bent van de voordeur naar de verwarmde taxi Thewe gelopen.
0: Iets langer. Dat was ietsje wel de straat in.
1: He? Ja, ik was iets later.
0: Ietsje later.
1: Dan loopt hij een stukje.
0: Dan loop ik een stukje. Maar ik zal eens even kijken wat het is. Gewoon aan daar. Oh, 13 graden.
2: Ja.
0: Dat is wel een groot verschil met wat het geweest is natuurlijk. Ja, dat merk je dan meteen weer.
2: Dat merk je meteen, ja.
0: Al thermo ondergoed?
2: Nog niet.
0: Maar het zit er dichtbij.
2: Ja, nou ja, ik ben wel aan het twijfelen. Van ik zit nu nog in de bodywarmer periode als verslaggever. Wanneer ga ik naar de lange mouwen?
1: Maar je hebt al lange mouwen, toch?
2: Ja, dit is gewoon een jasje.
1: Oh, dat is een jasje.
2: Dit is gewoon een jasje.
1: Dat is anders.
2: Dat trek ik dan straks uit. En dan heb ik de rest van de dag heb ik gewoon een shirt, korte mouwen en daaroverheen een bodywarmer. En op die bodywarmer staat dan Omroep West. Zodat mensen die ik aanspreek gelijk zien van... Hey, dat is van Omroep West.
0: Daar is die, we doen niet open.
2: Nee, of... Ja, vaak dat.
1: Of leuk gezellig.
0: Ja.
2: Maar ik heb ook een grote regenjas met waar ook Omroep West op staat. Op mijn rug ook Omroep West. En die is echt wel een stukje warmer. Dus de vraag is, wanneer ga ik de overstap maken? Bij welke graad ga ik de overstap maken?
1: Nou, wat denk je?
2: Ik denk dan bij graad of 10.
1: 10?
2: En tot die tijd kan ik het met een jasje in de ochtend extra nog wel overleven. En dan gaat het jasje uit op een gegeven moment. Want het warmt op, hè, de dag. Het wordt dan vandaag toch een graad of 18, als ik het even...
0: 20?
2: Nou, precies. En dan ben ik blij dat ik gewoon mijn bodywarmer aan heb.
0: Ja, dit zijn altijd de dagen, en dat is een beetje de tijd van het jaar, van net wel, net niet.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja. Het is zonnebril af, zonnebril op, het is jasje aan, jasje uit.
1: Maar ik heb wel goed nieuws, want als ik het zo zie, ik ben even de hupmisee in mezelf naar boven halend. Dit is de koelste ochtend van deze week.
0: Ja, voorlopig kan je nog wel
1: gewoon zo
0: door.
1: Dus je kan gewoon zo door.
2: Oh,
1: ja.
2: Wat wordt het morgen dan?
1: 14 graden staat hier.
2: Dat is 1 graden meer. Ja.
1: Nou, maar staat hier, op mijn lijstje staat nu dat het 9 zou moeten zijn.
0: Ja. Ja.
2: Jouw lijstje staat dat het nu 9 graden zou moeten zijn? Welk lijstje heb jij dan?
1: Weer.nl.
2: Weer.nl. Welk lijstje had jij, Tjeerd?
0: Mijn app.
2: Je app. Jouw app.
0: Ja. Mijn app. Zullen we het straks vragen? Want we hebben dus ook die betalen weermannen.
2: En dan ben je niet.
0: Dat is handig.
2: Die betalen we?
0: Ja.
2: Oh, geweldig.
0: Die schijnen er ook verstand van te hebben.
1: Ja, wat handig.
0: En allemaal hele professionele apparatuur. Dus eigenlijk waren de afgelopen minuten gewoon zonde van de tijd.
1: Ik doe zo mijn best, jongens. Ja.

0: half zeven op Radio West in West wordt wakker. Fijn dat je er bij bent. Wij zijn ook verzameld rond de tafel. En ja.
1: Hè? Huh? Is er wat?
0: Nee hoor. Oh, nee, okay. Zeker niet.
2: Half zeven zei je, hè?
0: Half zeven, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is het zo meteen, ja. Hè? Dat is
2: nee, goed dat je het nog even memoreert.
0: Ja, want anders waren we veel te vroeg opgestaan.
2: Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Wat staat er nog in de krant vanmorgen?
1: Ja, nou, er staat een hoop in, hoor, vandaag.
0: Veel nieuws.
1: Ja, zeker. En ik begin even met de voorpagina van het AD. Dat gaat over Ruben Brekelmans. Die heeft de jaarlijkse binnenhoflezing gehouden. En die zegt daarin dat het moet afgelopen zijn met het parttime werken van jongeren. Zo komt Nederland niet waar het moet zijn, klaagt hij in die speech. De vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. Hij zegt, ik zie jongeren net klaar met hun studie. Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Die hun eerste baan al parttime willen werken. 4 dagen in de week, soms zelfs 3. Ja, daar redden we dus niet mee. Ja, het is een uitspraak in een breder beeld van de speech. Er staan bijvoorbeeld zo'n 400.000 vacatures open. Terwijl er ook nog heel veel mensen in de WW zitten. 200.000 ongeveer. In de bijstand 400.000. En ook nog eens arbeidsongeschikt zijn, 888.000. Nou ja, dan kom je dus ruim boven het aantal mensen die die vacatures zouden kunnen opvullen, zegt Brekelmans. Ja, je maakt even een vergelijking met China. Chinese techbedrijven werken vaak 6 dagen in de week. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dus 72 uur per week.
0: Precies.
1: Nou, daar moeten we... Nee.
2: Now we're talking.
0: Nou gaan we rechts komen.
1: Hij zegt, we moeten geen tweede China worden.
0: Oh, dat niet. Oh.
1: Maar de vakbonden hier stellen voor om juist de 36 uur werkweek naar 32 uur te veranderen. Nou, dat is wel de wereld op zijn kop. Hoe kunnen we dan ouderen verzorgen, 100.000 huizen bouwen en onze krijgsmacht opbouwen? Ja, daar redden we het dus niet mee, zegt hij.
2: En waar werd de Binnenhoflezing gehouden? Want volgens mij is het Binnenhof dicht.
0: Nee, op het Binnenhof natuurlijk.
1: Niet op het Binnenhof, inderdaad.
0: Buitenhof?
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, dat moet
2: Buitenhof,
0: het zijn.
2: Ja, Buitenhof. Bij de viskraam.
0: Ja.
2: Bij Martin.
0: Verwennig. Ik ben natuurlijk...
1: zeg jij dat
0: sinds kort ook 4 dagen per week gaan werken in plaats van 5.
2: Ja, maar wij zijn wel van de generatie 40 plus. Ik bedoel, wij keken er nooit naar. 40 uur, dat was minimaal.
1: Hoeveel uur werk jij?
2: Ook maar 30, 32. Ja, ja, ik mag ook niet meer.
0: Nee, ook niet. Nee, maar ik heb wel heel veel. Ik kan wel echt met mijn hand op mijn hart zeggen, wat André ook zei. Ik heb wel heel veel uren gewerkt, hoor, in de week. En zeker toen ik jong was. Ik ben begonnen met werk op mijn 18e al. En dan op z'n keer ging ik er wel knijterhard tegenaan, hoor. Geen parttime gedoe toen.
1: Nee.
2: Nee, nooit parttime.
0: Helemaal niet.
2: Dit is eigenlijk 40 was echt wel het minimum. Ja.
1: Ja, maar ik snap, de jongeren ook wel lekker.
0: Natuurlijk
2: is het lekker. Je eigen leven, maar zo komen we er niet, hè?
0: We komen er niet, hè?
1: Nee, alleen niet. Dat
2: vind ik toch wel knap dat Brekelmans dat ingezien heeft.
0: Ja. Jurin dat even. We komen er zo niet.
1: Komen we er dan niet?
2: Nee.
1: Dat is jammer.
2: We komen er ook niet met Rob Jetten. Dat blijkt uit de honderden berichten op sociale media. Want de premier en zijn partij, D66, die blijken die berichten te hebben geschreven met AI.
0: Aha.
2: Ja. Deskundigen die waarschuwen dat de premier daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en zijn partij D66 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door een AI-model, zelfs ChatGPT of Claude. Het gaat om ongeveer 30% van de berichten, dus een derde. Ook zeker 1,5 pagina uit Jettes boek. Hoe het wel kan en de door Jette uitgesproken teksten in 3 campagnefilmpjes van D66 zijn met behulp van AI gemaakt.
1: Ja, we zitten hier soms ook wel in een discussie over wat wel kan via AI en wat niet. Dan krijgen we allemaal cursussen hier, maar ik vind dit toch ook wel shocking.
2: Ik vind het wel heel triest, hoor.
1: Heel veel.
2: De premier van een land teksten laat schrijven.
0: Dat moet je niet doen.
1: Het gaat ook om een tweet. Ik bedoel, het is een korte tekst.
0: Tweet dan niet?
1: Je kan toch wel zelf iets verzinnen?
2: Ja.
1: Dan is het niet eens Rob Jetten, denk ik.
2: Misschien is dat wel. Misschien kan die gewoon niks verzinnen.
1: Nee, ja, het gaat waarschijnlijk om zijn team die dan zijn Twitter vult.
0: Ja, en ze doet dat. Daar zit inderdaad ook een heel team dat waarschijnlijk gewoon doet. Ik vraag me überhaupt af wat hij eigenlijk zelf schrijft.
1: Nou, niet zoveel, denk ik.
2: We zien hem ook nooit, hè?
1: Nee, maar hij heeft wel wat beters te doen dan Twitter vullen. Dat kan me wel voorstellen, maar dan alsnog.
0: Maar aan de andere kant, dit is toch ook wel goed om van Trump lukt het ook. Die doet dag en nacht niet anders.
1: Die doet geen goed voorbeeld.
0: Die zit de hele nacht. Die slaapt ook niet. En
1: die kan beter iets minder gaan twitteren.
0: In het kader van de 32 uur gewerkt. Die gaat gewoon door.
2: Ja.
0: Je kan lullen wat je wil. Nou zit daar ook wat een en ander AI gegenereerd. Die is gek op AI,
1: Trump. Ook plaatjes vooral.
0: Genereert alles met AI ongeveer.
1: Ja.
0: Ik lees hier nu trouwens wel, want jij leest het nu voor. En ik zit nog een beetje in de Telegraaf te bladeren. En daar staat AI kan de mensheid in 10 jaar vernietigen.
2: Oei.
0: Dat is ook wel even een uitspraak. Oei. Ja, maar goed, dat lees ik verder maar niet, want het is nog vroeger. Dan ga ik huilen. Slecht nieuws voor miljoenen.
2: Slecht nieuws voor miljoenen
0: treinreizigers. Want ProRail krijgt het fors gestegen aantal grootschalige storingen niet onder controle. Het AD schrijft erover. Eigenlijk geeft ProRail het een beetje op. Dit jaar gaat de spoorbeheerder opnieuw over de toegestane 520 storingen heen. En ook in 2027 wordt er die niet overschreden. Dat zegt topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Het was de bedoeling dat ProRail dit jaar stappen zou zetten om volgend jaar weer onder de norm te duiken, richting de eigen streefwaarde van 450 storingen. Maar het gaat gewoon eigenlijk simpelweg. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Het gaat niet, Luc.
1: Maar zelfs volgend jaar dus al niet.
2: Maar heeft dat niet te maken gewoon met geld? Ze hebben gewoon te weinig geld. Of ja, het is natuurlijk een semi-overheids / commercieel bedrijf. Ze willen natuurlijk ook dik winst maken. Maar ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, maar inderdaad, geldgebrek. We steken natuurlijk veel te weinig in de infrastructuur. Dus dat is zeker een ding wat wel meespeelt. Maar het is niet de enige reden. Bevers.
2: Ja, uiteraard. Ja. Kees en John.
0: Die koperdiefstal. Er zijn eigenlijk heel veel oorzaken bij elkaar die ervoor zorgen dat het allemaal niet zo makkelijk is.
1: Ja.
0: En dat ze het nog niet op het juiste spoor krijgen.
1: Misschien moet jij helpen.
0: Ja, of AI.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: Ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op db4daagse.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op db4daagse.nl.
9: Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws van 6:30 krijg je van André Kolen. Want Reinhard Roemer, die is een dagje weer vrij. Die is alweer vrij.
10: Ja, die is weer vrij. En we weten allebei niet wat hij nou eigenlijk aan het doen is.
11: Maar dat ik weet het.
10: Oh, weet jij het?
11: Ja, hij is aan het fietsen.
10: Dat was het, ja.
11: Ja, ja. Hij gaat naar meerdere locaties en daar is wat te doen. Iets met muziek ook. En klonk allemaal heel gezellig.
9: Allemaal wat actief ook.
11: Ja, heel actief.
9: Wat
11: ja.
9: goed zeg.
10: Ja, leuk. Het was een hele lange tocht. Kan ik me herinneren, nu het zegt. Ja, ja, ja. Dat ik denk, oh ja, dat kan ook. Ja, dat is ook een optie.
9: We wensen hem veel sterkte en heel veel succes. Ja. Ook voor de mensen die met hem meegaan. Maar nu het regionieuws, André.
12: Goedemorgen. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie in Den Haag. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Het vorige college besloot namelijk om de afvalbedrijven die nu nog grotendeels geclusterd zijn in de Binkhorst te verplaatsen. Nodig om de bouw mogelijk te maken van 13.000 woningen. Een deel van die afvalbedrijven zou dan naar de Vlietzone gaan, waarbij het nodig is om parallel aan de A4 een ontsluitingsweg aan te leggen. Nou, dat plan zorgt voor een storm van protest van de omwonenden. Ze vinden dat het groen en de leefbaarheid dan in het gebied wordt aangetast. Ze maakten ook een alternatief plan, maar toch zette het vorige college de verhuisplannen door. Dat leidde in april, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezing al, tot het opstappen van wethouder Robert Barker in Den Haag. Een jong kind dat in een kinderzitje achter op een fiets zat, is gistermiddag zwaar gewond geraakt. De fiets kwam door onbekende oorzaak in botsing met een scooter. Het slachtoffertje viel en raakte gewond. Meerdere ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen. Het kind is op straat gereanimeerd en vervolgens in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ja, het gebeurde allemaal in Leiden. Hoe het nu met het slachtoffertje gaat, dat is niet duidelijk. De brand die zondag uitbrak in een schuur in Gouderak is ontstaan doordat 3 jonge kinderen onvoorzichtig waren met vuur, meldt de politie. Het onderzoek is afgesloten. In de schuur lagen meerdere hooibalen die in brand stonden. Al snel kreeg de politie informatie over de activiteiten van het drietal bij de schuur. Dat de kinderen nog heel jong zijn en het erop lijkt dat ze de gevolgen van hun handelen niet hebben kunnen overzien, is in overleg met de officier van justitie besloten om er geen strafrechtelijk vervolg aan te geven.
9: En wat voor weer wordt het vandaag? Jordi Bloem, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Tjeerd.
9: Ja, onze Bob, dat is onze buitenpost, die is inmiddels vertrokken. Die vond het een beetje frisjes deze ochtend.
11: Ik vond het ook fris, hoor, vanochtend op de scooter.
9: Ja, kijk, is het inderdaad wel wat merkbaar frisser?
13: Ja, dat klopt, want ik zag bij voorschot een minimumtemperatuur van 8,4 graden. Vlak aan zee 12,5. Dus op veel plekken temperaturen onder de 10 graden. Dat vind ik inderdaad ook wel fris. En er waren plekken in het zuiden van het land waar ik nog een iets lagere waarde zag. In Eindhoven bijvoorbeeld 7 graden. En de Bild 6,8. Dus ja, er zijn plekken waar het nog net iets kouder is. Of frisser, koud. Ja, dat vind ik een beetje te groot woord. Dan moet het vriezen. Maar we hebben vandaag toch best aardig weer. Er zijn wat wolkenvelden. Heel plaatselijk zou een buitje kunnen voorkomen. Met name dan in de kustgebieden vanochtend de komende uren. Een hele zwakke storing, maar die trekt naar het noorden weg. En dan is het toch het overwegend droog eigenlijk vandaag. Met wolkenvelden, af en toe zon, helemaal niet verkeerd. En dan is vanmiddag de temperatuur maximaal een graad of 20. Dat hebben we gisteren trouwens ook niet gehaald. Toen was het zo'n 19,4 graden als hoogste op Rotterdam, die Heek Airport. Nou, vandaag zouden we dus net die 20 graden moeten kunnen halen. Cheert met een zuid-zuidwestelijke wind. Zwak tot matig, misschien in de loop van de dag iets meer wind. Maar het valt allemaal wel mee, hoor.
9: Het is wel van dat weer waarbij je elke dag toch even moet kijken... wat trek ik aan, wat hou ik uit. Dat kan ook nog verschillen per tijdstip van de dag. Klopt, we hebben je hard nodig, Jordi.
13: Ja, zo is het. Ja, want de komende nacht zal het weer wat minder fris zijn bij ons. Denk aan een graad of 13, 14. Komt omdat er wat meer wind is. Er zijn later ook meer wolkenvelden. En er kan morgenochtend ook weer enige regen gaan vallen. Later klaart het wel wat op, morgen in de loop van de middag. Dus een iets wisselvalligere dag. En dan kan het ook morgen nog 20 graden worden. Met een naar west, laat de noordwest draaiende bries. Zal niet al te sterk zijn. Nou, in het weekend iets meer wind. En op zaterdag grotendeels of helemaal wel droog. Moet ik nog even precies uitzoeken. Met regelmatig zon.
9: Zou je het willen doen?
13: 21 graden, kijk. Dan kan de jas weer een beetje uit overdag. Of een beetje, die doe ik gewoon uit. En zondag ook 21 graden. En dan weer wat grotere kans op wat buiigheid. Dus het wisselt een beetje inderdaad per dag.
10: Ja, klopt mijn voorspelling toch, hè? Dat wil ik toch even gezegd hebben.
9: Dat het wel hier en daar 9 graden ook.
10: Nou, en dat het dus de komende dagen ochtends dus een stukje warmer weer is. Ja,
9: toch weer wel.
10: Dus dat is voor Bob natuurlijk fijn.
9: Dat is voor Bob heel fijn.
13: Ja, ietsjes warmer. Ja, maar boven de 10 zal het wel af en toe zijn. Alleen de nacht naar zaterdag is misschien weer wat frisser. Vooral in het buitengebied. Maar ja, dan is Bob vrij, denk ik.
9: Nee, die ligt dan in bed. Dus hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dankjewel.
13: Graag gedaan.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: West wordt wakker.
14: Dit is Radio West. Ik heb geen centen makkelijk.

0: Golden Earring. 6:45 bij Radio West en West wordt wakker. We praten hierbij over het nieuws van deze ochtend. 8 maanden na de grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel even vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. En deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
1: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
0: In januari waren er in de binnenstad 2 grote ontploffingen. En daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. En buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van de explosies wordt nog altijd onderzocht.
2: Jonge kalfjes moeten op weg naar Nederland betere verzorging krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden en anders volgende boetes. De meeste kalfjes die naar Nederland komen, komen uit Ierland. Een reis van soms wel 80 uur. En ze krijgen dan maar 1 keer melk, terwijl dat volgens de regels om de 8 uur moet. Maar dat kost veel tijd.
3: Je moet ze helpen met het drinken. Hè? Dus je moet ze echt individueel, je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De verwachting dat door die boetes dit soort transporten dan ook helemaal stopt. In landen zoals Ierland zijn ze minder streng en het kabinet wil daarom dat de regels in heel Europa gaan gelden, zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw.
4: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels aan Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
0: De bibliotheek. Oh, ik hoorde daar ook nog een kalf instemmend antwoorden.
2: Ja, die was het ermee eens.
0: Ja, de bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een vijfde gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18 jaar. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de KB, de Nationale Bibliotheek.
5: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Dwaal jij ook wel eens in
2: de bibliotheek? Ja, ik vind het vooral lekker om te dwalen. Ja.
0: En gratis, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Bibliotheken vervullen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid.
2: Ja, en in november kan je er weer cadeautjes brengen voor Sint voor Iedereen.
0: Ja, ook heel maatschappelijke functie,
2: in de centrale bibliotheek, ja.
0: Leuk.
2: Een teleurstelling voor tennisser Botik van de Zandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets.
6: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breekkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
2: Ja, hij ging wel van de baan onder geluid applaus. Hij kan ook goed terugkijken op een mooi toernooi van de Zalsgroep. Die stijgt op de wereldranglijst.
0: Ja, toch wel een prestatie, vriend.
2: Ja, absoluut, ja. Voor de 2e keer dat hij de kwartfinale haalde.
0: Mooi. 7:15 geweest. Misschien moet je wel op. Dat doe je dan met Lou Rolls in je beide oren.

0: Bos.
1: Oh. Dat is nog eens lekker wakker worden, niet waar?
2: Er is natuurlijk, ik ben ook heel eventjes ertussenuit geweest. Misschien is je dat ontgaan, maar ik was even een paar maandjes niet. En toen is er natuurlijk ook een hele hoop gebeurd in Westwoord.
3: Buitenpost.
4: Ja, het is jammer dat je er niet was.
2: Ja, heel zonde.
4: Maar we hebben zoveel hoogtepunten gehad. En we gaan er nu nog eentje uitzenden.
2: Ja.
4: Gewoon even omdat het kan. Want wel was op een gegeven moment in het nieuws dat het zeewater het warmste ooit gemeten was.
2: Ja.
4: Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer dat we de afgelopen maanden hebben gehad.
2: En we hebben het nieuws vanmorgen, moeten we het ook nog even met Jordi Bloemen. We hebben augustus warmste maand ooit gemeten. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Hè?
4: En daarom dachten we, gingen we even naar het strand sturen om te kijken hoe warm het dan eigenlijk is, dat zeewater. Of die daar een beetje blij van wordt.
2: Met zijn voetjes erin.
4: En Bob die is nu ook nog even weer bij de zee. Ja, dat was een groot succes natuurlijk, Bob.
5: Dat onderzoek was een daverend succes, Jorinda.
4: Ja.
5: Maar het enige probleem was dat er geen
2: Dezelfde vlekking in dit programma is ook werkelijk van ongekende omvang. Ja. We geven onszelf ook rapporten en we haaien ook grote bolletjes.
4: Ja,
2: maar
4: dat was inderdaad geen
2: ongekend succes.
4: Geen referentiekader.
2: Nee, geen referentiekader.
4: En daarom heb ik Bob uitgedaagd.
2: Ja.
4: Heb je ook voor de zomer, heb je toen ook gevoeld?
5: Dat is het enige probleem wat we met dit onderzoek hebben op dit moment. Ik heb geen referentiemateriaal.
4: Nee.
5: Dus eigenlijk zou ik dan in september terug moeten komen of zo.
4: Een goed
5: om
4: idee.
5: Een soort van langer onderzoek ervan te maken.
2: Was dat een smet op het succes dat er geen referentiekader
4: op dat
2: jammer. Was?
4: Ja, vond ik jammer. Want we zijn toch van de feiten hier bij Omroep West. Ja. Hoorde ik gisteren nog de hoofdredacteur zeggen. Dus dan is het wel tijd om dat referentiekader te creëren.
5: Ja,
4: Bob.
5: Ik stak 1 juli. Het was 1 juli. Het was een prachtige ochtend. Een strak blauwe, heldere hemel herinner ik mij nog. Het is nu echt wel een flink verschil. Waar het toen echt al heel erg licht was, is het nu schemerig. Ik zie in de verte zo dat goud van de zon over het strand langzaam komen. Wat meer wolken dan toen. Het zorgt er wel voor dat aan de horizon ik de schepen wat beter kan zien dan 1 juli. Omdat de lampjes wat beter uitkomen tegen die donkere achtergrond van de horizon. Ik zie de rode, knipperende lampjes van de windmolen. Daarnaast is op een eigen manier ook weer een prachtig gezicht.
2: Het zijn er een hoop, maar veel mee. Ik was steeds zo omhoog, want ze dacht, wat zijn het er een hoop?
5: Windmolens of schepen?
2: Nee, die windmolens ook. Voor al die rode lampjes.
5: Dat zijn er inderdaad veel. In de zomer viel dat mij niet op.
2: Nee, had je
5: omdat,
2: minder referentiekader. Ja,
5: minder referentiekader, precies.
2: Ja.
5: En nu heb ik toch een aantal referentiekader. Nee, ik weet nog wel heel goed van die eerste van juli dat ik echt een centimeter met mijn voet boven dat wateroppervlak zat van die zee. En dat ik dacht van, ik heb eigenlijk geen idee hoe warm de zee zou moeten voelen, want ik ben al heel lang niet meer in zee geweest.
4: Nee.
5: Vandaar dat ik hier nu weer sta.
4: Ja, het was toen 21,5 graad. Dat was
2: warm,
4: het nieuws. Niet meer de De Noordzee was niet zo warm geweest in 40 jaar tijd. We kunnen even ook luisteren hoe het klonk toen jij je voet erin stak.
5: En daar gaat hij. Oeh, dat is nog wel fris hoor.
4: Toch wel fris.
2: Ik ben benieuwd hoe jij klinkt bij 10 graden, zeg.
5: Ik weet het niet. Nou, de zee zou volgens het Europese Klimaatcentrum, wat vandaag weer met nieuwe cijfers is gekomen, niet heel veel zijn opgewarmd of zijn afgekoeld. Dus de hoge zee die ik daar in dat fragment uitsla zou precies hetzelfde moeten zijn. Want toen was het ook 21 graden. Is het tijd voor het onderzoek?
2: Ja, ik denk dat uitstellen niet zo heel veel zin heeft.
5: Nee.
2: Weet je,
5: eens heel even kijken. Want ik moet, het was mijn rechtervoet, weet ik nog. Dus ik ga nu ook dan de veter van mijn rechterschoen losmaken. Ik bedenk me nu ook weer net dat ik geen handdoek heb meegenomen. Maar we komen daar wel uit. Sok uit. Sok stop ik in mijn schoen. Ik zet mijn voet al op het zand. Het wat dauwige, nattige zand. Dat vindt mijn voedsel al een beetje koud. Ik hink met mijn broekspijp opgetrokken naar de kustlijn. Het is app volgens mij. Toen was het vloed, nu is het app. Dus ik ben wat verder op het strand dan toen ik sta.
2: Zet de radio ook even wat harder, mensen. Het gaat nu gebeuren. Bel nog even een vriend of app. Dat het nu op dit moment ook...
4: Kunnen we nog even laten...
2: Op
4: 1 juli.
5: En daar gaat hij. Dat is nog wel fris, hoor.
4: Ja.
5: Het gaat nu gebeuren. Het water van de golf komt naar mijn voet toe. Nou, voor mijn gevoel is het toch een stukje warmer dan die eerste van juli.
4: Oh, bij
5: en dat meen ik echt.
4: Maar je oe is,
2: nou,
4: wel,
2: de oe
4: hoger.
2: Is wel hoger.
5: Ja. Mijn oe is wel hoger.
2: Zou je er nog één keer nou. Kunnen doen? Het even gelijkertijd om het echt goed te testen. Dus je gaat nog even uit het water nu.
5: En dan even uit het water. Doen we tel jij af?
2: Ja, 3, 2, 1.
5: En daar gaat hij. Nou, oeh, dat is nog wel fles hoor. Het is echt een stukje warmer geworden.
2: Oeh, ja.
5: Nee, ik merk echt dat het... Nou, een warm bad is wat overdreven, maar... Ik ervaar het water echt warmer dan die eerste van juli. Nu, deze 10e van september. Dat is echt waar.
2: Ja.
4: Nou, laten we het in december weer doen.
2: Ja. Vanwege het doorstaande succes.
4: Ja, nee, maar dan kunnen we het hele jaar kunnen we dit testen. Oh, en dan hebben we pas echt een goed onderzoek.
2: Nou, zeker.
5: Ja. En met natte voeten terug naar de auto nu. Dat is jammer.
2: Heel interessant. Ja, ja.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan!
5: Wel fietsen, niet fietsen in de winkelgebieden van Zoetermeer. Hoe zit het nou? Dat hoor je zo meteen in Westerwoord Wakker. 7:00, het regionieuws met André Kool.
6: De gemeente Katwijk stopt vanaf 1 oktober met de maximale parkeerduur van 90 minuten in een aantal straten rond het centrum van Katwijk aan Zee. De regel, die was bedoeld om parkeerplekken vrij te houden voor winkelend publiek, blijkt juridisch niet houdbaar. In delen van dat centrum gold jarenlang een maximale parkeerduur van anderhalf uur. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie in Den Haag. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt dus geconfronteerd met oude afspraken. Een jong kind dat in een kinderzitje achter op een fiets zat is gistermiddag in Leiden zwaar gewond geraakt. De fiets kwam door onbekende oorzaak op de Vrijheidslaan in botsing met een scooter. Het slachtoffertje viel en raakte gewond. Meerdere ambulances en de traumaheli werden opgeroepen. Het kind is op straat gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws straks om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.

0: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
2: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: nog steeds niet. Ik was geen 16 toen dit uitkwam. Maar ik vind het nog steeds echt een hartstikke mooi plaatje. Toen stuurden we nog hele, zei de oude man, goede dingen naar het Songfestival. Nu sturen we trouwens helemaal niks meer.
1: Nee.
0: Rutger Kot en Vreemd.

0: Ik zag van de week wel Duncan Lawrence bij Eva. Die had weer een nieuw nummer.
1: Had hij niet lamp bij zich?
0: Ja, hij had weer een lamp bij zich.
1: Ja, dat wilde ik zeggen. Echt opvallend. Ja, dat is ook creatieve armoede hoor. Als je er weer met zo'n lamp komt. Of neem dan die lamp mee en doe hem uit. Dan hebben we nog een soort nieuw iets.
0: Ja, dat je hem uitdoet in het liedje.
1: Hij zag wel heel op. Hij had ook eventjes een soort... Hij was even lekker tussenuit geweest.
0: Ja, een beetje sabbatical. Ja, zeker. Zijn haar was ook gegroeid. Maar het was leuk.
1: Ik werd zo afgeleid door de lamp dat ik het nummer niet zo goed op me heb genomen. Was het wat?
0: Ja, nou, het is geen Arcade, moet ik zeggen. Ik denk niet dat het een enorme hit wordt, maar ik vond het niet onaardig ook.
1: Nou, goed zo. Ja. We zitten trouwens natuurlijk überhaupt volop in de muziek, want we gaan ook Sweet 16 weer doen vandaag. 16, echt ook vandaag.
0: Jij hebt het nagerekend, hè? Met de rekenmachine.
1: Het klopt. Dan laten we iemand weer eventjes een paar minuten lang 16 zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een heerlijk gevoel. Met ook de muziek uit die tijd. En dat doen we niet voor niks, Jurien, want er is dan wat met die muziek uit die tijd.
0: Voor jouw gevoel in ieder geval wel, want dat blijft altijd bij je. Je favoriete muziek, die hoor je zo rond je 16e jaar. Er is zelfs onderzoek naar gedaan dat blijkbaar alles wat je dan gewoon meemaakt en ziet, dat blijft gewoon bij je.
1: Ja, Aniek Enthoven zei je ook wel eventjes. Die is er toevallig. Aniek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sjeerd.
1: Zou je ook wel even 16 willen zijn?
2: Ja, dat zou ik wel weer willen zijn.
0: Wanneer was je 16?
2: Wanneer was ik 16? 96.
1: 96?
2: Ja.
1: En is het ook inderdaad, klopt het voor jou ook dat de muziek die er toen in die tijd was, dat altijd nog wel een beetje bij je is gebleven?
2: Ja, zo om en nabij wel hoor, denk ik. Ik kan wel de alle nummers van Roxette bijvoorbeeld gewoon nog helemaal meezingen.
1: Word
2: dan gaat er een
1: woord.
2: Soort laadje open. Dat je denkt, waar had ik dat bewaard?
0: Ja. Jouw favoriete nummer moet dan zijn, als ik kijk naar de top 40 van 1996, Linda, Roos en Jessica met Ademnood.
1: Dat was ook toen.
2: Ja, dat is ook zo'n nummer wat ik helemaal kan meezingen.
0: Ja, dat geloof ik.
1: En daar zitten we nu klaar voor. Oh, nee. En jij zag denk ik ook wel stoer uit op je 16e, of niet?
2: Nou, dat weet ik niet hoor. Nee? Dat heeft toch niemand echt? Nou, dat je foto's terugkijkt en denkt, oh jemig, die trui net iets te groot, die kuif net iets te hoog.
1: Ja, we kijken er allemaal wel altijd een beetje naar van wat waren we aan het doen hè, met z'n allen.
2: Ja, wat dacht ik dat ik... waarom dacht ik dat dat leuk was?
1: Heb je, als je nou zou mogen kiezen, een liedje toen je 16 was, wat zouden we dan voor jou bijvoorbeeld moeten draaien, denk je?
2: Ja, Roxette natuurlijk. Ja, hello.
1: Wel, ja. Nou, kijk. Maar ja, we doen het niet, maar het zou leuk zijn geweest. Hey. Je kan je altijd opgeven aan Niek. Waar moet ze dat doen en waar kan iedereen dat doen?
0: Ja, je kan appen naar 070-307-8080. En dan je geboortedatum even appen, Aniek. En dan komt het helemaal goed.
1: Je hebt wel je haar gehad als de zangeres van Roxette ook.
2: Ja. Maar mijn haar heb ik ongeveer gehad zoals, noem iets. En ik heb dat gehad.
1: Oh, je hebt alles gehad. Prima.
2: Dat heb ik wel allemaal gehad. Dan, als je nog een verzoekje hebt hoe ik mijn haar moet doen, dan kan je dat naar mij appen.
1: Fijn. Nou, nog één keer het nummer, mensen.
0: 070-307-8080.
1: Mensen die slecht ter been zijn en daardoor afhankelijk zijn van de fiets, mogen toch fietsen in de winkelgebieden van Zoetermeer. Om overlast van fatbikes aan te pakken, dat weet je misschien nog wel, besloot de gemeente een algeheel fietsverbod in te stellen in alle voetgangersgebieden van winkelstraten. Winkels open is lopen, had iemand daar verzonnen op het stadhuis. Maar er komt dus toch een uitzondering op, Aniek. Waarom was de druk hoog?
2: Ja, dat verzoek komt van de gemeenteraad. Ondanks dat inderdaad burgemeester Michel Bezuijen nog heel hard riep, nee, we gaan helemaal geen uitzonderingen op die duidelijke regel doen. Want er moest juist meer duidelijkheid komen. Hè? Hebben ze nu toch bedacht. Ja, mensen die dan helemaal tot de deur van de supermarkt fietsen of de bakker, omdat ze een paar boodschapjes moeten halen, dat in de fietstas doen en dan weer naar huis fietsen, omdat ze bijvoorbeeld slechter been zijn. Ja, die kunnen straks misschien geen boodschappen meer doen met deze regel. Ook ondernemers waren daar bezorgd over, hè? Dat zijn mijn trouwe vaste klanten. Vandaar dat ze toch deze uitzondering hebben bedacht.
1: Ja, ik zit dan alleen wel te bedenken, ja, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoe toon je dan aan dat je slechter been bent en dat het voor jou echt nodig is om op die fiets naar de winkel te gaan?
2: Ja, dat moet echt wel officieel hoor. Dat kan niet zomaar met een zielige mail naar het gemeentehuis. Je moet echt een aanvraag indienen met bijvoorbeeld een kopie van een invalide parkeerkaart of een medische verklaring van een huisarts of een specialist. Alleen die hele aanvraagprocedure voor zo'n ontheffing, die is nog niet klaar. Terwijl dat fietsverbod al wel is ingegaan afgelopen zomervakantie, een paar weekjes geleden. Maar ze hebben nu bedacht, je kan al wel die melding maken. Dus je mag nu gewoon een zielige volledige mail sturen naar de gemeente Zoetermeer. Daar moet dan wel zo'n kopietje bij met een verklaring arts of een invalide parkeerkaart. En dan moet je nu met je mail zwaaien in die winkelgebieden. En dan heb je die uitzonderingspositie. En dat hebben nu 28 mensen gedaan.
1: En betekent het dan dat je eigenlijk gewoon op alle momenten van de dag door dat stadshart mag fietsen? Ik denk het niet, want we hebben het vast ingewikkeld gemaakt.
2: Ze hebben dat ingewikkeld gemaakt, zeker Tjeerd. Ja. Want dat mag alleen op de uren die er extra bij zijn gekomen door het fietsverbod. Want je mocht al een deel van de dag niet in het stadshart en niet door de dorpsstraat fietsen. Kortom, die ontheffing die geldt dan van 9 tot 11 uur 's ochtends, van 5 tot 6 's avonds en op koopavond.
1: Ja, en is iedereen nu echt blij in Zoetermeer of nog steeds niet?
2: Nou, de ondernemers in de Dorpsstraat die zijn nog steeds kritisch. Dat waren ze al. 80% wilde eigenlijk al helemaal geen uitbreiding van het fietsverbod. Die zeiden het is goed zoals het is. En die fatbikes die je ermee tegen wil houden, die crossen toch wel door die straat. Zij zeggen het is nu met die ontheffing weer onduidelijk geworden. Want je krijgt straks dat iedereen loopt tussen 9 en 11. Daar laveert dan toch nog een fietser tussendoor. En dan gaan die mensen die lopen zeggen hé, je mag hier niet fietsen. Dan moet zo iemand weer zwaaien. Met geklungel op het hoogste niveau, noemen ze het zelf. Maar de gemeente is daar niet van onder de indruk. En die zeggen, wij gaan het gewoon zo doen.
1: Annie Kenthoven, dankjewel.
2: Graag gedaan. Tjeerd en Jorinda in de morgen. West wordt

0: 11 voor half 8 op Radio West in West wordt wakker. Fijn dat je er weer bij bent. Voor mij is het stiekem al de vrolijke weekendaflevering, maar dat is alleen voor mij. Want morgen natuurlijk Jorien gewoon weer. Hè?
1: Zeker. Ja, dat is de vrolijke vrijdagaflevering van West wordt wakker. En ja, om het vrolijk te maken moet jij dus weg. Ja. Blijkbaar. Sorry. Nou, wordt heel leuk.
0: Evenementenorganisatoren in Noordwijk krijgen sinds kort te maken met een nieuwe eis van de gemeente. Bij evenementen moeten beroepsverkeersregelaars worden ingezet. Pro Noordwijk die maakt zich nu zorgen over de extra kosten die dat met zich meebrengt voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. En daarom vanmorgen contact met Marta Baalbergen, fractievoorzitter van Pro Noordwijk. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat verandert er nou eigenlijk precies voor de organisatoren van evenementen?
2: Die vraag heb ik ook gesteld aan de gemeente. Want opeens worden evenementenorganisaties geconfronteerd met de eis van... je moet professionele veiligheidsmensen inzetten als je iets organiseert.
0: En waarom kunnen dan vrijwilligers die bevoegd zijn, hè, als verkeersregelaar, daar wordt nu nog vaak mee gewerkt, waarom kunnen die dan niet altijd meer worden ingezet? Is je dat duidelijk geworden?
2: Nee, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen.
0: Nee.
2: Van de gemeente. Maar ja, weet je, opeens krijgen evenementenorganisaties hiermee te maken. En die denken van ja, ik moet dus professionele verkeersbeveiligers inzetten. Nou, ik begrijp, voor 2 professionele verkeersbeveiligers kost dat dan €840,16. En zegt van ja, voorheen, wij werken met heel veel vrijwilligers. Voorheen deden die dat allemaal gratis. En dat hele evenement, bijvoorbeeld een pompoenmarkt op Veldzicht, wordt georganiseerd door vrijwilligers. En dan moeten we ons geld, wat we of hiermee verdienen of wat wij bij elkaar geschraapt hebben, dat moeten we dan in gaan zetten voor betaalde verkeersbeveiligers. Terwijl we het voorheen gewoon met vrijwilligers gedaan hebben. Die vrijwilligers hadden dan wel een cursus gevolgd om verkeersbeveiliger te worden.
1: Ja. Ja. Ging het dan wel eens niet goed met die vrijwilligers?
2: Ik weet toevallig bij een veldje ging het wel eens niet goed, maar het lag niet aan die vrijwilligers. Dat was een auto die de macht over het stuur verloor. Ja, of je dan professioneel bent of niet. Ja, dat
1: maakt dan niet uit inderdaad. Dat is altijd vervelend.
2: Dat maakt dan niet zoveel uit.
1: Nee.
2: En nou ja, het kan zijn, hè, dat er iets veranderd is, of dat er iets in de veiligheid veranderd is. Maar dan is het natuurlijk ook wel fijn dat de gemeente dat laat weten dat er iets veranderd is in de voorschriften.
0: Ja, je vindt dus de communicatie niet helder. Je zegt dat had allemaal wel beter gekund. Nu worden ze daar ineens mee geconfronteerd. Je hebt het over de kosten. Wat zou dat eigenlijk concreet betekenen voor dat soort evenementen? Want worden die kosten dan verdeeld of zo tussen de gemeente en die organisatoren? Hoe zit dat?
2: Evenementen kunnen wel een subsidie voor de veiligheidskosten van evenementen aanvragen. En als het niet commercieel is, krijgen ze 75% vergoed. Dan moeten ze alsnog die 25% zelf betalen. Dat moeten ze ook wel op tijd doen. Dus eigenlijk voordat je vergunning aanvraagt en de vergunning binnenkrijgt waar dat in staat, moest je ook wel weten dat dit zo is.
0: Ja.
2: Dat je ook tijd hebt om die subsidie... Dat is bij de pompoenmarkt trouwens wel nu goed gegaan, hoor. Die krijgen dan 75% vergoed. Maar die zeggen wel van ja, maar elk jaar organiseren we dit, moet dit weer. Er komt een tuinmarkt aan en de tuinmarkt zegt ook van ik zie dat dit gebeurt. Moeten wij hier ook rekening mee houden? Dus het is wel handig als er iets verandert, dat je dat communiceert met de organisatie. Ja, en wanneer wel en wanneer niet.
0: Zeker, heldere punten. Tot slot nog eventjes, want je hoort ook van veel evenementenorganisatoren dat alles eigenlijk al veel duurder wordt. Hè? Dat zou steeds meer moeten worden gedaan, ook als het gaat om veiligheid. Daardoor zie je ook dat sommige evenementen verdwijnen. Ben je bang nu die 25% er ook nog eens bij komt voor evenementen, dat sommigen dat misschien niet vol kunnen houden in Noordwijk?
2: Nee, bang ben ik nooit voor dit soort dingen. Er zijn wel meer dingen waar je bang voor kan zijn. Maar het stimuleert natuurlijk niet. Weet je, al die vrijwilligers die denken van ja, ik doe dit allemaal gewoon in mijn vrije tijd. En dan staan er verkeersbeveiligers. En die krijgen dan wel betaald voor het werk wat ze doen. Wat wij voorheen gewoon vrijwillig deden.
0: Ja.
2: Dus er zit wel een balans tussen. En ja, je kan inderdaad alles regelen in het leven. Ik vraag trouwens af verkeersbeveiligers, welke opleiding die dan gedaan hebben. Hè? Ik bedoel, dat zal vast meer zijn dan, dan een internetcursus van een dag. Maar
0: goed, maar veel vragen. Daar moeten we eerst antwoorden op krijgen. Je hebt je punt in ieder geval duidelijk gemaakt. Marta Baalbergen, fractievoorzitter van ProNoordwijk. We gaan het met je afwachten, die antwoorden. En dank je wel, hè.
2: Ja, oké. Fijne dag, hè.
0: Jij ook.

0: Beatles. En we komen er wel uit. 7:55. Je hebt nog een weerrapport, hè? Voor Jordi Bloem, weerrapport binnen.
1: Ja, van Henk Kroeze. Het is 12 graden in Pijnakker.
0: 12 graden,
1: en we
0: mensen.
1: Waren vanmorgen aan het bakkeleien over de outfit van Bob. Moest hij nou wel een jas aan of niet? Henk Kroeze die loopt de krantenwijk en die heeft gewoon nog zijn korte broek aan.
0: Henk Kroeze, dat was vroeger toch ook de ijsmeester of de man van de Elfstedentocht? En die was ook van de kou.
1: Ja, misschien is het dezelfde man.
0: Of het zit in de naam.
1: Ja.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest.
11: Dat is verhuizen en meer.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: 7:55. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Ik hoor net dat Reinhard Roemer is vandaag dus vrij. Ik hoor net dat hij 80 kilometer gaat fietsen deze dag.
13: Dat is toch geen doen, joh. Dat redt hij niet.
12: Nee, nee.
13: Of zou die een elektrische of een hulpmotor?
12: Die is morgen niet op tijd terug ook.
13: Ik denk het ook niet. Nee.
12: Maar daarom dus wel André Code hier. Met een overzicht van het regionieuws. André, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De gemeente Katwijk stopt vanaf 1 oktober... met de maximale parkeerduur van 90 minuten in een aantal straten... rond het centrum van Katwijk aan Zee. De regel die was bedoeld om parkeerplekken vrij te houden voor winkelend publiek blijkt juridisch niet houdbaar. De aanleiding voor het afschaffen van de regel ligt bij recente rechterlijke uitspraken over parkeerbelasting. In 2022 oordeelde de rechter al dat gemeenten geen boete mogen opleggen aan automobilisten die na afloop van de maximale parkeerduur blijven staan als ze voor die periode al hebben betaald. En daarom paste de gemeente de regels aan. Automobilisten moesten na 90 minuten opnieuw betalen via parkeerautomaat of app. Maar ook dat systeem houdt geen stand. In delen van het centrum gold jarenlang een maximale parkeerduur van 1,5 uur. En volgens de gemeente Katwijk was die maatregel ingevoerd om te voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet bleven door bezoekers van het strand. Mensen die slechter been zijn en daardoor afhankelijk zijn van hun fiets mogen toch fietsen in de winkelgebieden van Zoetermeer. Om overlast van fatbikes aan te pakken besloot de gemeente een algeheel fietsverbod in te stellen in alle voetgangersgebieden van winkelstraten. Winkels open is lopen is de regel, maar daar komt toch een uitzondering op, weet onze verslaggever Annieke Enthoven.
14: Ja, dat verzoek komt van de gemeenteraad, ondanks dat inderdaad burgemeester Michel Bezuijen nog heel hard riep, nee, we gaan helemaal geen uitzonderingen op die duidelijke regel doen, want er moest juist meer duidelijkheid komen. Hè? Hebben ze nu toch bedacht, ja, mensen die dan helemaal tot de deur van de supermarkt fietsen of de bakker, omdat ze een paar boodschapjes moeten halen, dat in de fietstas doen en dan weer naar huis fietsen, omdat ze bijvoorbeeld slechter been zijn. Ja, die kunnen straks misschien geen boodschappen meer doen met deze regel. Ook ondernemers waren daar bezorgd over, hè? Dat zijn mijn trouwe vaste klanten. Vandaar dat ze toch deze uitzondering hebben bedacht.
13: Ja, de aanvraagprocedure is nog niet klaar, terwijl het fietsverbod in de zomervakantie is ingegaan. Maar je kan al melding maken per mail. En met die mail mag je dan zwaaien als je daar fietst. En 28 mensen hebben dat tot nu toe gedaan. Dus het lijkt me heel grappig als je dan mensen ziet wapperen. Weet je, zijn die mensen, ja. Uitslaande brand gisteravond in een woning aan het Hendrikseiland in Zevenhuizen. Daarbij kwamen grote vlammen en veel rook vrij. Melding kwam rond 11:15 binnen bij de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. Iets na 11:30 was de brand geblust. Er zijn geen gewonden gevallen. En voor de bewoners wordt nazorg geregeld via Stichting Salvage, meldt de brandweer. Hoe de brand in Zevenhuizen is ontstaan, dat is nog niet bekend.
12: Jordi Bloem, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjeerd.
12: Ja, augustus, de warmste maand ooit gemeten horen vanmorgen. Mm. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
15: Ja, bizar, hè? Ja, nou. Opmerkelijk. Ja, ja. Nou ja, wat dat betreft is september weer wat gematigder begonnen. Want ja, we hebben ook wel eens septembermaanden gehad, dat je echt veel warmer was dan wat we nu hebben.
12: Dat we echt de zomer in september kregen.
15: Ja, precies, de septemberzomer. Ja, dat wil niet echt lukken de komende tijd. Ja, af en toe ziet het er best aardig uit en kan de temperatuur wat hoger uitkomen. Maar geen septemberhit of iets dergelijks. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Nou ja, misschien maar goed ook. Na die bizar warme augustus en sowieso natuurlijk die record warme zomer die we achter de rug hebben. En ik zag zojuist, en Huub had het gisteren ook al over, in Scandinavië en dan ineens zo heel ver naar het noorden, bijvoorbeeld ook in de Zuid-Noorwegen, in de bergen, daar zie ik er en daar bijna -4 graden staan voor het minimum.
12: Dat is gewoon al winter.
15: Dat is al een beetje winter, ja. Aan de westkust van Noorwegen weer +10, maar het is dan echt op hoogte daar in die Noorse bergen. Nou ja, bij ons was het op de koudste plekken 8 graden. Op dit moment is het bij Voorschoten ook nog maar 9 graden. Hoek van Holland zit alweer op 14 graden. Kijk, een soort van dat die warme Noordzee, of gewoon nog die warme Noordzee, hè, van 20, 21 graden, dat merk je pal aan zee. Nou, er zitten wat wolkenvelden. Ik zie ook bijvoorbeeld wel wat mooie opklaringen nu in de omgeving van Nieuwkoop, Alphen aan de Rijn. Dus ja, het is wat wisselend vandaag met wolken en zon. Vanuit het zuidwesten ook weer wat meer bewolking. Vanmiddag misschien weer wat vaker de zon. Stapelwolken daarbij. Heel misschien een plaatselijk buitje de komende uren. Dat kan langs de kust gebeuren vooral. Maar dat trekt wel weer weg. En we hebben een uitlopen van een hoge drukgebied. Dat betekent dat het ook vrij rustig is met de wind. Zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de dag misschien iets meer wind. En dan kan het vanmiddag 20 graden worden. Het is helemaal niet verkeerd eigenlijk.
12: Nee, ik vind het heerlijk.
15: Nou ja, in de komende paar dagen gaat het dus wat wisselen. Morgenochtend weer regen, in de middag wat droger. Later misschien ook wat opklaringen. Temperatuur ook morgenmiddag 20 graden. Ja, en dan in het weekend zaterdag voorlopig de beste dag. Her en der wat ochtendmist. Dat verdwijnt, komt de zon erbij. Dan kan de temperatuur 22 graden worden. Overwegend droog. Het is niet helemaal uitgesloten dat er al een lokaal buitje tot ontwikkeling komt. Maar laten we die gewoon even weglaten. En zondag is de kans op enkele buien weer wat groter. Ja, nou, dan moet het maar voorlopig meedoen.
12: Dankjewel, Jordi. Jo. En dan gaan we ook nog eventjes... Ik doe het er gewoon mee, hoor, trouwens. Ja. En dan gaan we ook nog even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Tjeerd. Ja, met die ochtendfiles moeten we het ook maar gewoon doen. Want ze staan er gewoon weer. En ja, soms zijn ze ook wat langer. Zoals nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar 10 tot 15 minuten. Drukte bij Moordrecht op de A20 in beide richtingen. 5 tot 10 minuten extra reistijd heb je daar. En wat vreemde eend in de bijt is de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Die file is echt lang aan het worden. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de A12 nu een kwartier extra reistijd.
12: Dankjewel.
16: Tot later.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Gewoon maar even doen, zou ik zeggen. Of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: Jackson. Nog altijd steengoed. 7:45. Ik denk dat ik maar gewoon beter met de deur in huis kan vallen, Jorien.
1: Ja.
0: En er ook niet omheen kan draaien.
1: Nee.
0: Maar ik heb dus vanmorgen een heel belangrijk besluit genomen.
1: Och, echt waar?
0: Ja. En dat zal voor ons allemaal een gevolg hebben. Voor jou ook. Want het zal eigenlijk betekenen dat gewoon elke dag een vrijdagaflevering wordt. Ik zal het niet zijn.
1: Ja, ik heb besluit. Stop je ermee?
0: Ja, ik heb besluit genomen. Dat is op basis van het nieuws wat vanmorgen tot mij is gekomen. Maar ik ga verhuizen. Ik ga emigreren.
1: Je gaat emigreren?
0: Emigreren.
1: Waar ga je heen?
0: Ik ben weg naar waar het heel fijn gaat worden de komende tijd. En waar ik een buitengewoon groot financieel voordeel ook mee ga behalen.
1: Ach.
0: Ja. En dat wil ik niet laten zien.
1: Dat is niet hier dus.
0: Dat is niet hier.
1: Hier is nu valt niks te halen.
0: Hier valt dat niet te halen. Dan kan je, dat is maar één land waar dat te halen valt.
1: En dat is?
0: Amerika.
1: Oh.
0: Ik ga naar Amerika, naar de Verenigde Staten. Trump heb ik gehoord, hij heeft een toespraak gehouden.
1: Ja.
0: Trump houdt hele opmerkelijke toespraken trouwens de laatste tijd. Hè, want hij heeft bijvoorbeeld heeft beweerd, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar hij heeft beweerd dat hij door twee hele forse grote brandweermannen onder het puin van 9-11 is gehaald.
1: Ja, nou, het stond op instorten.
0: Het stond op instorten, maar twee grote brandweermannen hebben hem weggehaald daar.
1: Maar hij was daar niet, hè?
0: Nee, hij was werkelijk nog niet op 10 kilometer afstand. Dus dat is een hele rare bewering. Maar hij heeft nu, en daar sloeg ik wel heel erg op aan, iedereen in Amerika die op hem stemt, $5,000 beloofd. Krijg je $5,000 als je op hem stemt.
1: Alleen als je op hem stemt?
0: Ja. Dus nou ja. Ja. Ik bedoel, als hij herverkozen gaat, als de Republikeinen die verkiezingen winnen, dan gaat hij dat.
1: Dat je gewoon dus met omkoping, dat kan dan ook gewoon blijkbaar.
0: Ja.
1: Ja,
0: bizar, hè?
1: Ja, heel bizar.
0: Dus ik ben weg.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, sorry. Nu ben ik er nog eventjes om naar Den Haag te gaan. Want dat was rond 1900. Misschien weet je het niet meer, maar dat was rond 1900... een echte hotspot voor de Art Nouveau. En kon zich volgens kenners meten met bijvoorbeeld steden als Parijs en Brussel. In een nieuw boek worden de mooiste en minder bekende voorbeelden van deze bijzondere bouwstijl in de Hofstad op een rij gezet. Ik vind Art Nouveau altijd prachtig.
1: Ik zit altijd even te denken, wat is dat ook alweer, Art Nouveau?
0: Nou, gewoon heel mooi. Parijs, ja. Brussel, al die gebouwen daar. Dat is allemaal Art Nouveau.
1: Okay.
0: Buitenpost Bob Brinkman, jij, dat is wel bijzonder. Ja. Want ik zit dan meteen in Den Haag te denken, wat is daar nou Art Nouveau? Maar jij staat in een huis wat het is, hè?
2: Ja. Ik sta in een gang die helemaal Art Nouveau is. Dat begint al bij de voordeur. De brievenbus. Auw, mijn vinger zit ertussen. Dat is een beetje dom. Er zit een klein velletje nu los.
1: Oh.
2: Maar nu kijk ik zo naar. Maar de brievenbus is volledig Art Nouveau. Audrey, kom even hier. Audrey is helemaal kunstkenner als het gaat om Art Nouveau. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Audrey Wachtburg-Hans heeft ook een boek geschreven over Art Nouveau in 1900 in Den Haag. Deze brievenbus is het, hè?
3: Ja, klopt inderdaad, ja.
2: Waar zie je dat aan?
3: Nou, dat zijn de ornamenten die hier in de zijkanten te zien zijn. En ook het lettertype wat je erin in het midden, waar netjes mooie brief op staat.
2: Ja, het is een beetje een rond lettertype.
3: Ja, klopt inderdaad, ja. Dat is heel erg typerend voor de periode rond 1900. Dat zie je in de Art Nouveau, maar ook in de verschillende varianten. Zoals de Wiener Secession en de Jugendstil. En
2: Art Nouveau is een beetje een paraplu met verschillende stijlen nog daaronder.
3: Ja, inderdaad, ja. En ze variëren allemaal een beetje nog in stijl. Dus deze, die wat strakker is, is meer de Wiener Secession stijl.
2: Dan lopen we verder het halletje in van het woonhuis. In de buurt van het Valkenbosplein zie je al gelijk lijsten op zowel de muren als op het plafond. Groen afgewerkt met heel veel rondingen in het midden. En in die rondingen zie je een beetje bloemvormen. Natuur is ook Art Nouveau, hè?
3: Ja, dat is een hele belangrijke inspiratiebron geweest in die periode. En je ziet het dus wederom in de verschillende varianten. In Art Nouveau is het meer de vloeiende lijn. Dus dat is wat meer naturalistisch. Daar herken je ook echt de bloemen in. En in de variant zoals we hier zien, dit is ook de Wiener Secession, is het allemaal wat meer geabstraheerd. Dus wat vierkanter, wat abstracter. Dus wat minder figuratief, zeg maar.
2: Veel pasteltinten zie ik ook. Hoort dat er ook bij?
3: Ja, dat zie je heel veel. Vooral groentinten en oudroze en paars en dergelijke.
2: In het midden ook nog een tekening van een landschap. Een wandelaar door de bergen met een huisje en boompjes erbij. Hedrik, die woont hier. Dit is jouw gang. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jij kocht het ongeveer met jouw gezin 10 jaar geleden. Hoe trof je het toen aan?
4: En toen zat de elektra dwars door de lijstwerken heen en was het nog delen waren kapot. En En dat hebben we proberen te restaureren. Om weer terug te brengen naar een originele staat. Want dat is natuurlijk super zonde dat alle elektra gewoon alles kapot maakt.
2: Ja, Audrey, wat zegt dat met hoe we in Den Haag met Alt Nouveau om zijn gegaan afgelopen 100 jaar?
3: Nou ja, je ziet, nou, de laatste jaren is er gelukkig wel weer meer belangstelling voor de Art Nouveau. En dan heb je gelukkig zoals bewoners zoals Hedrik en Anne die het restaureren. Maar heel vaak, zeker vanaf de jaren 70, 80, zie je dat bewoners het gewoon oversausten. Want het was gewoon een ouderwetse stijl. Heel erg uit de mode in die tijd. Dus mensen hadden zoiets of een plaatje hout eroverheen of overschilderen.
2: Ja, en als de elektra er ook overheen ging, kan ik me ook wel voorstellen dat mensen in de jaren 70, 80 ook vooral praktisch dachten van hier moet gewoon een leiding komen, die doen we eroverheen. Denk ik zo een beetje goed?
3: Ja, nee, dat klopt absoluut, ja. Dus het is...
4: En daar zat dan weer een gordijntje voor, dus we hadden er ook echt geen belangstelling voor.
2: Ja, en dus jij bent hier uiteindelijk op een laddertje gaan staan, Hedrik?
4: Ja.
2: Een rollertje? Alles zelf losbikken weer?
4: Ja, en dan dichtstukken en met een specialist de lijstwerken terugplaatsen.
2: Zodat uiteindelijk hier weer dat Art Nouveau-gangetje terug is gekomen, Tjeerd en Jorinda. Er is nu een boek geschreven door Audrey Wachtberg-Hansen over Art Nouveau rond 1900 in Den Haag. En er is ook nog op dit moment een expositie in het atrium, het stadhuis van Den Haag, over Art Nouveau. En er zijn dus heel veel straten waar je zou het niet eens weten, zomaar langs voordeuren kan lopen, waar ineens die stijl dan toch uit 1900 even terugkomt.
0: Ja, en dat is leuk dat je dat zegt, want het is natuurlijk komend weekend Open Monumentendag. En dan heb je dus ook een speciale Art Nouveau-wandeling. En dan loop je, Bob, allemaal door die straten heen.
2: Ja, wat leuk.
0: Ja, wel
2: uit. Het is inderdaad leuk.
0: Zeker, wel uitkijken.
2: We uitkijken
0: voor brievenbus.
2: Ja, mijn vinger bloedt een beetje. Ik ga een pleister vragen.
0: Dan krijgen we weer zo'n hoge C, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Hè.
2: Nee. Hedrik, heb je een pleister voor me?
1: Het is levensgevaarlijk. Gelukkig. Gewoon. Ja. Buiten post zijn.

0: Mooie muziek van Pieter Gabriel. Het is 9 voor 8. We doen iets nieuws in West wordt wakker. Gewoon weer even een paar minuutjes dat gevoel dat je 16 bent. Dat alles nog nieuw is, alles spannend en bijzonder. Dat je dat opzuigt als een spons. Wat is er nou eigenlijk fijner om dat gevoel, Jorin, nog een keertje te ervaren?
1: Nou, helemaal niks merken wij. Nee, dat is echt leuk, want er wordt meegezongen met de muziek. Heel veel mooie herinneringen komen boven. En dat hopen we ook bij Riet Storm, want dit is onze kandidaat van vanmorgen. Goedemorgen, Riet.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 16 jaar. Kan je je daar nog iets van herinneren dat je 16 werd?
2: Ja. Nou, zover. Ik werkte al toen in de huishouden met kleine kinderen. Bij een mevrouw.
1: Oh.
2: Dat was toen.
1: Ja. Volgens mij staat de radio nog aan bij jou op de achtergrond. Riet, zou je die even uit kunnen zetten?
2: Heb ik gedaan.
1: Ja, helemaal super. Dan horen we niks dubbel. Dus je was al aan het werk toen je 16 was?
2: Ja, dat was in de huishouden, ja.
1: Ja. En hoe was dat?
2: Ja, gezellig. Met kleine kinderen. Ja. Maar ik was 16 jaar. En die anderen waren al 4, 5 jaar.
1: Ja.
2: We was een gezin met 4 kinderen.
1: Ja.
2: En die hielp ik 's morgens naar school.
1: Ja, je zou zeggen, je bent zelf eigenlijk nog een kind op dat moment, Riet.
2: Nou, haast. 2 jaar later trouwde ik.
1: Oh, kijk, dat ging hard bij jou, ja.
3: Ja.
1: En over welke datum en welke tijd hebben we het?
2: Ja, nou, ik was 16. Ja, reken maar uit. Ik was van 44 en ik was 16.
1: Ja,
2: dus.
1: 8 september 1960.
0: 8 september 1960.
1: Toen werd je 16, ja.
0: Kijk eens. Ja. Zullen we eens eventjes luisteren, Riet, en ook even kijken wat dat met jou doet naar muziek uit die tijd?
2: Oké.
0: Ja, let op. Hier komt de eerste.
2: Ja.

0: Ja, dit is Cliff Richard, hè? Herken je dat, Riet?
1: Nou, ja, Cliff Richard, zeg me maar wat. En, maar ik ging al enkel voor Hollandse muziek. Hollandse liedjes, daar ging ik wat gek op.
0: Ja, dus Cliff Richard, die gaat er nog wel in bij je.
1: Ja.
0: Ja, dit was ook bijzonder.

0: Ja, dit is al gelijk herkenning, hoor ik. Ja,
1: ja, dat is herkenning, natuurlijk.
0: Ja, en wie is het, weet je het nog?
1: Nou, dat zit ik wel om te denken. Ja. Maar ik ben pas wakker, hoor.
0: Ja, Peter Koelewijn.
2: Ja, Peter Koelewijn. Jullie hebben een beetje een overeenkomst. Ja. Want hij begon ook al heel vroeg met werken. Hij stond namelijk in de viswinkel van zijn ouders.
0: Oh,
2: voordat hij echt ging zingen ook. Ja. En deze?
1: Ja, ja, ook.
2: Only the Lonely, hè?
0: Ja, Roy Orbison.
2: Ja.
0: Ook mooi, hè?
2: Is het nou bij jou ook zo, Riet, dat inderdaad de muziek uit die tijd, dat je dat eigenlijk altijd het mooiste bent blijven vinden, dat dat toch een speciaal plekje in je hart heeft?
1: Ja, dat blijft wel hangen. Maar de liedjes van nu vind ik toch ook wel mooi, hoor.
2: Oh, kijk. Je gaat gewoon nog mee met je tijd.
1: Tuurlijk. Ja.
2: Riet, als je nou deze drie hebt, hè, we hadden Cliff Richard, we hadden Peter Koelewijn en we hadden Roy Orbison. Welke zouden we nou, om jou even helemaal nog 16 te laten voelen, welke zouden we nou helemaal voor je kunnen draaien?
1: Oeh.
2: Ja.
1: Ja.
2: Cliff Richard, Peter Koelewijn of Roy Orbison, zeg het maar.
1: Ja, dat laatste nummer dan.
0: Oh, ja? Toch Only the Lonely.
2: Only the Lonely van Roy Orbison. Ja, nou, dat snap ik helemaal. Die gaan we voor je doen. En we hebben nog wat leuks.
0: Ja, we hebben natuurlijk, want je bent 16 jaar geworden, Riet. Gefeliciteerd, we hebben een verjaardagscadeau voor je. Je krijgt van ons de verjaardagskalender van Radio West.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier ermee.
2: Ja, en een fijne Sweet 16, Riet.
1: Dankjewel. Ja.

0: Morrison en Only the Lonely toen Reed Storm Sweet 16 was op 8 september 1960. Dat was dus eigenlijk ook in deze week gewoon in 1960. Dat ze, ja. Ja, dus nou mooi.
1: Inderdaad, dat kan je ook overkomen.
0: Ja, als je kan je nu overkomen?
1: Ja. Als je nu opgeeft via 070-307-8080. Het enige wat je moet doen is jouw geboortedatum appen. En dan word jij weer even 16 jaar.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Zometeen in Westerwold Wakker boosheid over het verdwijnen van dierenweiden in hoogmalen voor woningen. 8 uur geweest, het regionieuws met André Koon.
16: Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft gisteravond positief, of in elk geval met begrip, gereageerd op de asieldeal die met de gemeente Midden-Delfland is gemaakt. Dat meldt mediapartner WOS. Hierbij moet worden opgemerkt dat het nog de vraag is hoe minister Bart van den Brink van asiel

0: en Migratie uiteindelijk zal reageren op het voorstel. Een uitslaande brand gisteravond in een woning aan het Hendrikseiland in Zevenhuizen. Daarbij kwam veel rook vrij. Brandweer had het vuur snel onder controle, er vielen geen gewonden. Voor de bewoners wordt nazorg geregeld via Stichting Salvage. Hoe de brand in Zevenhuizen is ontstaan, is niet bekend. Betaald parkeren op station Sassenheim lijkt steeds dichterbij te komen. Het Teylingse College wil na de eerste 24 uur gratis parkeren een tarief van €30 per dag invoeren. Hiermee hoopt het gemeentebestuur langparkeerders af te schrikken, maar kunnen woon-werkreizigers wel gratis blijven parkeren in Sassenheim. Meer nieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
2: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Even naar de ANWB, want daar is Wijnand Zwaan.
4: De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Er staan wat dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. Zoals op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. De andere kant op vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook 4. A44 richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 7 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten.
5: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

een muzikaal vangnetje gespannen door Fleetwood Mac. Save me, 11 over 8 is het geworden. Vandaag 10 september 2026. Goedemorgen. Westwood.

0: We hebben WhatsApp. En daar komt altijd de hele ochtend van alles op binnen. Dat vinden we leuk, want jullie doen altijd helemaal mee. Ook met West wordt wakker. We horen graag van je. Ook vanmorgen het nodige binnengekomen, hè?
1: Ja, via 070-307-8080. We hebben ook iets schandaligs.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, het is echt heel erg.
0: Hebben we iets verkeerd gedaan?
1: Ja, we zijn iets vergeten.
0: Jij?
1: Maar eerst Alex, de Hagenbeek, die zegt... Goedemorgen, cheert, fijn je weer te horen. Jullie slepen mij altijd door de eerste uurtjes op de bus heen. Groetjes van Alex.
0: Dankjewel, Alex. Ja. Ja, fijn jou ook weer te horen.
1: Maud, die heeft een vraag. Eerder dit jaar hoorde ik dat West wordt wakker iedere dag live op televisie zou worden uitgezonden. Klopt dit? Natuurlijk elke dag de tv aangezet. En ik denk, zeg maar, ik zie niks, zie niks. Maar er wordt hier achter de schermen hartstikke hard gewerkt aan een nieuwe studio. Want waar jij nu achter zit, cheert, dat valt een beetje van ellende uit elkaar, om eerlijk te zijn.
0: Ja, dat is wel heel oud weer inmiddels.
1: En als die studio er is, ik denk ergens volgend jaar pas, begin volgend jaar hoop ik, gaat inderdaad West wordt wakker ook op tv te zien zijn.
0: Nog dus heel even geduld, AUB.
1: Zo is het. Maar dan Evelien. Ja, die wijst ons op iets.
0: Wat heb je fout gedaan?
1: Nee, we, cheert. Oh. Hand in eigen boezem. Ja. Ze schrijft, goedemorgen cheert en Jorinda. Gefeliciteerd met de 50ste verjaardag van Jordi de Weerman.
0: Is die vandaag jarig?
1: Ja, die is vandaag jarig. Oh. 50 jaar. We hebben hem al twee keer aan de lijn gehad.
0: Jeetje.
1: En niks gezegd.
0: Ach, en 50 is niet zomaar iets natuurlijk. En het is onze Jordi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we wel wat mee. Over een kwartiertje. Hm. Ik dacht, misschien is het leuk als mensen hem feliciteren. En we hebben natuurlijk WhatsApp, dus dat kan in tekst. Maar je kan ook iets inspreken in WhatsApp. En dan kunnen we het hem laten horen, iets zingen. Dus als je een audio-appje stuurt via WhatsApp naar 070-307-8080... dan laten we dat om 20:30, laten we het horen aan Jordi. En dan zetten we hem toch nog in het zonnetje en maken we onze fout een beetje goed.
0: Ja, die Jordi Bloem zegt 50.
1: Die zegt ook niks.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, ik denk goed dat ze nog niet over begonnen zijn. Dat kan ook, hè?
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dat gaan we zo dadelijk ervaren. Moeder zijn, dat kan heel mooi zijn, maar soms ook best wel veel. In Delft start vandaag Moederhart. Dat is een plek waar vrouwen die moeder zijn elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en ook eens even helemaal lekker zichzelf kunnen zijn. Initiatiefnemer is Nathalie van der Vliet. Nathalie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, is dat ook met een heel groot moederhart ontstaan, dit idee?
2: Ja, ik heb zelf natuurlijk 3 kinderen, dus ik weet wat het is om moeder te zijn.
0: Ja, en hoe is dat?
2: Ja, dat is het mooiste wat er is, maar ook wel een van de zwaarste dingen die er is.
0: Ja, want wat maakt het zo zwaar dan eigenlijk?
2: Nou, je hebt natuurlijk continu je zorgen over je kind. En ieder kind is natuurlijk anders. Ze komen natuurlijk elke keer ook in een andere fase. De puberteit is bijvoorbeeld best wel redelijk moeilijk bij mij geweest. Daar kan ik natuurlijk niet over andere ouders over praten. Nee. Maar bij mij was dat best wel heftig, bij mijn oudste zoon.
0: Ja.
2: Nou, mijn dokter is daarentegen zeg maar weer heel makkelijk. Dus ja, het kan verschillen. En dan heb ik ook nog een kindje van 6. Ja, en die heeft... Ja, het is ook nog wel pittig om op latere leeftijd toch nog een moeder te worden. En je bent echt in dienst van je kind. Dus ja, het is er natuurlijk ook echt voor de vrouw achter de moeder.
0: Emoties strijden natuurlijk soms ook om voorrang. Hè? Want je houdt hartstikke veel van ze en je wil ze heel veel liefde geven. En soms kan je ze ook wel achter het behang plakken. Het is echt vooral in alle range van emotie komen voorbij.
2: Klopt, dat klopt.
0: Ja, toch. Dat ervaar je dan zelf. Dat kan natuurlijk, maar dan moet je toch nog wel een paar stappen zetten om te denken van, ik start een moederhart waar vrouwen daarover kunnen praten met elkaar. Hoe is dat dan voor me? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, ik merkte dus op het schoolplein steeds vaker dat moeders echt wel moe waren, op hun tandvlees liepen. En dat ik ben best wel een prater, dus ik had echt wel zoiets van, nou weet je, misschien is het wel fijn om iets te gaan creëren. En de lijntjes die ik heb met de gemeente, waar ik heel dankbaar voor ben, de gemeente Delft natuurlijk, zijn best wel kort. Dus ik kon dit ook mogelijk maken. En ook met 4 andere kanjers van moeders. Dus ja, toen zijn we dat op gaan zetten. En ja, die moeders zelf, die 4 die mij dan ook helpen. Ja, dat zijn die meiden merkten dat ook. Dus het was gewoon, er was gewoon echt wel behoefte aan.
0: Ja, Moederhart is volgens jou een plek voor de vrouw achter de moeder. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, de vrouw achter de moeder is natuurlijk dat je niet moet vergeten, de vrouw die je was voordat je kinderen kreeg, dat je die natuurlijk ook gewoon nog even lekker moet betuttelen en even moet kunnen ontspannen. En even het moederschap, als de kindjes op school zijn, dat je die even los kan laten. Dat je daar gewoon even lekker kan genieten.
0: Ja, en wat gaat er gebeuren dan bij het moederhart? Want het start vandaag in Wippolder in Delft. Ja, wat ga je doen?
2: Nou, vandaag is natuurlijk de eerste, dus het is eigenlijk de opening. Dus er komen ook mensen van de gemeente kijken, die komen ook kennis maken met die moeders waar ik het dan ook zeg maar mee doe, weet je, die mij helpen. En er komen ook moeders langs om even de sfeer te proeven. Kijk, en dan gaan we natuurlijk gewoon beginnen. Wij zijn natuurlijk ook net even wat anders. Dus bij ons niet gewoon even 2 uur koffie drinken en je zoekt het maar uit. Maar wij gaan echt wel activiteiten ondernemen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een pilatesles of een wandeling in het bos en daar een kopje koffie drinken en dat dan wel samen beslissen met de moeder. Dus die hebben ook nog wel zeggenschap, want als we dat zelf gaan beslissen, dan gaat er dadelijk niemand mee.
0: Nee, nee. En wat voor jullie ook heel belangrijk is, hè, dat is dat ook moeders die zich bijvoorbeeld in een kwetsbare situatie bevinden, dat die ook mee kunnen doen. Hè. Die moeten zich daar dan ook echt wel veilig voelen.
2: Ja, weet je wat het is? Wij hebben ook de belofte dat als daar iets besproken wordt, dat blijft tussen die 4 muren. Dus wij werken echt met een soort van klein geheimhoudingscontractje voor de veiligheid van de moeder te waarborgen.
0: Ja, wat hoop je dat moeders straks overhouden aan dat moederhart?
2: Nou, dat ze wat meer ontspanning hebben, dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En wat ik heel belangrijk vind, is vrouwen voelen zich toch heel vaak alleen, hè, moeders. Ook al zeiden ze dat met hun kinderen. Maar dat ze er een vangnet kunnen creëren voor zichzelf. Dat ze terug kunnen vallen op iemand.
0: Ja, dat je er niet alleen voor staat.
2: Juist, dat is het.
0: Nou, Nathalie, je bent vast vanmorgen denk ik met heel veel kriebels in je buik opgestaan. Want het moet een hele bijzondere dag voor je zijn, toch?
2: Ja, het is heel spannend, dat kan ik wel zeggen, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het gaat vast goed komen als ik je zo hoor. Maak er een mooie dag van en ga ervan genieten.
2: Hey, dankjewel.
0: Joe, dag Nathalie.
2: Fijne dag.
0: Jij ook.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: In 2026 zeggen we er dan bij, maar doe het wel voorzichtig. Ja. Een soort disclaimer erbij ook. Schiet het niet op.
1: 7 minuten, daarin kan wat gebeuren.
2: Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Goal! Ja! Hij zit erin!
2: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 4:30.
4: Op 89.3 Radio West. We

0: Ik kan de achternaam mag ik niet meer zeggen. Dat heeft de achternaam laten vallen, toch?
1: Inderdaad,
0: die ligt op de grond.
1: Net zoals de bloemen.
0: Ja, inderdaad. Dus geen Miley Cyrus meer, maar gewoon Miley.
1: Maar ik vind dat
0: zij,
1: ik gun haar dat wel. Ik denk
0: ja,
1: dat zij dat
0: wel?
1: Ja, maar ik denk dat zij dat ook kan. Je hebt zeg maar Madonna, je hebt Beyoncé, je hebt Adele en nu heb je ook Miley.
0: Ik vind Miley fantastisch.
1: Ja, dus ik denk dat zij is groot genoeg om alleen haar voornaam te dragen.
0: Ja, en komt ook nieuwe muziek aan, hè?
1: Ook nog.
0: Dus
2: ja,
0: dat
2: is er een jaar.
1: Wisten we niet. We zijn het vergeten.
0: Schaam ook op onze kaart.
1: Ja,
0: maar we wisten het gewoon echt.
1: We wisten het niet.
0: Maar dus, we hadden op die verjaardagskalender moeten kijken. Want daar staat hij natuurlijk gewoon op. Die geven we notabene weg.
1: Inderdaad, ja.
0: Maar ja, we hebben ze allemaal weggegeven. Dus dat zien we. Hoe dan ook, we werden erop gewezen. Jordi Bloem, die is dus jarig.
1: Ja.
0: Is 50.
1: Ja.
0: Dat geef ik hem niet, hoor.
1: Nee, absoluut. Maar een mooie leeftijd.
0: Mooie
1: wel.
0: Leeftijd.
1: Echt een mijlpaal. Mm. En je kan hem natuurlijk feliciteren. We gaan hem om 8:30.
0: Ja,
1: als hij, gaan we hem uitgebreid in het zonnetje zetten om het goed te maken.
0: In het zonnetje ook, want het is een weerman.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan hem ook in de regen zetten, maar dat is toch minder leuk.
1: Dat is lullig, Frank. Dat is onaardig. En je kan een berichtje sturen via WhatsApp.
0: Ook in de storm is ook vervelend, want dan waait hij weg. En dan
1: ik probeer hier even een verhaal te vertellen.
0: Want dan ben je dus aan het feliciteren, want dan heb je de storm en dan is hij er niet meer. Dat is zo, ja, dan is het hele moment is dan weg. Dat waait het dan. Ja, sorry. Ja,
1: mag ik?
0: Tuurlijk.
1: Je kan hem dus een berichtje sturen. Als je een audio-appje stuurt via WhatsApp naar 070-307-8080. Herman-Jan heeft het bijvoorbeeld al gedaan. We krijgen allemaal andere berichtjes. Maar het leuke is als we hem even kunnen. Ja, dat je hem persoonlijk kan feliciteren. Dus spreek een berichtje in via WhatsApp 070-307-8080. En dan laten we het zo aan hem horen.
0: Ja, het is ook in bijvoorbeeld sneeuw. We zijn gek op sneeuw, Jordi en ik. Maar dat is nu ook misschien niet handig.
1: Ja, maar dat is wel leuk. Kan je het wel inschrijven? Gefeliciteerd.
0: Hij hoort ook
1: niks.
0: Nee. Geen idee. Zou hij een radio hebben? Die kan
1: niet
0: open. Nee. Maar we zijn wel hartstikke enthousiast erover. Katrina and the Waves.
1: En Walking in Snow is ook gek bij de liedje.
0: Dat is heel gek. En daarom maken we ervan Walking on Sunshine.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: 9:03. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van André Kolen. André, goedemorgen.
11: Een zeer goedemorgen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft gisteravond positief, of in elk geval met begrip, gereageerd op de asieldeal die met de gemeente Midden-Delfland is gemaakt, meldt mediapartner WOS. Hierbij moet worden opgemerkt dat het nog de vraag is hoe minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie uiteindelijk zal reageren op de deal. Westland en Midden-Delfland maakten gisteren een onderlinge bestuursovereenkomst bekend omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders. Midden-Delfland ontfermt zich over een aantal aan Westland toe te rekenen asielzoekers, in ruil waarvoor Westland een aantal statushouders van Midden-Delfland overneemt. Evenementenorganisatoren in Noordwijk krijgen sinds kort te maken met een nieuwe eis van de gemeente. Bij evenementen moeten beroepsverkeersregelaars worden ingezet. Pro Noordwijk maakt zich zorgen over de extra kosten die dat met zich meebrengt voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Voor Marta Baalbergen, fractievoorzitter van Pro Noordwijk, is het allemaal wat onduidelijk.
12: Het kan zijn dat er iets veranderd is of dat er iets in de veiligheid veranderd is. Maar dan is het natuurlijk ook wel fijn dat de gemeente dat laat weten dat er iets veranderd is in de voorschriften. Het is wel handig als er iets verandert, dat je dat communiceert met de organisatie, wanneer wel en wanneer niet.
11: Ja, overigens wordt in Noordwijk, als je een aanvraag doet, 75% van de kosten voor verkeersregelaars vergoed. Blijft er toch nog 25% over, wat zelf betaald moet worden. Uitstaande brand gisteravond in een woning aan het Hendrikseiland in Zevenhuizen. Daarbij kwamen grote vlammen en veel rook vrij. Rond 11:15 kwam de melding binnen bij de brandweer en die had het vuur snel onder controle. Iets na 11:30 was het vuur geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen en voor de bewoners wordt nazorg geregeld via Stichting Salvage, meldt de brandweer. Hoe de brand in Zevenhuizen is ontstaan, is nog niet bekend.
10: Jordi Bloem, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Tjeerd.
10: Goedemorgen.

0: kosten nog moeite gespaard. Jordi, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dank jullie wel. Wat een mooi koortje hebben jullie geregeld.
0: Radio West Singers.
2: Ja.
0: Ook al vroeg uit de veren. Hè?
3: Ja. Ja.
0: Mooi hoor. Jeetje zeg.
3: 50 jaar, hè?
0: 50. Oh,
4: maar zie je niks van, hè?
0: Nee, daar zie je echt meer niks van. Dan geef je dat niet, hoor.
3: Voel je het wel?
1: Ik voel het wel een beetje, ja, ja. Maar we hebben 50 jaar genoeg weer gehad. En wat ik persoonlijk jammer vind, dat ik wat minder sneeuw heb. Want ik ben een sneeuwliefhebber, dus dat cadeautje, dat hou ik nog te goed.
0: Ja, dat zou mooi zijn, inderdaad. Voel je ook een beetje jarig vanmorgen? Ja, nu wel natuurlijk.
1: Ja, nu helemaal. Ja. Eerst nog niet, want ik denk, zijn jullie het vergeten?
0: Ja, dat was
3: toch zo.
1: Want ik sta volgens mij wel op de kalender.
0: Ja, maar die hebben we allemaal weggegeven.
1: Vandaag.
0: Dus we zijn compleet blind op dat punt. Ja, dat is helemaal niet persoonlijk. Integendeel, want je bent natuurlijk zeer gewaardeerd bij ons. Dus we schamen ons dood. Maar gelukkig hadden wij mensen die wel zo'n verjaardagskalender thuis hebben hangen. En die zeiden, hey, Jordi is jarig.
3: Ja, inderdaad. Dat was Evelien. Die heeft dat aan ons doorgegeven. Dat is natuurlijk jouw grootste fan. Gefeliciteerd met je 50ste verjaardag, Jordi de Weerman. Ook een Marcel, die stuurt een berichtje. Eindelijk Abraham, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Bedenk maar zo, weer een jaartje ouder, maar ook een jaartje dichter bij je pensioen.
1: Kijk, ja, dat vind ik een mooie. Ja.
3: Hermjan heeft wat voor je ingesproken.
5: Hey Jordi, hoe staan de zaken? Met de verjaardag. Ik hoop dat je je beste dag hebt. Doei!
3: Doei!
1: Oh, doei! Ja. Dat is ook leuk.
3: En we hebben ook nog een verjaardagsliedje. Die heeft John Martinez gestuurd.
1: Nou.

0: Het is echt
1: geweldig.
0: Waar. Ja.
1: Mooi.
0: Anne zegt, maak er een mooie dag van, Jordi. Ja,
1: bedankt.
0: En Sylvia heeft nog wat van je ingesproken.
2: Hey, goedemorgen Jordi. Van harte met je 50ste verjaardag. En je weet het, 50 is het nieuwe 30.
1: Ja,
2: maak er
1: zo
2: een prachtige dag van. En hopelijk werkt het weer een beetje voor je mee. Hoera!
0: Hoera!
3: Ja!
0: En dan schrijft ze ook nog, nu weet je eindelijk waar Abraham de mosterd haalt.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, ben je erachter gekomen?
1: Ik ben er helemaal beduust van,
3: mooi,
1: van de reacties.
3: Ja. Heb je voor je verjaardag een nieuw weerstation gekregen? Of een
4: nieuw weerhuisje?
1: Nee, ik heb nog helemaal niks gehad, maar ik ga vanavond wel met mijn partner uit eten. Dus dat is het cadeautje wat ik nog te goed heb.
3: Ja, gezellig. Nou, laat de felicitaties maar binnenstromen voor Jordi. Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk moeten we het weer ook nog doen.
0: Nou,
3: ja,
0: kort.
3: Wat wordt het kort?
1: Vandaag een hele aardige dag. Hoe kies ik het uit?
3: Ach, de muziek is afgelopen.
4: Prima,
3: wat
4: zo. Aardige dag. Kunnen we het mee doen.
3: Beetje zon, wat is de temperatuur?
1: Zo is het. 20 graden ongeveer. En voorlopig geen regen.
3: Nee. Geen regen, nou dat is het allerbelangrijkste. Want Wijnand Zwaan, ja, die gaat bijna naar huis. En dienst is voorbij. Ja. Wat moet je hier nou allemaal nog roepen, Wijnand? Hoe is het?
5: Nou, ik ga het heel kort houden, denk ik. Anders hou je geen programma meer over.
3: Nee,
5: het gaat best goed op de wegen, hoor. In onze regio. De langste file van dit moment staat op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij knooppunt Ippenburg. 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En de A12 Den Haag richting Utrecht. De file is ook wel lang tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. 12 kilometer met een kwartier oponthoud.
3: Dankjewel.
4: Jo. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Stuur een felicitatie via de app voor Jordi. Of kijk op omroepwest.nl.
6: West wordt wakker.

0: We bouwen een feestje op de radio, Electric Light Orchestra en Hold On Tight.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, Herman, goedemorgen.
2: Hallo jongens, goedemorgen.
0: Jij bent niet jarig, toch?
2: Nee, heb je anders een liedje voor me?
0: Ja, natuurlijk, maar dat we het niet vergeten zijn, dat zou ik jou.
2: Ja, sparen we nog even op.
0: Dat sparen we nog eventjes op. Ja. Gisteren heb je gepadeld natuurlijk, hè? We hoorden ook de tegenstander nog in de uitzending. Wie heeft er gewonnen?
2: Ik zal het eerlijk zeggen. Eerste set verloor ik met Reza. Ja. Tweede set won ik met Reza. Derde set werd een tiebreak. Toen waren we bezig met de tiebreak. Wij stonden 5-3 voor. En toen begon het toch te hozen. En het einde was niet in zicht. En we hadden nog een minuut of 5 te spelen. Want toen zat onze tijd erop. Dus toen hebben we besloten... We zeggen gelijkspel.
0: Gelijkspel uiteindelijk. Nou,
2: ja, maar als het niet was gaan regenen, had ik gewonnen. Maar...
0: Ja,
2: maar wat wel was gisteren, publiek de grote winnaar, denk ik. Want het was fenomenaal.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: dat snap ik helemaal. Nou, we zenden binnenkort uit, mensen. Dick Advocaat. Natuurlijk stopt hij niet. Natuurlijk gaat hij door.
2: Nee. Het bericht ervan, je weet dat het gaat komen. Hij gaat door als bondscoach van Curaçao. 78 is hij inmiddels. Zou eigenlijk alleen het WK doen. Maar hij blijft nu, hij tekent bij tot de zomer van 2027. Ja, hij heeft het enorm naar zijn zin daar op dat heerlijke eiland natuurlijk. Hij is lyrisch over zijn spelers, over de band die ze onderling hebben. Wat ze samen aan het opbouwen zijn. Ja, hij wil dat verder uitbouwen. Dus hij plakt er nog een jaartje aan vast. Het 29e afscheid van Dick Advocaat gaat ook dit keer niet door.
0: Nee. Feyenoord dan moest natuurlijk tegen FC Barcelona. Daar zeiden we al van, je gaat daar gewoon lekker frank en vrij spelen. En dan zie je wel wat er gebeurt. Maar goed, 5-1 is dan toch ook wel weer veel. Maar wat mij opviel was dat eigenlijk alle Feyenoorders daarna wel... Ja, die waren eigenlijk hartstikke positief.
2: Ja, ik denk dat ze ook... het is voor iedere voetballer natuurlijk ook hartstikke mooi... om tegen Barcelona in Nou Camp te spelen. 5-1, die cijfers die zijn onverbiddelijk. Maar ja, bij de Feyenoorders, maar ook bij de trainer van Barcelona... Hansi Flick, die zei na afloop dat hij erg te spreken was... over het spel van Feyenoord. Die zich in ieder geval niet hebben ingegraven. Niet de bus geparkeerd voor de eigen 16 meter. Maar echt geprobeerd er een wedstrijd van te maken... naar voren te voetballen. Ja, dat je dan met 5-1 op de broek krijgt, dat is echt te veel. Maar ja, er is toch wel wat een soort van tevredenheid... ook bij Sint-Just, een van de verdedigers van Feyenoord.
3: Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dat is op topniveau. Dat zie je bij vlagen, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus daar moeten we zeker aan werken.
0: Ja, wat zag jij?
2: Ik zag gewoon een David tegen Goliath eigenlijk. En wat ik vooral heel erg leuk vond, is dat Sam Stijn een doelpunt maakte tegen Barcelona. Zijn vader deed dat in 1996 in de Residentie Cup. En Sam die was na afloop heel erg blij. Hij zegt, ik ben mijn vader op veel dingen voorbijgestreefd. Maar ik had nog niet gescoord tegen Barcelona. Mm-hmm. Nou, daar staan we wat dat betreft nu gelijk. Zijn ouders zaten ook in het stadion, stonden op om te juichen. Nou, dat vond hij een mooi moment. En dat is natuurlijk ook een mooi moment voor de familie Stijn. Ja.
0: Ja. Woensdag 14 oktober speelt Feyenoord de volgende wedstrijd thuis tegen Como uit Italië. En vanavond PSV, hè?
2: Ja, vanavond PSV. Thuis tegen Shakhtar. De kampioen van Oekraïne staat op dit moment op de nummer 2 positie in de Oekraïnse competitie. Ja, als je kijkt naar de pool van PSV met Atletico Madrid, Real Madrid, Porto, Leipzig. Dan zou je denken, tegen Shakhtar moet er dan toch misschien maar iets gebeuren. Daar moeten de puntjes misschien bij elkaar gesprokkeld worden. PSV heeft een keer eerder gespeeld tegen Shakhtar. Kwam toen terug van een 2-0 achterstand. Want rode kaart voor Shakhtar, dus PSV speelde tegen 10. Maar PSV won toen wel met 3-2. Laten we ons daar maar aan vasthouden. En we hebben afgelopen weekend ook gezien tegen Ajax. PSV is wel in grootse vorm. Maar of dat genoeg is om de kampioen van Oekraïne te verslaan... ik weet het niet. Dit is de mogelijkheid om de eerste punten te pakken. En een beter te beginnen dan vorig seizoen. Want toen was het begin van PSV in die Champions League redelijk dramatisch. Goede start, frisse start. Punten pakken. Meer niet.
0: Botik van der Zandschulp niet naar de halve finales van de US Open.
2: Nee, zonde. Ja, ook dat is geen verrassing natuurlijk. Hij moest tegen de titelfavoriet Zverev. Hij gaat eraf in 3 sets. Het zou de eerste Nederlander zijn die een halve finale haalt daarop in Amerika. Het was niet genoeg, maar ja, weet je, Van der Zandschulp, hij kan wel terugkijken op een fantastisch toernooi, want kwartfinale halen, dat is niet iedereen gegeven.
4: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen, kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt, dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
0: Nou, hij kreeg nog wel een groot applaus en dat lijkt me meer dan terecht, toch?
2: Tuurlijk, zeker.
0: Zeker.
2: Vanaf hier ook.
0: Ja, applaus. Vanaf hier. Het was eigenlijk net zo goed als die padelwedstrijd gisteren, hè, voor het publiek. Net zo leuk om naar te kijken.
2: Het scheelde niet veel.
0: Nee, één balletje.

0: Cool Kids. Over kids gesproken. Regels zijn er overal natuurlijk. Hè. Op school, thuis, op straat, hier in de studio. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je je niet aan afspraken houdt? Tijdens de Week van de Rechtsstaat trekken gerechtsdeurwaarders steeds week het land in om basisschoolleerlingen daar alles over te vertellen. Op de Nutschool Woonsteden in Den Haag is onze eigen buitenpost Bob Brinkman. Daar is nu ook een les bezig. Ja, Bob, als je dat zo een beetje bekijkt, vinden de leerlingen het interessant? Heb je dat idee?
1: Ja, ik moet natuurlijk wel stil zijn, want ik ben in een les. Sorry, meester Glenn. Ja, meester Glenn is druk bezig met uitleggen. Voor een PowerPoint-scherm staat hij. Wat heb je nodig? Wat is leuk? Staat daarboven. Over geld heeft hij het nu op dit moment. Het gaat nu een beetje volgens mij over waar je je geld aan uitgeeft, hè, meester Glenn?
2: Ja, dat klopt. We zijn nu aan het kijken met de kinderen waar we het geld aan uitgeven. Wat heb je nodig? Wat is leuk? Of allebei? En we gaan het daar gezamenlijk over hebben en om te kijken om de kinderen daar iets over te leren.
1: Ja, en ze gaan het nu dan over hebben. Heel veel kinderen die steken al de hand in de lucht. Die willen enthousiast meepraten. Hartstikke goed nieuws. Nou, fijne les allemaal. Zodat zij verder kunnen gaan met de les. Dan doe ik heel even de deur dicht als dat kan. Oh, die zit op de klik.
0: Niet je vinger ertussen, hè? Want je hebt al zo'n ongeluk gehad vanmorgen.
1: Daar gaat de deur. Ja, ik heb nog steeds een pleister op. Die heb ik gekregen van de bewoners van het huis, van het Art Nouveau huis. En hier op de gang, buiten het klaslokaal, buiten groep 8, staat Chris Bakhuis. Dat is voorzitter Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders. Goedemorgen, Chris.
3: Goedemorgen.
1: Jij hebt Den Haag ook als jouw werkveld gehad, voordat je voorzitter was.
3: Ja, dat klopt. Ik ken elk hegje en stegje in deze mooie Haagse stad.
1: Ja, een deurwaardersles nu hier in groep 8. Het voelt een beetje toch wel als zware kost voor 12, 11-jarigen, of niet?
3: Nee hoor, het is geen zware kost. We gaan ze uitleggen wat de rechtsstaat inhoudt en wat onze rol is. En we gaan ze uitleggen dat afspraken moeten worden nagekomen. En we gaan dingen vertellen over nu dingen kopen en laten betalen. En dat ook met laten betalen verplichtingen moeten worden nagekomen om te voorkomen dat er later schulden ontstaan die niet kunnen worden betaald.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel nieuw vaak in het nieuws dat jongeren vaak schulden hebben met bijvoorbeeld achteraf betalen voor kleding, voor spulletjes op bol.com.
3: Ja, de verleiding is heel groot, hè? En dan achteraf betalen, dan €50 achteraf betalen, dat lijkt niet veel, maar als je dat bij een paar bedrijven open hebt staan, dan wordt het echt gauw veel en bijna niet meer op te lossen. En dat probeer je voor te zijn, uit te leggen wat een rechtsstaat is, dat als afspraken er zijn voor iedereen, de overheid.
1: Het is de Week van de Rechtsstaat en het is daardoor ook, het is donderdag, dus maandag zijn jullie begonnen. Komt het een beetje over op kinderen, voor je gevoel?
3: Ja, ik denk dat het heel leuk wordt ontvangen. Bij een andere gastles werd trouwens een hele leuke vraag gesteld door een van de kinderen. Ja, want je moet je verplichtingen nakomen. Waarom is eigenlijk niet alles gratis?
1: En wat was het antwoord? Ik vind het een goede vraag.
3: Ik vind het een fantastische vraag. En dat zou niet werken. Want er moeten wetten en regels zijn. We moeten allemaal weten waaraan we ons moeten houden. Ook als je op een kruispunt aankomt met je fiets, moet je weten dat rechts voorrang heeft. En als dat niet zo zou zijn, zou het ook op dat kruispunt chaos worden.
1: Ja, een jonge anarchist eigenlijk in dat klaslokaal heel eventjes.
3: Ja.
1: Ja, maar kinderen stellen denk ik wel leuke vragen. Maar komt het ook over? Gaan ze ook wel met wijsheid de les weer uit, voor jouw gevoel?
3: Ja, ik denk het wel. In ieder geval dat ze weten dat afspraken nagekomen moeten worden. En ik hoop ook dat ik de drempel weg kan halen. Althans het beeld dat een deurwaarder iemand is die alleen maar nare boodschappen komt brengen. Want onze rol is veel breder dan dat.
1: Jullie komen niet gelijk een bank weghalen of het tv-meubel als er op de deur wordt geklopt door jullie.
3: Ja, dat doen we al niet meer, alleen als het bovenmatig is. En wij proberen echt te voorkomen dat het zover komt. En wij brengen oproepen uit voor de rechter. We brengen officiële stukken aan de deur. We innen geld. En we voorzien ook van advies.
1: Ja, zegt Chris Bakhuis, voorzitter van de beroepsvereniging Gerechtsdeurwaarders hier in een school in de wijk Morgenstond in Den Haag, waar de kinderen nu nog steeds, kan ik door het raam kijken, kijk ik heel even groep 8 in, nog steeds gebiologeerd naar meester Glenn aan het kijken en aan het luisteren zijn, zeert Jorinda.
0: Dankjewel, Bob. Zometeen na 9 uur.
4: De Radio West tijdmachine.
0: Koffie. Koffie in de Radio West tijdmachine.
5: Oh, ik heb wel koffiebehoefte ook.
0: Daarom, dus hoe het zit, graag hoor je straks na 9 uur.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Zometeen in West wordt wakker.
10: De Radio West tijdmachine.
9: Met een koffiemachine. Maar voor al die machines eerst gewoon een mens van vlees en bloed. André Kolen met het overzicht van het regionieuws van 9 uur.
11: Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft gisteravond positief, of in elk geval met begrip, gereageerd op de asieldeal die met de gemeente Midden-Delfland is gemaakt, meldt mediapartner WOS. Moet wel opgemerkt worden dat het nog de vraag is hoe minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie uiteindelijk zal reageren op die asieldeal. Betaald parkeren op station Sassenheim lijkt steeds dichterbij te komen. Het Teylingse College wil na de eerste 24 uur gratis parkeren een tarief van €30 per dag invoeren. Hiermee hoopt het gemeentebestuur langparkeerders af te schrikken, maar kunnen woon-werkreizigers wel gratis blijven parkeren in Sassenheim. Bij baggerwerkzaamheden op de Oude Rijn tussen Hazerswouderijndijk en Zoeterwouderijndijk is gisteren een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Explosief was niet direct gevaarlijk, maar moest voor de zekerheid worden vernietigd. De Leiderdorpse burgemeester Tjarda Struik mocht op de knop drukken om het voorwerp te laten ontploffen. Meer nieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
12: Dorald Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel

0: De Saab Global Eye kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen. Maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
1: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
0: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
2: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
0: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijnand Zwaan bij de ANWB.
4: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er staan nog wel een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de afrit tijdelijk dicht. Dan de A20 naar Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 7. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de A4 3 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud.
5: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Nou, kom maar op hoor, we kunnen nog één gebruiken.
1: Ja, want daar draait het allemaal om in...
2: De Radio West tijdmachine.
3: De hoofdprijs deze week is namelijk een echte koffiemachine. Heerlijk, zo'n lekker bakje koffie 's ochtends vroeg tijdens West wat Rocken, kan ik me voorstellen. En het makkelijke is, je hoeft maar één knop in te drukken. En dan heb je binnen een paar seconden heb je jouw favoriete koffie. En het leuke is, je krijgt naast je machine ook nog eens een welkomstpakket met 7 verschillende koffies erin.
1: 7?
3: Ja.
1: Nou, jeetje, dan kan je meteen aan de bak dus. Oh, dat is een ander programma. Een ultracompacte koffiemachine dus, dat is de hoofdprijs... Kun je verkwalificeren? En wat heb je als je één vraag goed beantwoordt?
3: Ja, ook een bijzondere. Het is een echte Westprijs dus voor de verzamelaars. Het is een legpuzzel van het Centrum van Gouda.
1: Oh.
3: En het logo van de West staat erop. Echt een mooie puzzel is het.
1: Ja, voor de verzamelaars in de Westlijn. En als je houdt van puzzelen. 070-390-5454. 070-390-5454. Puzzelen en koffie drinken. Wat een ideale combi.

0: Inferno op je radio. De Tramps, bijna 8:15.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En Wil uit Rotterdam, die stapt bij ons in deze ochtend. Wil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Ja, hoe ben jij opgestaan deze ochtend in het Rotterdamse?
2: Ik was al heel vroeg op, 6:00.
0: Jo, dat is zeker vroeg. Ja, dus je hebt ons helemaal meegemaakt deze ochtend.
2: Nou ja, op. Ik was wakker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat kunnen nog twee verschillende dingen zijn, hè?
2: Ja.
0: Zeker. Ben je een beetje een koffiedrinker, Wil?
2: Nou, niet zo heel echt. Nee. Want ik heb altijd nog lopen pielen met een Melita-ding, weet je zo. Maar nou, koffiemachine, ik denk nou misschien een kansje wagen.
0: Ja, je gaat eigenlijk het koffiedrinken bij jou thuis professionaliseren, dat is het idee.
2: Ja, en misschien ook een beter bakkie.
0: Ja, je weet het maar nooit.
3: Ja. Hier komen valt het nu wel eens tegen? Dat je denkt, 's ochtends nou, dat had wel een beter bakker kunnen zijn.
2: Sorry, ik verstond je even niet.
3: Valt het nu wel eens tegen als je 's ochtends een bakkie drinkt? Dat je denkt, nou, dat is niet zo lekker.
2: Ja, nee, dat valt wel eens tegen, dat klopt. Ja.
0: Nou, Wil, dan moet je er alles aan gaan doen om die koffiemachine binnen te slepen. Eerst wat je zelf aan kan doen is 3 vragen goed beantwoorden. En met ons de tijdmachine instappen. De motoren worden gestart. Ga lekker zitten en doe je gordel stevig om.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, oh ja, ik hoor 1987 inderdaad. Daar zijn we in terechtgekomen. Meteen mooie muziek. Ja, Wil 1987. Denk eens even na. Hoe was het toen met Wil? Wat deed je?
2: 87, ik ga gelijk even tellen. Dan zitten we 30 jaar verder. Ik ben in 44 geboren, dus... Dat is 43.
0: Ja, dus je was nog aan het werk, denk ik, volop?
2: Ja.
0: Ja?
2: En... Nee, ja. Dus had ik al een dik aan het werk.
0: Ja, ja, wat deed je?
2: Leuk. Ik heb eerst bij mijn vader in het bedrijf gezeten, in de bloemenexport.
0: Ja.
2: Maar daar ben ik verliefd geworden op paarden.
0: Oh.
2: En toen heb ik mij omgeschoold, of bijgeschoold, hoe je het zeggen wil. Ik ben een cursus gaan volgen. Om paarden te gaan trainen, opleiden, osteopathie. En een van mijn grote leermeesters is Monty Robbins geweest.
0: Ja, voor degene die dat
2: maar
0: niet zegt.
2: Voor kennis bekend, maar nu vertel ik voor een hoop mensen misschien een onbekende naam.
0: Ja, maar wel een groot in die wereld dus.
2: Heel groot.
0: Ja. Ja, en je hebt er nooit spijt van gehad, Wil, heb ik het zo het idee, hè? Van die,
2: nee, ik heb daar een geweldige tijd mee beleefd.
0: Ja. En wat is er zo bijzonder? Waarom vind je dat zo mooi om met paarden te werken? Wat was daar zo fantastisch aan?
2: Ja, het hele het dier, hè, dat maakte een al jong indruk op me. En ik had er toen eens een keer heen gekocht. Ik ben er ook gaan rijden. Maar ja, gewoon als een cowboy.
0: Ja.
2: Dus niet technisch.
0: Nee.
2: Ik dacht, ja, dat moet ik toch beter leren. En ook vooral wat die beesten voor de rest... de benen leren kennen, de hoeven leren kennen. En
0: dat is je gelukt.
2: Het paard op zich, de opleiding, dat geeft mij toen enorm geboeid. En daar ben ik op verder gegaan.
0: Ja, wat goed, zeg Wil. Nou,
2: jonge paarden opleiden.
0: Ja, je hebt je passie gevolgd. Vind ik altijd mooi. We gaan eens even kijken wat je nog verder weet van 1987. Want ik stel je er 3 vragen over voor dat koffieapparaat natuurlijk. Hier komt vraag 1, Wil. Let op. Welke Ruud stapte in 1987... Dus welke Ruud stapte in 1987 over van PSV naar AC Milan in Italië? Voor het destijds waren we van onder de indruk. Astronomische bedrag van 17 miljoen euro. Nu koop je voor zo'n voetbal
3: gulden
0: alleen...
3: toen, hè?
0: Gulden, hè?
3: Ja.
0: Nu koop je van zo'n voetbal alleen zijn schoenen voor zo'n bedrag. Dus 17 miljoen gulden. Welke Ruud was dat?
2: Ruud Gullit.
0: In 1987 gaan de deuren dicht van de legendarische bioscoop Eurocinema in Den Haag. Oh nee, dat moet ik niet zeggen. Ik zeg het bijna. In welke stad was deze bios sinds 1963 een begrip? Ik heb het net nog niet gezegd.
3: Nou.
0: Eurocinema scheelde weinig.
2: Wacht even, ik heb nu de vraag niet goed verstaan.
0: Oh, gelukkig. In 1987 gaan de deuren dicht van de legendarische bioscoop Eurocinema. In welke stad was deze bioscoop sinds 1963 een begrip?
2: Nou, ik ken het niet uit Rotterdam, dus dan denk ik Den Haag.
0: Boy George kwam in 1987 met het nummer Everything I Own. Hij deed dat dus solo, maar van welke band kennen we Boy George?
2: Oeh ja.
0: Ja. Voor de koffiemachine. God.
2: Mooi figuur, die Boy George.
0: Ja, precies. Ja. Je ziet hem voor je. En die was van...
2: Je moet de naam komen, nee.
0: Oh. Moet het nu horen?
2: Nee, dat komt niet op z'n naam.
4: Je hebt 2 vragen goed.
3: Ja, dat ging zo goed.
0: Ja, het ging hartstikke goed. Ik bedoel, ik verhaal ook bijna het antwoord nog. Dat hoorde hij niet. Maar toen kwam Wilde zelf gelukkig nog op. Daar was ik al hartstikke blij mee.
3: Ja.
0: Maar ja, wat was het ook weer, Boy George?
3: A Culture Club.
0: Culture
3: natuurlijk.
0: Club, Wil.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja. Nou, de koffiezetapparaat gaat aan je neus voorbij.
0: Nee, blijven de slechte bakkies.
3: Ja, het blijven de teleurgestelde bakkies. Ja, teleurstellende. Ja. Maar je kan er wel lekker bij gaan puzzelen. Want de legpuzzel van Gouda komt naar je toe.
2: Oh, nou goed, leuk.
0: Ook leuk toch, Wil?
2: Gaan we dat doen?
0: Ja, ik vond het ontzettend leuk om je te spreken, Wil. Dank je wel en een fijne dag, hè?
2: En ik ook jullie. Prettige uitzending verder.
3: Dank je.
0: Dag.
2: Dank je.
3: Hoi.
2: Doeg.
0: Oh, nou, en hier is Bootje.

0: Boy George, ja jeetje, hoe zou het met hem zijn? Nou, hij treedt nog steeds op. Volgens mij was hij zelfs gisteravond bijvoorbeeld, ik hou dat allemaal bij, was hij in Washington.
1: Oh.
0: Gewoon met de hele Culture Club ook. Ik weet niet of het allemaal nog het origineel is, maar ze stonden er.
1: Ja, hij was ook op het Songfestival natuurlijk.
0: Ja,
1: dus,
0: ja dat dacht hij ook ineens op. Ja,
1: onverwachts.
0: Onvoorstelbaar, mensen. Sherbet. Sure,

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen.
3: Nee.
2: Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh.
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Ja. Morgen is dus niet zo vrolijk dat het 25 jaar 9-11 is.
3: Ja.
4: Dus daar gaan we het ook over hebben. Willem Post is morgen in de studio.
3: Dat is bijzonder, want die zat toen en bij Radio West volgens mij wel
4: ja,
3: in die
4: ook
3: tijd.
4: Al.
3: En die heeft dagenlang opgesloten gezeten in een televisiestudio met al die extra uitzendingen.
4: Ja, hij vertelde vorige keer toen hij er al was. Toen was jij er ook niet trouwens.
3: Nee, dat kom ik niet.
4: maar dat hij dus letterlijk uit de les is gehaald, want hij was leraar.
3: Ja,
4: en ze bleven maar bellen. Vanuit Hilversum. Er is wat heftigs aan de hand. Toen is de secretaresse van de andere kant van de school naar hem toegegaan om hem uit de klas te halen. Want ja, zijn telefoon stond uit. Hij was aan het lesgeven. En toen is die is de hele circus voor hem ook begonnen.
3: Ja, ik ben benieuwd hoor, hoe die terugkijkt op die week. Horen we morgen dus.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollevierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
2: Voordeeluitjes.nl.
6: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
10: Bijna 2:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van André Code. Die is er omdat Reinhard Roemer een dagje vrij is. Die is aan het fietsen. 80 kilometer, waar zou hij nu zijn?
11: Ik denk dat hij nog moet starten, denk ik.
10: Maar dan gaat onderweg allemaal dingen doen, toch? Eten en zo, en leuke dingetjes, muziek.
12: Ja, muziek luisteren. Iets cultureels vast, maar ik durf het niet helemaal te vertellen.
11: Ja, hij gaat het waarschijnlijk morgen uitgebreid.
12: Moet
11: allemaal.
12: Ja, morgen we kunnen uitgebreid. Kijken of we kunnen bellen.
10: Zullen we hem even proberen te bellen?
12: Ja, laten we dat zo doen.
10: Ja, hij neemt niet op, hoor. Ik heb geen hoop mensen. Maar eerst, dat heeft niks te maken met dat hij op de fiets zit. Het regionieuws met André.
11: Ja, goedemorgen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft gisteravond positief, of in elk geval met begrip, gereageerd op de asieldeal die met de gemeente Midden-Delfland is gemaakt, meldt mediapartner WOS. Hierbij moet worden opgemerkt dat het nog maar de vraag is hoe minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie uiteindelijk zal reageren op deze deal. Westland en Midden-Delfland maakten gisteren een onderlinge bestuursovereenkomst bekend omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders. Midden-Delfland ontfermt zich over een aantal aan Westland toe te rekenen asielzoekers, in ruil waarvoor Westland dan een aantal statushouders van Midden-Delfland overneemt. De bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een 50 gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18 jaar. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt directeur Wilma van Wezenbeek van de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag.
13: Ja, bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
11: Bibliotheken vervullen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid. Tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn, ter hoogte van Hazerswoude, is gisteren een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, meldt mediapartner Centraal Plus. Projectiel is direct overgebracht naar het Leiderdorpse strand bij de Vadedo-plas. Burgemeester Tjarda Struik die gaf toestemming voor de uitvoering van een gecontroleerde ontploffing onder begeleiding van de explosieve opruimingsdienst Defensie. En ze was ook aanwezig bij de afronding van de operatie en mocht op de knop drukken voor de ontploffing. Na afloop hebben de hulpdiensten de locatie geïnspecteerd, de restanten van het explosief verwijderd en het terrein weer in oorspronkelijke staat hersteld.
10: En wat gaat het weer deze dag doen? De jarige Jordi Bloem.
14: Er zijn wolkenvelden, maar vooral vanmiddag kan ook de zon er wel weer bij komen. Het blijft overwegend droog en met een zuid-zuidwestelijke bries wordt het vanmiddag ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er eerst enkele opklaringen, later wordt het weer bewolkt. Het wordt vannacht ongeveer 14 of 13 graden en de wind uit het zuidwesten wordt aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Morgenochtend is het waarschijnlijk bewolkt en valt er regen en motregen. Morgenmiddag is het vaker droog en vooral later kan de zon er nog bij komen. Ook morgen wordt het een graad of 20 met matige, meestal matige, naar west tot noordwest draaiende wind. Zaterdag is het op de meeste plaatsen droog met wat zon. Dat wordt 21 graden. Zondag zijn er vooral in de ochtend enkele buien.
10: En is er nog iets van de ochtendspits over? Wijnand Zwaan bij de ANWB.
15: Ja, dat kunnen we wel zeggen. Er staan nog een paar files, maar goed, ze zijn toch echt wel aan het oplossen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijden we nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ypenburg, over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A20 richting Gouda, daar rijden we nog langzaam bij knooppunt Gouwen, met daar 10 minuten op onthoud. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven, nog even in de rij tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12, 3 kilometer file. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
10: Ja, dankjewel weer voor vandaag. Hè.
15: Nou, graag gedaan.
10: Joep.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: Ja, ze zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is er altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: gewacht op jou.
1: De Boema's en Snelle en op jou heb ik gewacht. 9:50, Radio West. West wordt wakker. Morgen dus Jorien natuurlijk met de weekendshow. En dat is wel een beetje speciaal, want het is 11 september. Dat zeiden we net al eventjes. En memoreerden we 2001, 25 jaar geleden dus, dat die verschrikkelijke aanslagen gebeurden in de Verenigde Staten.
2: Ja, die enorme aanslagen inderdaad. En dit is zo'n ding dat je vaak nog weet waar je was als je... Als je daaraan terugdenkt, weet jij dat nog? Waar je het hoorde?
1: Ik weet het nog precies. Ik combineerde toen, er was een periode dat ik nog net eventjes radio combineerde met ook nog werk bij een onderzoeksbureau. Dat soort fases heb ik ook gehad. We deden wel de ochtendshow.
2: Ja.
1: En dus ik zat met mijn collega's van het onderzoeksbureau naar de radio te luisteren. Dat deden we altijd. En daar kwam het nieuws. En toen hoorden we ineens dat er een vliegtuig... was toen nog een vliegtuig of een vliegtuigje. Dat was niet helemaal duidelijk. Het World Trade Center was ingegaan. Ja. Net gebeurd, echt.
2: Waarschijnlijk met de gedachte dat het een ongeluk was.
1: Ja, dat was toen wel... Dat was toch eigenlijk het eerste wat aangenomen werd. Ja. Navigatiefout, of noem het maar op. Nou ja, er was veel verwarring en veel onduidelijkheid. En ik weet nog dat ik... dat was wel... ik had wel meteen... Dit klopt niet. Dat gevoel had ik meteen. Nee. Ik denk, dit is raar.
2: Je ziet het aankomen,
1: dat kan
2: toch?
1: Niet.
2: Hè?
1: Dus ik had er een onrustig gevoel over. Ik weet nog wel dat ik meteen mijn moeder heb gebeld. Wij gaan al meteen in de aanstand. En ik dacht, ik moet materiaal ook eventueel hebben. Ook voor de uitzending morgenochtend. En dan belde ik mijn moeder om te zeggen dat ze CNN moest opnemen. Ja, zo ging dat dan.
2: Ja.
1: En dus ik zei, je moet CNN opnemen. En mijn moeder heeft toen meteen de televisie ook aangezet. En die was er altijd snel in ook en behendig. En die zegt tegen mij, terwijl ik haar aan de telefoon heb. Ja, maar Tjeerd, er vliegt nog een vliegtuig naar binnen. Er gaat nog een vliegtuig dat WTC binnen. Ze was ook echt ontzet. Waarop ik met mijn beide handen hoofd zei, nee joh, dat lul je natuurlijk. Dat is gewoon een herhaling. Het is een nieuwszender. Het is breaking news CNN. Dat laten ze dat gewoon nog een keer zien. Wat natuurlijk, maar ja, ik kon natuurlijk ook nooit geloven dat daar gewoon nog een tweede vliegtuig invloog.
2: Nee.
1: Maar ja, zei, nee, maar echt, ik zie het. Het is verschrikkelijk. Ik zie ook een explosie in die tweede torenflat. En het is gewoon een tweede vliegtuig. Ze zeggen het op CNN ook. Nou, toen was ik in alle staten. Dus ik weet nog dat mijn... Dus ik zei dat ook tegen mijn collega's. Nou, die keken mij ook echt... Het trok eigenlijk allemaal een soort van bleek weg. Van dit kan toch niet waar zijn? Want ja, toen realiseerden we ons allemaal natuurlijk dat er echt iets enorm serieus aan de hand was. Toen ben ik echt dat pand uitgerend gewoon, weet ik nog. Op weg naar Den Haag. En met de sprinter. Want die reed toen nog, hè, wat nu de Randstadrail is.
2: Ja.
1: En ik werkte vlakbij stationscentrum West. Dus ik rennen en vliegen. En kwam daar aan bij die trappen. En ik zie nog die sprinter wegrijden. Net pest in. Ik moet op de volgende wachten. Maar ik was in die tijd heel hip.
2: Oh ja,
1: toen wel. Want ik had namelijk, Jorien, ik had voor mijn verjaardag had ik van mijn vriendin had ik een horloge gekregen.
2: Ja.
1: En daarop kon je berichtjes krijgen, zoals je nu persalarm hebt, op je telefoon van het ANP. Dat had niemand bijna.
2: Nee.
1: En dat
2: is eigenlijk een soort smartwatch.
1: Ja, dat was natuurlijk echt iets voor mij. Want dat was natuurlijk helemaal breaking news. Dus ik kreeg daar op die telefoon alsmaar alle meldingen door van wat er in Amerika gebeurde. En dat was nogal wat.
2: Ja.
1: He, want uiteindelijk kreeg natuurlijk vliegtuig het Pentagon in.
2: Ja, er is er nog eentje neergestort.
1: En er waren allerlei andere bomalarmen in Washington. Bomauto hier. Er waren natuurlijk ook allemaal valse geruchten. Dus dat ding van mij had nog nooit zo vaak gepiept. En ik zat daar in die sprinter. En het was heel surrealistisch. Want er waren nog geen mobiele telefoons. Of wat dan ook. En ik was de enige met zo'n horloge in die trein. Dus ik was de enige die zag hoe mis het ging. En de rest van die trein was helemaal vrolijk. Alsof er niks in die wereld was gebeurd. Zie mensen, die zaten gewoon met hun dagelijks leven van, en hoe is het? En wat ga jij vanavond doen? En was nog op het werk en ik moet nog huiswerk maken. En ik had echt de neiging om daar als een soort, ik was natuurlijk toch presentator. Ja, je bent het niet. Om in die trein bijna in het gangpad te staan en te gaan zeggen, maar mensen, hallo.
2: Je wilt het nieuws brengen.
1: Ik wilde echt het nieuws brengen. Ja, het is de meest bizarre treinrit ooit. En het duurde lang. Het heeft nog nooit zo lang geduurd om in
2: te komen. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Ja.
1: En toen dagenlang alleen maar radio hierover gemaakt.
2: Ja. Ja. Ja, bijzonder inderdaad. En ik kan me voorstellen dat je zelf ook wel toch een bijzondere herinnering daaraan hebt dan 25 jaar geleden. Morgen is dat precies. Laat het weten hoe jij daarop terugkijkt. Hoe jij het nieuws inderdaad tot je kreeg. En wat jouw gedachten daarover zijn. Misschien ook wel over hoe de wereld is veranderd na die aanslagen daar. 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En morgen dus Willem Post een half uur in de uitzending om het erover te hebben. En dan ook met al jouw herinneringen.

0: Gay, het Navier-Stokes-probleem.
1: Pardon?
0: Het Navier-Stokes-probleem. Waar ik nog heel even melden. Dat is een enorm probleem.
1: Oh.
0: Het is opgelost vannacht waarschijnlijk.
1: Navier?
0: Navier
1: is dat ook Navier opgelost?
0: Ja, dat is ook Navier opgelost, inderdaad. Het is een van de grootste wiskunderaadsels ter wereld. Och. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat de X en de Y-as voor mij ook een enorm groot wiskunderaadsel zijn. Maar dit terzijde. Maar dat is op door tienduizenden samenwerkende OPAI-dinges is dat opgelost.
1: Och.
0: Maar dat is dus wel heel heftig in 88 uur. En we zijn al sinds het begin van de beschaving hierover bezig.
1: En de AI heeft het nu voor elkaar. Ja.
0: En dat is dus aan de ene kant dus fantastisch.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant ook eigenlijk best wel zorgwekkend. Dat het zo snel kan.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik wou het nog even meegeven.
1: Ja. En wat is het probleem?
0: Geen idee. Ja, dan moet ik even op ChatGPT loslaten.
2: Ik denk, nou komt het. Ga je het uitleggen aan ons?
1: Ik was wel heel goed in wiskunde vroeger. Maar,
0: Bernard, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik denk echt voor jou een wiskundig verhaal maar.
0: Nee, ja, ik weet ik veel. Weet jij dat wat het Navier-Stokes probleem is, Angelique?
3: Geen idee. Ik vind het een mooie cliffhanger voor morgen voor Jorin. Die kan het helemaal dan uit gaan leggen.
1: De hele dag ga ik me hierin verdiepen.
0: Dat is ook echt iets voor je. Een beetje inhoud, Jorin.
1: Ja, daarom.
0: Toch, daar ben ik niet van. Heerlijk.
1: Oh, lekker vrolijk.
0: Ja, leuk. Angelique, wij zijn goed in wiskunde, Angelique?
3: Nee.
0: Nee. Nou,
3: nee, echt niet. Nee.
0: Ze hebben dus 90 jaar wetenschappers hebben ze hier dus op gezeten, op gepuzzeld. Moet je dus

0: voorstellen. En dan vind ik het dus wel bizar dat dan dus opa I zegt... joh, binnen 88 uur hebben we dat voor elkaar. Dat is nogal wat, hè? Los van wat het is.
1: Ja, maar weet je wat ik dan denk, hè? Er zijn ook natuurlijk een hele hoop positieve dingen zijn er aan de AI. Want er zijn natuurlijk ook een hoop ziektes bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die kunnen hierdoor mee ook misschien eerder opgelost worden. En dat zou natuurlijk wel super zijn.
0: Het is natuurlijk ook wel een stukje partiële differentiaalvergelijking ook. Hè? Dan ook de stroming van fluïda. Daar heb ik altijd wel, moet ik zeggen.
2: Heb je altijd gedacht,
0: toch? Ik ben er al erg mee gezeten al die jaren. Dus ik ben wel blij dat we daar nu iets meer duidelijkheid over hebben. Wat gaan we doen vandaag?
1: De wereld kan zo heerlijk zijn.
0: Ja.
1: Zullen we gewoon maar even gewoon eenvoudig houden en gewoon genieten van wat er is om ons heen. En met name ook onze ogen, maar ook onze maag plezieren.
0: Oh, heerlijk. Daar is Jurien ook gek op.
1: Ja. Ja, precies. Het zijn altijd twee mooie combinaties. En dat gaan wij doen in Gouda. En Gouda, dan zeg ik stroopwafels. Maar dat gaan we niet eten.
0: Nee.
1: Kaarsen, die gaan we niet aandoen.
0: Nee.
1: Keramiek, gaan we ook niet doen. Maar wat zouden we dan wel kunnen doen?
0: Kaas.
1: Waar is Gouda?
0: Kaas.
1: Precies, kaas. Kaas, kaas. Ja. Precies, kaas. Ik zeg sale cheese. Dat is een nieuwe kreet in Gouda. En dat zeg je tegen elkaar als je in een bootje zit.
0: Oh ja.
1: En met dat bootje ga je over de historische grachten. Die bootjes, dat kunnen zijn Jan Sali, zo heet er eentje. En de ander die heet Jan Kordaat. En de ander heet Jan Compagnie. Nou, wij gaan met elkaar, dus ik denk dat wij in de Jan Compagnie moeten.
0: Ja.
1: En dan gaan we gezellig varen over de grachtjes in Gouda. Daar zit natuurlijk een gids erbij, die vertelt van alles over historisch Gouda. En nu komt het natuurlijk, want daarvoor stapt met name Tjeerd in. Die denkt, ja, die historie, dat lappenkamer laars.
0: Tuurlijk.
1: Maar er is natuurlijk een lunch. En wat zou er op dat broodje zitten?
0: Kaas.
1: Hè? Doe eens een gok. Kaas, precies. Een lekker broodje kaas.
0: Pindakaas.
1: Nou, en dan... Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
1: En dan om 2 uur, dan zijn we klaar. We stappen eerst op bij de Korte Vest. Dat is tegenover Gouda Cheese Experience. Daar kunnen we dan ook nog naartoe. Dan hebben we inderdaad die tocht. En dan om 2 uur stappen we weer af bij de Korte Vest, de gracht. En het is wel belangrijk, deze tocht, die wordt alleen maar op donderdag gehouden door de rederij. Maar er moeten wel minimaal 4 mensen zich aanmelden. Want anders dan doen ze het niet. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
0: Ja, maar dat lukt wel, hoor.
1: Ja, dat lijkt me ook. Kijk even op de website www.welkomingouda.nl en daar vind je alle informatie over sale cheese.
0: Nou, sale cheese, Angelique. Ja, ik oefen alvast even.
1: Sale cheese.
0: Sale cheese.
2: Cheese Ahoy is het eigenlijk.
0: Cheese Ahoy, ook leuk. Zometeen gaan we aan de bak, mensen. We gaan het doen.
3: We gaan in het archief naar 1975. Dat was het jaar dat Supertramp stond door te breken. We gaan natuurlijk weer wat doen aan de tijdmachine, de eeuwige roem en de plaat voor 12. Het thema van vandaag is Ik wil je, I want you. Ja.
0: Ja.
3: En welke zullen dat zijn? We kunnen kiezen tussen Guus Meeuwis, Ik wil je en I want you van Bob Dylan.
0: En daarnaast Satisfaction. Nou, wat fijn allemaal. Tot morgen.
2: Nee, je bent er morgen helemaal niet. Maar ik wel, hoor.
0: Ja, hoor.
2: Gezellig.

0: Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Het is 10:00, je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak gaan we onder andere naar het jaar 1978. En nog veel meer, maar nu eerst het nieuws met André Kolen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Betaald parkeren op station Sassenheim lijkt steeds dichterbij te komen. Het Teylingse College wil na de eerste 24 uur gratis parkeren een tarief van €30 per dag invoeren. Hiermee hoopt het gemeentebestuur lang parkeerders af te schrikken, maar kunnen woon-werkreizigers wel gratis blijven parkeren in Sassenheim. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft gisteravond positief gereageerd op de asieldeal die met de gemeente Midden-Delfland is gemaakt, meldt mediapartner WOS. Hierbij moet opgemerkt worden dat het nog de vraag is hoe minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie uiteindelijk zal reageren op de asieldeal. Bij baggerwerkzaamheden op de Oude Rijn tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk is gisteren een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief was niet direct gevaarlijk, maar moest voor de zekerheid wel worden vernietigd. De Leiderdorpse burgemeester Tjarda Struik mocht op de knop drukken om het voorwerp te laten ontploffen. Meer nieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel...

0: overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 12 uur.

Je wordt er altijd helemaal in meegesleept, zeg maar, in die muziek. Coldplay, The Scientist. En je luistert naar Aan de Bak. Het is bijna 14 minuten over 10. Dit is Radio West tussen 10 en 12. Aan de Bak, Patrick op vakantie. De komende 2 weken althans. Dat is eigenlijk al bijna een week van voorbij. Ben ik voor je... Je presentator inderdaad in dit programma. We gaan natuurlijk alle vaste items weer afwerken. En dat zijn er altijd weer heel wat. In de tweede uur dan hebben we weer aandacht voor eeuwige roem. We spelen dit uur nog de tijdmachine met je. Dus ga maar vast bij de telefoon zitten. Op het moment dat ik het zeg dat je kan bellen, dan kan dat natuurlijk. Kun je wellicht nog wat winnen. Daar later meer over. De plaat voor 12 gaan we nog doen. En nog veel meer. Dit is aflevering 2361 van Aan de Bak. Met heel veel fijne muziek op Radio West. Wat denk je van deze? Dit is Robbie Williams. Hier is

0: Summer. Dat was Bananarama.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, inderdaad. Iedere dag opnieuw. Dan kan jij als luisteraar kiezen welke laatste plaat. Dus de plaat voor 12 gaan draaien. Daar hangen we een beetje een thema aan. En het thema van vandaag is Ik wil je, I want you. En dat gaat om deze twee platen. Nee. Niet deze twee natuurlijk, want dan gaan we helemaal fout. Het gaat om deze twee platen.
1: Nummer

0: want you, I want you so bad.
1: Ja, welke gaat het worden? Wordt het Ik Wil Je van Guus Meeuwis? Dat is 1 of 2. I Want You van Bob Dylan. Jij mag het zeggen. Je kan stemmen via WhatsApp 070-307-8080. Of even naar onze Facebookpagina. Ook daar kun je je stem uitbrengen. Degene met de meeste stemmen draaien we voor 12.

Samaillieu was dat. En morning straks in het archief naar 1975. En we gaan de tijdmachine weer doen. Maar dat in het volgende half uur na de break. We draaien muziek van Kim Carnes.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
10: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: voordeeluitjes.nl.
15: Het is bijna 2 minuten over 10:30. Het regionieuws nu met... excuses. André Kolen, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bernard.
15: Ja.
16: Alles goed met je?
15: Ja, het gaat helemaal goed.
16: Ja, gaat weer beter met je?
15: Ja.
16: Doe maar rustig aan, hè?
15: Jij mag lezen.
16: In Alphen aan de Rijn bleken 635 honden niet te zijn aangemeld bij de gemeente. Dat blijkt uit het antwoord van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Die partij had zo haar twijfels over het nut van de controle. Honden moeten worden aangemeld omdat bewoners hondenbelasting moeten betalen voor het bezit van viervoeters. Er kwam een grote controle waarbij inspecteurs langs ruim 17.000 adressen zijn gegaan. Nou, de Alphense VVD wilde weten hoeveel de controle heeft gekost en hoeveel het nu oplevert. Nou, die rekensom wilde het college maar al te graag maken. De grote controle die werd gedaan door een externe partij kostte ongeveer €20.000. Maar door het aanmelden van de 635 honden komt er dit jaar ruim €43.000 extra aan hondenbelasting bij in de Alphense gemeentekas. Dit jaar worden opnieuw meer grote verstoringen op het spoor verwacht dan het toegestaan aantal van 520. Dat heeft ProRail afgesproken. Ook volgend jaar zal het aantal grote storingen de limiet overschrijden. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
17: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
16: Ja, om het aantal storingen toch terug te dringen wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringsysteem helpt. Daardoor is het aantal gevallen van koperdiefstal gedaald. Tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude Rijn, ter hoogte van Hazerswoude, is gisteren een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, meldt mediapartner Centraal Plus. Projectiel is direct overgebracht naar het Leiderdorpse strand bij de Vadedo-plas. Burgemeester Tjarda Struik gaf toestemming voor de uitvoering van een gecontroleerde ontploffing onder begeleiding van de explosieve opruimingsdienst Defensie. En ze was ook aanwezig bij de afronding van de operatie, want ze mocht op de knop drukken voor de explosie. Na afloop hebben hulpdiensten de locatie geïnspecteerd, de restanten van het explosief verwijderd en het terrein weer in de oorspronkelijke staat hersteld.
15: Dankjewel, André. En dan naar het weer met Jordi Bloem.
3: Er zijn wolkenvelden, maar vooral vanmiddag kan ook de zon er wel weer bij komen. Het blijft overwegend droog en met een zuid-zuidwestelijke bries wordt het vanmiddag ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er eerst enkele opklaringen. Later wordt het weer bewolkt. Het wordt vannacht ongeveer 14 of 13 graden. En de wind uit het zuidwesten wordt aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Morgenochtend is het waarschijnlijk bewolkt en valt er regen en motregen. Morgenmiddag is het vaker droog en vooral later kan de zon er nog bij komen. Ook morgen wordt het een graad of 20 met matige, meestal matige, naar west tot noordwest draaiende wind. Zaterdag is het op de meeste plaatsen droog met wat zon. Het wordt 21 graden. Zondag zijn er vooral in de ochtend enkele buien.
16: Dankjewel Jordi en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Better Davis Eyes, dat was Kim Carnes op Radio S. Je luistert naar Aan de Bak. We gaan...
1: De archiefbak.
0: Inderdaad. En dan gaan we naar...
2: 1975.
0: En Supertramp staat op het punt van doorbreken in ons land. Het album Crime of the Century in 1974 uitgekomen. Waar onder meer het nummer School op staat. Later zou dat uitgroeien tot een klassieker. De single Dreamer bereikt slechts de tipparade. Gek eigenlijk. Mooi nummer ook. Om het album te promoten toert de Engelse band... en staat ze op 16 februari 1975 in Oosterpoort in Groningen. En dan Mozambique. Die wordt op 25 juni 1975 onafhankelijk van Portugal. Het Afrikaanse land heet... vanaf dat moment de Republiek Mozambique. En dan raken we inmiddels bijna aan gewend. Maar ook in 1975 is het in juli en augustus puffen en zweten in Nederland. Ons land gaat gebukt onder een hittegolf van recordlengte.
3: Met miljoenen liters bier en frisdranken trachtte Nederland zich te verkoelen. De fabrieken konden de vraag nauwelijks bijhouden. Bijzondere problemen deden zich voor op Schiphol. Bij de zinderende hitte het asfalt van de taxibanen deed smelten. De Schiphol brandweer legde er een watergordijn overheen... waardoor het vliegverkeer doorgang kon vinden.
2: 1975.

0: Calypso, John Denver was dat.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is er weer tijd voor. Je kunt weer gaan bellen om mee te doen aan de tijdmachine. We pakken beller nummer 3 vandaag op 070-390-5454. 070-390-5454. Je maakt een kans op het winnen van een ultra-compacte koffiemachine. En we hebben ook nog een leuke dagprijs als je minimaal één vraag goed hebt. 070-390-5454, dat is het nummer. En ondertussen draaien we nog even een plaatje en kiezen we dadelijk een kandidaat uit die mee mag gaan doen. Beller nummer 5, daar gaan we voor. Even kijken, je luistert naar Radio West aan de bak. Rod Stewart en Ronald Isley. Dat zal beste zanger zijn van de Isley Brothers. Het kan niet mis, hier is This Old Heart of Mine.

0: Rod Stewart, samen met Ronald Isley. Het is Old Heart of Mine. Nou, de tijd gaat snel, dus we gaan gauw starten met...
1: De Radio West tijdmachine.
0: En we hebben beller nummer 5 aan de telefoon. En dat is Sabine Ridley. Dag Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bernard.
0: Nou, je bent er doorheen gekomen, hè? Ja.
2: Oh ja, fijn.
0: Doet je koffiemachine het nog of niet?
2: Nou, bij mij wel.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik heb een moeder die gaat erg snoeien. Ja, fijn.
0: Doet je koffiemachine het nog of niet?
2: Nou, bij mij wel.
0: Okay.
2: Maar ik heb een moeder die gaat erg snel door koffiemachines. Dus ik dacht van, als ik die prijs kan winnen, dan is die voor mijn moedertje.
0: Ja, de ultracompacte koffiemachine. Makkelijk in gebruik en onderhoud staat hij bij. Heerlijk kopje koffie. Slechts 1 druk op de knop. 25 seconden heb je nodig voor een lungo of een espresso. Nou, dat is toch een leuke hoofdprijs.
2: He? Nou, zeer zeker.
0: Je krijgt er nog een welkomstpakket bij met 7 verschillende koffies.

0: Maar je moet er inderdaad wel wat voor doen. Je moet 3 vragen goed beantwoorden. Mocht dat nou niet lukken en je hebt er bijvoorbeeld 1 goed of 2... Dan hebben we nog een leuk aardigheidje voor je. Ik moest even kijken wat dat is vandaag. Oh ja, dat zijn de tickets voor Nationaal Monument Oranje Hotel.
1: Nou, wat leuk.
0: Dat is heel wat anders, maar toch interessant, denk ik zo. Nou, ik zou zeggen, ben je er klaar voor?
1: Ja, inderdaad.
0: Dan gaan we samen in de machine zitten.
1: Goed.
2: Deuren gaan dicht.
0: Nou, hou je vast, want hij gaat een beetje schudden, Sabina.
1: Oh, jee.
2: 1, 9, 8, 6.
0: Ja, ja.
1: Hij ziet er wel lekker schoon uit.
0: Ja, hè?
1: Ja.
2: Deuren gaan open.
0: Die vind ik wel leuk. Ik heb hem vanmorgen schoongemaakt. Nou, we zijn in 1986 zijn we aangekomen.
1: 86.
0: 1986, okay. Ja. Weet jij nog iets van dat jaar? Waar was je toen? Wat deed je toen?
1: Ja, toen woonde ik nog in Spanje.
0: Ah, nou, dat is niet verkeerd. Ja. Daar heb je lang gewoond, of niet?
1: Een jaartje of 11.
0: Nou, dat is toch een redelijke tijd.
1: Ja, een behoorlijke tijd. Zo'n beetje mijn jeugd. Ja. Lekker mijn wilde haren kwijtgeraakt.
0: Oh, ja, ja. Nou, die ben ik ook al een tijdje kwijt, maar dat terzijde. Maar dat kwam omdat dat vader, moeder daar werk had waarschijnlijk dan, of niet?
1: Nee hoor, nee. Ik ging gewoon op vakantie.
0: Oh.
1: Wel naar mijn moeder. Maar ik ben daar gebleven voor de liefde.
0: Oh, ja. Ja, dat is toch wat, hè?
1: Ja, maar dat was toen weer... Over.
0: Ja, nou, daar moeten we dan maar even niet aan denken. Dat zijn altijd weer minder periodes, toch?
1: Ach ja, hoop al geleerd.
0: Ja, ja. Nou, dat geloof ik. We leren overal wat van in het leven. Nou, eens even kijken, Sabina. We gaan 3 vragen ga ik jou stellen. En de eerste, dat is... welke iconische rol speelde acteur Bram van der Vlucht voor het eerst in 1986... waarna hij die rol tot 2010 elk jaar vertolkte? Welke rol was dat? Wat was die toen?
1: Mag ik de naam nog één keer horen?
0: Dat was Bram van der Vlucht. Daar gaat het over.
1: Ja, nee. Het zegt me helemaal niks. Maar dat is... ik zeg Zwiebertje.
0: Zwiebertje. Oké. Okay. Wie presenteert in 1986 het succesvolle programma Mini Playback Show bij de KRO?
1: Ja, die weet ik wel. Dat is Henny Huisman.
0: Henny Huisman. Wie kent hem niet? Hè?
1: Nou, zeer zeker.
0: En dan Falco... Die zong in 1986 Genie toe. Uit welk land komt deze zanger? Die is niet makkelijk.
1: Nee. Volgens mij gewoon Engeland.
0: Engeland. Oké, nou, ik ga hem noteren. En dan gaan we natuurlijk even naar de machine toe. Om te vragen hoeveel vragen je goed hebt.
2: Je hebt 1 vraag goed.
0: Ja. Nou ja... Beter één dan geen, toch, Sabina? Oh,
1: ja, zeker.
0: Ja. Ja, het was zo, die eerste was Sinterklaas. Bram van der Vlucht.
1: Oh,
0: dat wist jij natuurlijk eigenlijk wel, hè? En je zei Zwiebertje, ja, het zat een beetje in de richting, maar toch niet helemaal. Sinterklaas is die geweest, ja. En dan Henny Huisman was wel goed. En Falco, die komt uit Oostenrijk.
1: Oh, Oostenrijk.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, dat moet je...
1: Nee. Dat nummer zegt me wel wat, maar nee, zeg maar niks dat je uit Oostenrijk
0: komt. Nee, nou ja, goed. Je kan ook niet alles weten in het leven. Maar ik vond het hartstikke leuk jou als kandidaat te hebben. Het leuke prijsje, de tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel, die komen naar je toe. Daar heb je contact over. En dan gaan we toch maar die Falco draaien, vind je niet?
1: Ja, oké, goed. Hartelijk hele fijne uitzending verder, hè?
0: Dankjewel.
1: Oh, sorry.
0: Blijf luisteren.
1: Wilde je nog wat?
0: Ja, ik praat gewoon door. Blijf luisteren naar Radio West. En wellicht spreken we elkaar later.
1: Zeer zeker.
0: Oké, tot ziens. Dag.
1: Doei.

0: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is nog altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
10: Bijna 2:11. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. Straks krijgen we weer een nominatie voor Eeuwige Roem. Maar eerst. Het nieuws met André Kolen.
11: De gemeente Katwijk stopt vanaf 1 oktober met de maximale parkeerduur van 90 minuten in het aantal straten rond het centrum van Katwijk aan Zee. De regel, die was bedoeld om parkeerplekken vrij te houden voor winkelend publiek, blijkt juridisch niet houdbaar. Volgens de gemeente was de maatregel ingevoerd om te voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet bleven door bezoekers van het strand of het centrum. Twee bestuurders zijn gisteren in Alphen aan de Rijn met elkaar op de vuist gegaan na een verkeersongeval. Een van hen was onder invloed, meldt de politie en mediapartner Studio Alphen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbrokweg en de Zonneweg. De bestuurder die onder invloed was, is aangehouden. De verhuizing van de meeste afvalbedrijven uit de Binkhorst zorgt voor hoofdbrekens voor de nieuwe coalitie in Den Haag. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Meer nieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken.

0: bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, ja, dankjewel. We gaan naar de ANWB.
2: Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest.
6: Dat is verhuizen en meer.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Tot 12 uur.

0: Je vraagt je het soms af natuurlijk. Is dit alles? Dat was Doe Maar.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is 11 minuten over 11, bijna 12 over 11. En het is weer tijd om de eeuwige roem te gaan doen. En dat doen we vandaag met Joke Jouvenaar uit Rozenburg. Klopt dat, Joke?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Nou, fijn dat je er bent. En dat je ons wil ondersteunen om maar allemaal platen toe te gaan voegen die uiteindelijk eventueel de eeuwige roem zouden kunnen bereiken.
2: Ja.
0: Je bent 81 jaar, zie ik, Joke.
2: Ja, dat klopt.
0: Je klinkt als 18.
2: Nou, ik zeg heel vaak, ik ben geen 18 meer.
0: Nee, daarom, maar ik draai het expres om, hè. Dat is leuk,
2: joh. Ja. Ja, hey, inderdaad.
0: Je bent alleenstaand, je hebt een zoon en een dochter en twee kleinkinderen.
2: Ja, ja.
0: Ja. Wat fijn.
2: Allemaal, ja. Maar ik ben een echte Haagse, hoor. En mijn man was ook een echte Hagenaar.
0: Ja, maar je zit nu aan de andere kant, in Rozenburg.
2: Ja, al 55 jaar.
0: Oh, dat is een aardige tijd al natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, maar dat Haagse gevoel gaat nooit weg natuurlijk.
2: Nee, en mijn dochter die heeft in Den Haag bij de Haagse Hogeschool gestudeerd. En ik dacht, nou, als de brand uitbreekt, dan hoor ik het eerst op Radio West.
0: Ja, ja, dat is
2: ze woonde in Den Haag. Ik denk, ja. Dus ik luister daar al misschien 35 jaar naar.
0: Nou, wat geweldig zo. Ik heb hier met een diehard luisteraar te maken. Dat is toch geweldig, hè?
2: Ja.
0: En je hebt ook een bijzondere manier om je hersens fit te houden, lees ik hier.
2: Ja. Ja,
0: wat doe je?
2: Even de draadjes uit elkaar houden, hè?
0: Dat noem je kantklossen?
2: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Dat is een leuke hobby, hoor. Ik doe het al 35 jaar.
0: Ja. En er staat dat jij een oud collega, Ben Zwaan van ons, Radio West, heb je een keer een oproep gedaan in het kader van je hobby.
2: Ja.
0: En dankzij een luisteraar heb jij iets kunnen vinden wat je zocht. Wat was dat?
2: Dat waren allemaal kantklosklosjes.
0: Oh, en dat heeft natuurlijk alles met die hobby te maken. Ja,
2: ja, ja. Ja. En een echt heel mooi hout.
0: Oh,
2: mooi donkerbruin hout. Ja, mooie klosjes waren dat, hoor. Maar ik heb er inmiddels al iets van 500.
0: Zo!
2: Maar ja, heb ik een heel moeilijk stuk waar ik aan werk, dan heb ik wel ongeveer 125 klosjes nodig.
0: Zo!
2: Maar ik heb ook wel eens een keer iets gemaakt en had ik 300 klosjes bij nodig.
0: Ja, dat zijn nog eens aantallen. We gaan het hebben over...
2: Je gebruikt ze nooit allemaal tegelijk.
0: Nee, dat snap ik.
2: Allemaal stukje bij beetje.
0: Ja, zo is het. Maar je moet een beetje voorraad hebben, hè? Een beetje kunnen kiezen natuurlijk. Dat is met iedere hobby zo.
2: Ja.
0: Goed, de stand van zaken in de Eeuwige Roem. We gaan eens even kijken welke platen er op dit moment genomineerd zijn. Daar komen ze.
3: Eeuwige Roem.

0: dat zijn ze alle drie die genomineerd zijn. Bruce Springsteen, yeah. My Hometown, 4 dagen. The Outsiders met Lying All The Time, 2 dagen. En Suzanne en Freek die zijn er gisteren ingebracht met het prachtige nummer Niemand. En dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd, Joke. Welke plaat ga jij eruit doen?
1: Ja, helaas, The Outsiders.
0: Ja, daar gaan ze. Weg zijn ze, die Outsiders. Ja, ja. Zo is het spelletje natuurlijk. En je moet soms uit 3 goeie kiezen en er toch geen weg doen, hè?
1: Ja, precies. Nou, die ene My Hometown is zowel Den Haag als waar ik nu woon al heel lang.
0: Ja.
1: En Suzanne en Freek vind ik gewoon mooi. Maar de Outsiders is ook mooi. Maar ja, ik moet kiezen.
0: Je moet kiezen. Nou ja, misschien wordt hij ooit opnieuw genomineerd. Dat kan. Dat betekent dat Bruce Springsteen hard op weg is om de eeuwige roem te bereiken. Maar dat gaat deze week sowieso nog niet gebeuren. Maar misschien volgende week. Je weet het nooit.
1: Je weet het nooit, hè?
0: Nee. En jij mag een nieuwe plaat erin zetten.
1: Nou, van mijn Haagse oud-dorpsgenoot uit de Moerwijk. Ik praat al heel lang terug, hoor.
0: Ja.
1: Harry Jekkers met Zicht op Delft.
0: Nou, die gaan we voor je draaien. Bedankt voor het meedoen.
1: Ja.
0: En er komt nog een leuke attentie naar je toe. Joke, het allerbeste.
1: Ook. Heel leuk. En nou ja.
0: Tot ziens.
1: Oké,
0: goed. Dag.
2: Ik ben 68 jaar.

licht, zie ik alleen nog maar een nog veel mooier Delfts gezicht. Van mijn allereerste meisje, van wie ik 's avonds na het werk in Delft mijn eerste zoen kreeg.

Het is denk ik een van de platen met de langste titel ooit. The Day That Curly Billy in Shot Down Crazy Sam. Ja. Ik denk dat het echt de langste is trouwens. De Hollies waren dat. Straks gaan we natuurlijk nog kijken of er jarig is te feliciteren. Dat heb ik helemaal nog niet over gehad, maar dat kun je wel even doorgeven. Nou, aan de bak at omroepwest.nl. Als je nog een jarige weet die gefeliciteerd moet worden even voor 12. De plaats voor 12 kun je nog opstemmen via Facebook. Nog een paar minuutjes. En we gaan in het archief naar 1978. Dat allemaal straks. Nu Ilse de Lange, The Great Escape.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
1: Een klein stukje. Een
3: klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey, Remol!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
8: Het is 11:30, je luistert naar Radio West aan de bak. Voor het regionieuws is hier André Kolen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen Bernard. Twee bestuurders zijn gisteren in Alphen aan de Rijn met elkaar op de vuist gegaan na een verkeersongeval. Eén van hen was onder invloed, meldt de politie aan mediapartner Studio Alphen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbrokweg en de Zonneweg. De bestuurder die onder invloed was, is aangehouden. De andere bestuurder zou ook aangehouden zijn voor mishandeling, maar dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen. De schade aan de voertuigen was fors. Ook 2 geparkeerde auto's zijn geraakt bij het ongeluk. Beide bestuurders hoefden niet naar het ziekenhuis. Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er nu veel geld verloren gaat, zegt een stichting die gemeenten ondersteunt.
10: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. Ja, dat gaat uiteindelijk om ongeveer 1 miljard euro aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
9: 8,6% van de vrouwen valt uit. Bij mannen ligt dat percentage op 6%. De gemeente Katwijk stopt vanaf 1 oktober met de maximale parkeerduur van 90 minuten in een aantal straten rond het centrum van Katwijk aan Zee. De regel, die was bedoeld om parkeerplekken vrij te houden voor winkelend publiek, blijkt juridisch niet houdbaar. De aanleiding voor het afschaffen van de regel ligt bij recente rechterlijke uitspraken over parkeerbelasting. In 2022 oordeelde de rechter al dat gemeenten geen boete mogen opleggen aan automobilisten die na afloop van de maximale parkeerduur blijven staan als ze voor die periode al hebben betaald. Daarom paste de gemeente de regels aan. Automobilisten moesten na 90 minuten opnieuw betalen via parkeerautomaat of app. Maar ook dat systeem houdt geen stand. In delen van het centrum gold jarenlang de maximale parkeerduur van 1,5 uur. En volgens de gemeente Katwijk was dat ingevoerd om te voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet bleven door bezoekers van het strand of het centrum.
8: En dan Jordi Bloem. Vandaag de jarige Bloem. Hij moet gewoon werken. Hier is hij met het weer.
11: Er zijn wolkenvelden, maar vooral vanmiddag kan ook de zon er wel weer bij komen. Het blijft overwegend droog. En met een zuid-zuidwestelijke bries wordt het vanmiddag ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er eerst enkele opklaringen. Later wordt het weer bewolkt. Het wordt vannacht ongeveer 14 of 13 graden. En de wind uit het zuidwesten wordt aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Morgenochtend is het waarschijnlijk bewolkt en valt er regen en motregen. Morgenmiddag is het vaker droog en vooral later kan de zon er nog bij komen. Ook morgen wordt het een graad of 20 met matige, meestal matige, naar west tot noordwest draaiende wind. Zaterdag is het op de meeste plaatsen droog met wat zon. Dat wordt 21 graden. Zondag zijn er vooral in de ochtend enkele buien.
8: En dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
12: Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A16 richting Breda, doe je er tussen knooppunt Debrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord een kwartier langer over.
9: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Mooi nummer toch, hè? Olivia Dean was dat. En So Easy to Fall in Love.
1: De archiefbak.
0: We gaan naar het jaar
2: 1978.
0: Een PR-stunt van het havenbedrijf Rotterdam in september 1978. Een demonstratie op de Nieuwe Maas, inclusief een vlootshow met 180 schepen. Zelfs de populaire schip Charlotte Rodes uit de tv-serie The Odinian Line komt naar Rotterdam. Ook het Koninklijk Huis is aanwezig met koningin Juliana, prins Bernhard, prinses Beatrix, prins Klaus en de prinsjes aan boord van de Piet Hein en de Groene Draak. Maritiem 78 was een groot succes en trok 15.000 toeschouwers. Het evenement vormt het begin van wat nu de Wereldhavendagen heet. En dan Apeldoorn. Die verkoopt in september 1978 een deel van zijn röntgencollectie aan het museum Boerhaven in Leiden. Het gaat om apparatuur van de natuurkundige die in zijn jeugd 14 jaar in Apeldoorn woonde en later de röntgenstralen uitvond. Apeldoorn weet niet zo goed wat ze de grote röntgenapparaten neer moeten zetten. En in Leiden zijn ze er heel blij mee. In aanloop naar de zomervakantie is er een run op keuringen van de trekhaak. Caravanrijders komen massaal langs bij de ANWB in 1978. Het Polygoonjournaal besteedt er zelfs aandacht aan.
3: Er wordt nagekeken of de voorgeschreven bouten en moeren zijn gebruikt, of deze goed verankerd en geborgd zijn, en vooral of de trekhaak van een officieel goedgekeurd type is. Wie met een aanhanger rijdt, moet in ieder geval op zijn auto zijknipperlichten laten monteren. Als alles in orde is, dan wordt een aanvullingsblad uitgereikt dat ook in het buitenland getoond moet kunnen worden.
2: 1978.

0: Met een bijna klassiek einde, Summer Nights. John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, van die welbekende film Grease. Ben jij er toen de tijd aan toe geweest, Menno?
1: Nee, dat was in 78 was dat. Nee, joh, toen was ik 6.
0: Oh.
1: Nee. Toen keek ik naar Barba Papa en zo. Ja. Maar ik heb hem later natuurlijk. Iedereen heeft toch die film wel gezien later. Het is zo vaak uitgezonden. En blijft tijdloos. En die muziek blijft ook tijdloos.
0: Ja.
1: En Summer Nights, nou ja, hij had zomaar gekund in jouw plaats. Want in jouw plaats, draaien we altijd om 2:05 aan het eind van mijn uitzending. Deze week, ja, een beetje het einde van de zomer. Wat in een plaat moet zitten. Of een, je herinneringen aan een vakantie. Die plaatjes zoeken we. Had zomaar deze kunnen zijn. Van Olivia Newton-John en John Travolta. Goed, zometeen gaan we die weer draaien. Wat gaan we nog meer doen tussen 12 en 2? Over die plaatjes gesproken. We gaan zometeen bellen met onze grote vriend van de show, zanger Alex. Want als nou iemand een plaat heeft gemaakt over het einde van de zomer, einde van de vakantie, dan is dat natuurlijk zanger Alex met Addio Amore.
0: Ja, zo.
1: Dus die gaan we straks even bellen. We hebben Bob Brinkman, die gaat erop uit voor Op de Kaart. En die heeft een speciale editie van Shownieuws. Je hebt dat gisteren kunnen horen. We hadden gisteren René Bogaert, horeca-tycoon. En natuurlijk bekend van de serie De Bogaertjes. Hier in Menno in de Middag. En hij nodigde ons uit om langs te komen bij hun op het landgoed. Met al die dieren die ze hebben ook.
0: Okay.
1: Dus Bob Brinkman gaat straks tussen 1 en 2 live langs in Menno in de Middag. Bij de Bogaertjes.
0: Oké, er gaat weer van alles gebeuren, denk ik. Bob die gaat nergens voor deins nergens voor terug.
1: Nee, dat is
0: straks
1: te
0: dat allemaal bij inderdaad Menno in de Middag. Ja, hij heeft al heel veel aandacht gehad vandaag hier bij Radio West. Jordi Bloem, die is jarig. Oh, wacht even, Menno wil nog wat zeggen. Ja.
1: En gisteren werd hij ook al in jouw programma gefeliciteerd door jou.
0: Ja, dat ga ik nog maar een keer opnieuw doen, want die mensen hadden er niet bij gezet.
1: En toen dacht ik, dan moet ik hem bellen. Dus ik belde hem op in de uitzending gisteren om 12:30. En om te feliciteren, maar toen zei hij inderdaad een dag te vroeg.
0: Ja, en dus ik had die felicitaties doorgekregen. Ik wist het natuurlijk ook niet.
1: Goed. We gaan het gewoon nog een keer over doen. Hij is 2 keer jarig, onze favoriete weerman.
0: Ja, zo is het. Familie Hazenbroek en familie van Dijk, die feliciteren Jordi Bloem dus met zijn verjaardag. En ja, als jullie dachten dat hij gisterjaar was, het is dus vandaag. Dus noteer hem even opnieuw, maar hartstikke leuk, toch? Ja, en wil jij een verjaardag doorgeven, dan kan dat. Want ook morgen even 12, dan doen we dat uiteraard weer in Aan de Bak. We gaan eens even de stand opmaken van de plaat voor 12. Want even voor 12 gaan we 1 van de 2 platen draaien. Dat wil zeggen, Ik Wil Je van Guus Meeuwis of I Want You van Bob Dylan. Welke zal het worden? Je hoort het allemaal straks hierin aan de bak. Eerst mooie muziek van een zangeres die luistert naar de naam Kim Wilde. Hier is You Came. Someone...

0: Father and Son. Dat was Boyzone.
1: De plaat. Voor 12.
0: Nou, we konden kiezen tussen Ik Wil Je van Guus Meeuwis. En deze van I Want You, Bob Dylan. Inderdaad, die heeft gewonnen met 62%. Morgen is er weer een nieuwe aan de bak. Fijne dag nog.
2: Sweet 16. Guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out.

0: voeten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jessebal binnenkomt. De aansluitingstreffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Een primeur.

0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Zometeen zijn we er met een nieuwe aflevering van Menno in de Middag. Het is iets na 12, Radio West, het nieuws uit de regio. Barbara Huigen.
4: Binnenkort moeten automobilisten waarschijnlijk betalen als ze meerdere dagen achter elkaar willen parkeren op station Sassenheim. De eerste 24 uur blijven gratis, maar aansluitend wil het college van Teilingen een tarief van €30 per dag invoeren. Langparkeerders worden zo waarschijnlijk afgeschrikt, terwijl woon-werkreizigers wel gratis hun auto kunnen parkeren. De gemeenteraad stemt op 1 oktober over het voorstel. De asieldeal tussen de gemeentes Westland en Midden-Delfland heeft gisteravond groen licht gekregen van de gemeenteraad van Westland. Dat schrijft mediapartner BOS. De deal ziet op een uitruil van asielzoekers en statushouders tussen beide gemeenten. Het is nog niet bekend wat minister Bart van den Brink van asiel en migratie ervan vindt. De provincie Zuid-Holland gaat waarschijnlijk enkele tientallen plannen voor grootschalige woningbouw buiten bestaande steden en dorpen goedkeuren. Jarenlang was de provincie tegen, tot frustratie van vooral plattelandsgemeenten. De provincie heeft nu een lijst gepubliceerd met ruim 20 potentiële buitenstedelijke bouwprojecten met plek voor ruim 10.000 woningen. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De files van de ANWB.
6: Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is hierdoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies.

0: Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl. Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.

0: Eternal en B.B. Winans. I wanna be the only one. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is donderdag, de dag van shownieuws. En dat gaan we straks eens even aan je voorleggen wat dat gaat worden. Het wordt een speciale shownieuws. We hebben zometeen trouwens contact over shownieuws gesproken met zanger Alex, onze grote vriend van de show uit Noordwijk. Want we hebben het deze week in jouw plaat, waar je voor mag mailen naar menno@omroepwest.nl, over plaatjes die gaan over dat de vakantie en de zomer voorbij is. Nou, één ultieme plaat gaat daar natuurlijk over. En dat is Addio Amore van zanger Alex. Dus zometeen is even bellen met hem. En verder, de tijdmachine op weg naar die hoofdprijs die er morgen uitgaat. Dus je hebt nog heel even om mee te dingen naar die geweldige espresso-machine. Een exclusief apparaat. Dus zometeen over een klein half uurtje in de tijdmachine.
1: Op de kaart.
0: Ja, en ik had het al over een shownieuws op locatie. Nou, als je gisteren geluisterd hebt, dan hadden we René Bogaert hier in de uitzending. Ja, horeca tycoon uit deze regio. En vooral bekend natuurlijk van die populaire serie op SBS, De Bogaertjes. En er is inmiddels bekend geworden dat er twee nieuwe seizoenen aankomen van die serie. En ze zijn genomineerd voor de televisiering. Kom ik straks nog wel even op terug. Ja, en Bob, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: ja, we werden gisteren door René spontaan uitgenodigd om vandaag op dat enorme landgoed waar De Bogaertjes, daar kennen we natuurlijk van die serie, zich hebben gehuisvest, zoals het zo mooi heet. Ja, daar mag je naartoe vanmiddag.
2: Van 1 uur ben ik welkom daar. Ik vind het onwijs gaaf dat ik dat gigantische, prachtige huis ga zien. En vooral ook met al die dieren die ze daar in de achtertuin hebben.
0: Een enorme dierentuin daar,
2: Kakatoes, pauwen, varkentjes, sjors. Daar is René zelf heel erg dol op.
0: Alpakas.
2: René is niet thuis volgens mij, maar nee. Sandra wel. En die gaan me gewoon lekker tussen 1 en 2 rondleiden hier live op de radio.
0: Gezellige mevrouw Bogaert, die ook een prachtige rol altijd heeft in die real-life soap. Dus we gaan haar straks live ontmoeten. Tenminste, jij dan in levende lijven. Wij gaan het meemaken hier in Menno in de middag. Zou ik dan wel die pijl maar even een beetje dichtbij proberen te gooien? Anders moet je een heel eind reizen natuurlijk. Want het is in Voorburg, hè, dat landgoed.
2: Nou, dan hoop ik echt dat je dicht bij Voorburg gooit.
0: Dit is Leimuiden. Valt mee. Nee, daar gaan we volgende keer weer naartoe. Lieve mensen in Leimuiden, want dat is zeg maar het meest noordoostelijke puntje van onze regio. Ik heb een klein beetje gezoomeld, dat zeg ik heel eerlijk. Ik zal die pijl een klein beetje naar rechts verplaatsen. Oh, en dan kom je uit in Rijswijk.
2: Oh, nou, mijn lievelingsrijswijk. Ja, geweldig.
0: Ja. Hey, Rijswijk dus. En na 1 horen we je daar bij De Bogaertjes. Hartstikke leuk.
2: Tot zometeen, Menno.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Die hebben zo'n programmaatje en dan heel erg om elkaar gaan zitten lachen. Ik word er misselijk van, die presentator ook, joh.
0: Dit maar
1: ik
0: vind is Menno in de middag.
2: Dag
0: met
2: Menno.
0: Menno Tamming.
2: Hallo, Engeltje.

0: Patrick Swayze en She's Like the Wind. En daarvoor die gezellige van Wolter Kroes. Wat een heerlijke dag. Het is 10:50, Radio West. Ja, en het zal je opgevallen zijn in...
1: Jouw plaat.
0: Hebben we deze week als thema namelijk het afscheid van de zomer. Afscheid van je vakantie. Nou, we zoeken plaatjes voor jouw plaat. Die we altijd om 2:55 draaien namens jou. Herinneringen brengen aan de vakantie. Waarvan je zegt, die hoort echt bij dat gevoel van... de zomer, de vakantie is voorbij. En ja, dan kom je natuurlijk ook uit bij... misschien wel de ultieme Nederlandstalige plaat die daarover gaat. En dat is inmiddels een klassieker van onze grote vriend zanger Alex. Adio Amor. Goedemorgen, Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want ja, dat nummer, die hit van jou, Adio Amore... ja, dat gaat toch echt over het afscheid van je vakantie, vriend of vriendin, hè? Toch?
2: Ja, veel mensen die hadden vroeger die dachten dat het een plaatje was... afscheid eigenlijk voor altijd, maar het is echt, gaat om, echt over de vakantieliefde, inderdaad.
0: Ja. Heb jij wel eens een vakantieliefde gehad, Alex?
2: Heel veel.
0: Oh ja? En hoe ging dat? Dat afscheid?
2: Ik heb niet echt vakantie. Ik heb wel een vriendinnetje ooit gehad die ik moest zingen in... ik heb eigenlijk nooit met optredens ergens waar ik sta dat ik iemand ontmoet of zo. Maar ik heb ooit wel een keer een vriendinnetje in Oostenrijk ontmoet. En dat was eigenlijk hartstikke leuk.
0: Maar wacht even, Alex. Ik geloof hier helemaal niks van. We zien jou allemaal als je op Instagram volgt. En als je trouwens gewoon zo überhaupt volgt bij allerlei optredens. Ze hangen echt aan je lippen. Je moet ze van je afslaan. Ja, met dat gebruinde, gespierde lijf.
2: Ik heb geen menotam in.
0: Nee, joh. Maar hou eens op, zeg. Hey. En je hebt slipjes op het podium gegooid. Kortom, je moet de vrouwen van je afstand... Jij kan maar niet wijsmaken dat je nooit bij optredens wat aandacht hebt... waar je dan wel eens wat mee doet of zo. Dat je zegt, we gaan een keer gezellig uit eten of afspreken.
2: Één keer dat ik echt een vriendinnetje daarvan heb overgehouden, zeg maar. Ja. Maar ook voor de rest. Je bent eigenlijk wel altijd met je werk bezig. Klinkt heel stom.
0: Ja.
2: En natuurlijk krijg je aandacht, maar het is altijd wel gebakken lucht. Want als je in de auto stapt, is het weg.
0: Oh ja.
2: En... ja, weet je, het is uiteindelijk... je houdt wel even contact voor je natuurlijk her en der... maar echt vriendinnen overgaan voor ooit echt dingen, nee.
0: Dat blijft dus groupies. Nee. En behalve die ene vriendin dan in Oostenrijk... hoe lang heb je daar wat mee gehad dan?
2: 1,5 jaar.
0: Oh, echt waar? Daar is dus echt een liefde.
2: Maar die wonen te ver weg, die wonen voorbij Eindhoven. Dus dat was op een gegeven moment, de afstand werd op een gegeven moment te ver.
0: Oh ja, om echt om iets serieus voor lange termijn.
2: Ja,
0: zijn
2: een bedrijf, heel druk en ik wilde niet weg van de kust. Dus ik dacht, blijf gewoon hier.
0: Ja. In Noordwijk, want daar woon je nog altijd. Hoe was je zomer eigenlijk, Alex? Ben je veel in Noordwijk gebleven of ben je naar buiten gegaan?
2: Ik heb afgelopen twee maanden 22 keer gevlogen. Dus ik ben veel onderweg geweest. Noordwijk was natuurlijk fantastisch, hè, want het weer was echt geweldig. Deze zomer was echt helemaal top.
0: Fantastisch, ja.
2: Ja, dus eigenlijk hoeven we niet weg. Ik zat natuurlijk over in het buitenland. Kroatië, Italië, Spanje, een paar keer dus...
0: om op te treden, toch?
2: Ik heb een fantastische zomer gehad. Ja,
0: wat vind je nou de leukste plek om in het buitenland op te treden?
2: Ja, het is overal leuk. Weet je, overal waar je komt en je bouwt een feest, is het eigenlijk overal wel leuk. Zolang de Nederlanders zijn, zeg ik altijd, is het altijd een feest. Want ik heb het altijd al vaak gezegd, en is het Holland Heinekenhuis. Ja, dat is heel de wereld. Alle sporters over de hele wereld, alle artiesten die komen naar het Holland Heinekenhuis. Omdat wij, ik denk als een van de weinigen ook echt een dik feest kunnen bouwen.
0: Ja, is dat zo? Ja, zijn wij daar dan toch wel weer het beste in?
2: Ja, zeker. Zijn we wel uniek in, denk ik. Ja, zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Ja, maar je had nog een leuke zomerplaat uit. En volgens mij had het alles ook te maken met een zaak in Caruela, volgens mij, waar je veel optreedt als deze.
2: Ja, ga ik volgende week naartoe, ja. Er is feest week in Torremolinos en daar sta ik Fiesta de Costa.
0: Ja, dit is wel echt een klapper geweest daar, hè?
2: Ja, hij wordt volop gedraaid, veel Insta-filmpjes en...
0: Deze.
2: Het was een feestje, fantastisch, ja. En volgende week sta ik er weer, dus ik vlieg maandag weg. Ik heb nog een 3 weekend gelopen vanavond, Valkenburg, dus feestweek.
0: Ja, en
2: dan
0: ging het...
2: druk.
0: Het is ongelooflijk druk, dat hoor je van alle artiesten, van iedereen eigenlijk. En Johan Derksen, die had er van de week toch wel een pittige mening over in Vandaag in Sight. Die zegt, er wordt zo ongelooflijk veel betaald aan die volkse artiesten, dat zeg maar de artiesten zoals Douwe Bob en Waylon en mensen die echt met een liveband komen, die worden bijna niet meer gevraagd. Want, terwijl voor hetzelfde geld als een half uurtje Gerard Joling, heb je ook een geweldige band staan met een goede zanger. Deel jij die mening? Ja. Dat die prijzen wel erg oplopen
2: prijs,
0: van...
2: Mijn prijs ligt wat dat betreft ver onder de rest.
0: Oh ja?
2: En als je ziet dat ik overal waar ik kom... dat ik echt overal de tent op zijn kop zet, weet je. Dan zeg ik, eigenlijk de beste van de avond wil ik niet... mezelf geen vinger in mijn reet duwen, zeg maar. Maar ja, mijn prijs is wel redelijk laag. Als ik naar de prijzen kijk voor veel artiesten, inderdaad wel heel erg hoog. En ja. Ja, het wordt ook steeds meer. Dus ja, er is vraag en aanbod.
0: Nee,
2: ja,
0: dat
2: dan
0: is het.
2: Dan krijg je die prijs.
0: Ja, maar, ja, dat, maar dat is het
2: prijs,
0: natuurlijk.
2: Gaan we gewoon omhoog.
0: Ja, ja, nee, dat
2: ja,
0: is zo.
2: Natuurlijk heb je met een band een leuke avond. Maar ik denk als er zo'n artiest komt van een half uur, drie kwartier, dat hij echt binnen die half uur ook alle hits kan doen. En ook echt de tent op zijn kop kan zetten. Dus ja, dat is ook beter, ja.
0: Ja, maar wat kost je dan, Alex, als je je boeken?
2: Vierkantoor 1995. Ja, dus de rest van de artiesten zitten dan maar rond de 8, 9, 10, 12, 13, 14.000 euro zitten. Dan valt er reuze mee.
0: Maar jij zit op 2.000 euro, zeg maar. En dan ben je daar een half uur, drie kwartier.
2: Ja, meestal. Dus als ik iets kan, dan zing ik altijd wel iets langer. Iedereen artiest wordt geboekt van een half uur. Ja. Maar mijn kracht is ook wel dat ik altijd iets langer zing. En ik mag altijd terugkomen waar ik ben. Dus dat is fantastisch.
0: Nou ja, dat is ook waard. Ja. Hey Alex, er komt nieuwe muziek aan, geloof ik. Je bent weer met een nieuw nummer bezig. Wanneer kunnen we die verwachten?
2: Ja, ik hoop eigenlijk ergens begin oktober. We moeten wel flink aan de bak. Het zal even half oktober.
0: Maar ben je er al uit? Hoe gaat dat? Wat is het voor nummer?
2: Nee, ja, het wordt echt een dikke feestplaat. Ik heb twee liedjes door elkaar heen gemixt. En dat wordt echt een knaller van de jas.
0: Heb je Bob en mij nog nodig voor de tekst? Of, want Bob is met name ook erg goed.
2: Oh, ik heb je gisteren nog gevraagd, hè?
0: Oh ja, hey, Bob, ben je er nog?
2: Ja.
1: Hoi,
0: Bob,
1: hallo,
0: zie je mee te luisteren,
1: Alex.
0: Bob?
1: Ja. Hallo, ja, met een half hoor, wat is er aan de hand?
0: Nou ja, Bob, Alex is bezig met een nieuw nummer. En dat gaat op de wijze van Santa Maria, van Roland Keizer. Of wij daar even mee willen schrijven aan dat nummer.
2: Dat
0: mogen we nog niet zeggen. Oh, ik verklap nu iets wat weer helemaal niet mag. Maar of wij even mee willen schrijven.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja?
1: Maar als we niet mogen verklappen, dan kan ik nu niet op de radio meeschrijven.
0: Nee, dat is waar. Heb je een thema, Alex, of wat erin moet?
2: Als het maar gezellig is.
0: Als het maar gezellig is. Wij gaan er mee aan de slag,
1: goed
0: toch,
1: thema. Ja, leuk. Ja, dat vind ik echt leuk.
0: Gaan we echt doen.
1: Als er ook maar één zin van mij in een zanger Alex liedje komt, dan is mijn leven compleet.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, leuk.
0: Oké. Okay. Hey, Alex, we gaan Addio Amore draaien. Want daarvoor bellen we je natuurlijk ook in het kader van jouw plaat. Want ja, het is volgens mij jouw best scorende nummer nog altijd, toch?
2: Ja, de Bosje was natuurlijk buiten Spotify allemaal een van de beste. Maar deze zit bijna op 27 miljoen streams, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, nou, we gaan hem draaien. En over Bosje Rode Rozen gesproken. Jij bent ook bij Sint voor Iedereen aanwezig in onze actieweek in november. En dan gaan we iets met die Rode Rozen doen van jou. Dus en met jouw nummer en met jou erbij wordt één groot feest. Alex, ik wens je mooie dagen weer, een goed weekend. En we gaan hem draaien.
2: Jullie weekend allemaal en tot snel, mannen.
0: Zo is het. Dag, Alex.
2: Groetjes, doei doei.
0: Uit Noordwijk, onze grote vriend. Zanger Alex en zijn grote zomerhit. Addio Amore.

0: die bij het einde van de vakantie hoort. Hè? Afscheid nemen van je vakantievriend, je vakantievriendin, vakantieliefde. En heb je ook zo'n plaatje die daarbij past? Het is het thema voor jouw plaat deze week. Dus gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Einde van de zomer, einde van de vakantie. Er zijn heel veel plaatjes over gemaakt. Kan ook een plaatje zijn met je eigen vakantieherinnering. Alles mag. menno@omroepwest.nl. Zometeen, volgende half uur, met Bob Brinkman. Voor op de kaart vanuit Rijswijk. En we starten de tijdmachine.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien? En waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Het is 4:15. Ietsje later, maar ze is er hoor. Barbara Huigen met het nieuws uit de regio.
13: Ja, op mijn post. Hallo Menno. Hoi. Automobilisten die meerdere dagen achter elkaar willen parkeren op station Sassenheim moeten daar waarschijnlijk binnenkort voor betalen. De eerste 24 uur blijven gratis, maar aansluitend wil het college van de gemeente Teylingen een tarief van €30 per dag invoeren. De gemeente wil zo lang parkeerders afschrikken, terwijl woon-werkreizigers hun auto 24 uur gratis kunnen laten staan. De gemeenteraad stemt op 1 oktober over het voorstel. Na jaren weerstand geeft de provincie Zuid-Holland waarschijnlijk akkoord met ruim 20 bouwprojecten voor 10.000 huizen in het zogenaamde buitengebied. De weigerachtige houding van de provincie was heel lang een doorn in het oog van de plattelandsgemeente. De provincie heeft een lijst gepubliceerd waar de buitenstedelijke bouwprojecten op staan. Dit jaar, maar ook volgend jaar, verwacht ProRail opnieuw meer grote storingen op het spoor dan het toegestane aantal van 520. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
14: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
13: Om het aantal verstoringen toch terug te proberen te dringen, wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringssysteem helpt. Daardoor is er namelijk minder koper gestolen.
0: Aha. Barbara, gisteren hebben wij eigenlijk een hele grote blunder hebben gemaakt in deze uitzending. En niet alleen bij ons in de uitzending, in meerdere programma's hier op Radio West. Je kent Jordi Bloem.
13: Zeker.
0: Onze zeer gewaardeerde weerman. Die hebben we gisteren jarig verklaard.
13: Oh.
0: Maar dat was die niet. Hij is namelijk vandaag jarig.
13: Ja!
0: Jordi!
15: Ja, nou is die wel goed.
13: Lang zal die leven, jongen.
0: Nog één keer dit nummer voor jou, hè?
15: Ja.

0: vooraan. Jordi, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Geweldig. 50 jaar, Jordi.
1: Wauw.
0: 50, dat is een prachtige leeftijd. Een mooie mijlpaal. Maar zeg eens eerlijk, hoeveel mensen hebben er gisteren voor jouw deur gestaan al met cadeaus?
2: Nou, een stuk of 3 ongeveer. Oh, ja. Dus ze hadden ons wel gehoord. Ja. Dus je was niet de enige, hoor, wat vroeg was.
0: Ja, we hebben een grote vergissing. Maar goed, het is wel lekker toch 2 dagen jarig zijn.
2: Dat is juist het plezierige, ja. Dus dan misschien volgend jaar weer.
0: Hey, maar van harte, Jordi. 50, hoe ben je verrast vandaag?
2: Ik ben verrast met lekker werken, want ik ben gewoon op Radio West te horen. En ik heb al wel daarnet een lekkere lunch van mijn vriend gehad. Lekkere tosti, koffie erbij. En we gaan vanavond samen gezamenlijk z'n tweeën uit eten.
0: Wacht, een lekkere tosti, dat klinkt wel romantisch ook. Echt als een verjaardagscadeau.
2: Ja, nou, ik ben met alles wel tevreden. Ik hoef niet zo snel weer een presentje. Maar dit vind ik ook al heel leuk.
0: Nou, dat is toch mooi, hè?
1: Het is heel klein. Wie het kleine niet eert.
2: Juist, dat is het, Barbara. Ja.
0: Nou, op je verjaardag mag je dan... En we zijn hartstikke blij dat je op deze heugelijke dag gewoon bij ons bent. Het weer. En volgens mij zit dat ook best wel mee op je verjaardag, toch?
2: Ja, eigenlijk is het wel mijn favoriete weer. Er is ook wat te zien buiten, wat bewolking. Het is droog. Het is niks te warm. Het enige wat ontbreekt is mijn favoriete cadeau, is de sneeuw. Maar ja, dat heb je natuurlijk in september nog niet. Daar wachten we nog even op. Maar voor de rest heerlijk weer. Ook in de regio. Het is nu op sommige plaatsen alweer bijna 20 graden. Nou, dat is ook de maximumtemperatuur. Dat is gewoon een prima waarde ook voor de tijd van het jaar. Er is ook niet al te veel wind. Daar ben ik ook wel een liefhebber van. Ik heb een hekel aan harde wind en storm. Ja, het is natuurlijk leuk voor meteorologisch gezien. Maar als je vrij bent en je bent jarig, wil je een beetje dit weer. Mm-hmm. Misschien had het wat warmer gemogen. Oké. Maar goed, blijf voorlopig ook droog. En ja, vanavond en vannacht ook nog wel wat opklaringen. Ook dan nog wel bewolking, hoor. Het is niet zo dat het echt helemaal zonnig of helemaal helder wordt vanmiddag. En vanavond en vannacht en morgen. Ja, dan wordt het wat minder. Vooral in de ochtend kan het af en toe een beetje regenen. Het is allemaal niet veel. Zwakke storing passeert. In de loop van de middag is die alweer weggetrokken. Dan kan de zon er nog even bij komen. Misschien nog een plaatselijke bui. Maar ja, dat is het dan wel. Maar iets wisselvalliger. Ook morgen 20 graden. De wind draait van zuid-zuidwest naar west tot noordwest. Niet al te stevig. En in het weekend iets meer wind. Zaterdag lijkt een droge dag te zijn. Met weer wat meer zon. Zondag kan het weer wat tegenvallen met wel wat buiigheid. Ja, en zo wisselt het een beetje per dag. En hoe dat allemaal verder gaat na het weekend.
0: Zo is het. Ja, dan ben je er nog wel, hè? Het is niet dat je dan ergens alweer feest aan het vieren bent.
2: Nee, ik blijf op mijn post. Net goed zo. Bij het nieuws.
0: Tot over een uurtje dan. Jordi Bloem. En we gaan naar de AWB. Er zijn files.
3: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam doe je er tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 5 minuten langer over.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je weten wat Jordi nog meer gaat doen op zijn verjaardag? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Police en Roxanne. We gaan naar
1: Op de Kaart.
0: Die is eigenlijk een beetje in het voorprogramma van wat er straks gaat gebeuren. Tussen 1 en 2. En shownieuws, zoals altijd op de donderdag. Maar dan de locatie. Namelijk thuis bij De Boogaardjes, bekend van die tv-serie. Maar eerst eventjes Rijswijk aandoen. Bob, wat ben je allemaal aan het doen? Wat is dit?
2: Over voorprogramma gesproken. We staan nu eigenlijk dubbel in het voorprogramma. Niet alleen maar van De Boogaardjes, straks bij Menno in de Middag. Maar ook van wat er aanstaande zaterdag in Menno in de Middag in Rijswijk gaat gebeuren. We zijn het podium nu in elkaar aan het zetten. Want in het buitengebied van onze regio, Katwijk, Valkenburg, kunnen ze er wat van. Feesten, najaarsfeesten, oranjefeesten, paardenmarkten. Maar ook in Rijswijk, dichter bij Den Haag, gaat het ook nog gewoon los na de zomervakantie. Het Strandwalfestival, Menno. Aanstaande zaterdag in Rijswijk. Ik sta in het Rijswijkse bos bij De Naald. De Naald is een grote stenen naald. Ik denk een metertje of 10, 20 hoog, Josh.
3: Ja, ik denk dat je een heel goed oog hebt, Bob.
2: Dankjewel. En hij is van speciaal materiaal gemaakt, hè?
3: Ik moet zeggen, het is mij verteld. Er stond hier ooit een paleis. En de restanten van het paleis, daar zijn ze nou mee opgebouwd. Dus het is wel een uniek stukje monument hier in Rijswijk.
2: Ja, een monument om de vrede van Rijswijk te herdenken. Weet jij wat de vrede van Rijswijk is?
3: Nee, dan heb je aan mij echt een verkeerde.
2: Ja, aan mij ook eerlijk gezegd. Ja, toch niet opgelet op de middelbare school bij de geschiedenisles. Maar het is in ieder geval een prachtig monument hier in het Rijswijkse bos. Het podium staat daar tegenover voor het Strandwalfestival. Zaterdag vanaf 11 uur 's ochtends. En Joshua Dingjan hier naast me, die zwaait hier eigenlijk met de naald.
3: Ja, mooi gezegd inderdaad. Ja, wij zijn, zoals je het kan zien en kan horen, ook volle bak bezig met opbouwen. Zodat iedereen zaterdag een heel mooi feestje gaat krijgen.
2: Wat gaat er gebeuren?
3: Ja, van alles wat, Bob. Je zei het al goed, het is van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En het is echt een ultiem uitje voor iedereen. Van marktkramen, zweefmolens, een cultuurprogramma, een hoofdpodium met echt geweldige line-ups. Ik denk dat iedereen hier wel in Rijswijk een geweldig dagje gaat beleven.
2: Ja, het is een jaarlijks festival. Ja. Dit is het 7e, 8e jaar of zo.
3: 16e editie.
2: 16e, ja. Dubbele zelfs van wat ik zeg. En je ziet ook echt wel dat Rijswijk, want ik kom zelf ook uit Rijswijk, dus dat zie ik ook jaarlijks, hier wel echt elkaar ontmoet, hè, even samenkomt.
3: Het is eigenlijk waar Rijswijk komt en elkaar tegenkomt, als het ware. En dat merken we ook heel erg in de voorbereiding. We hebben echt, ik denk dat 80% van de partijen waar we mee samenwerken, komen allemaal uit Rijswijk. Dus we maken er echt een feestje van de gemeente. Van.
2: Ja, en met Rijswijkse artiesten onder andere. Ja. Maar ook verder buiten natuurlijk. Frans Duits komt langs, hè?
3: Die had ik gisteren aan de lijn. Die hebt helemaal zin in.
2: Leuk. Ja, en de Ragers, die staan ook hier zaterdag op dit podium. En wat nu dus nog volop in opbouw is. Ik loop dus door dat prachtige Rijswijkse bos dicht bij de Rijswijkse Schouwburg. En kom ik ook nog even een wethouder in het wild tegen. Goedemiddag.
4: Dag, goedemiddag meneer West.
2: Goedemiddag meneer wethouder. Hallo.
4: Hallo.
2: Mark Weterings,
4: klopt.
2: Ja, ja. Heb je er zin in dit weekend?
4: Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is cultuur, het is traditie. Rijswijk komt bij elkaar, komen ondernemers, ontwikkelaars, mensen uit de buurt. Het is herzien, elkaar weer lekker zien en een feestje bouwen zoals Rijswijk kan.
2: Ja, je trok me net al een beetje aan mijn West body warmer. Je wil heel graag iets vertellen over dit festival. Wat vooral te maken heeft met geld. Met eigenlijk hoe je moet betalen.
4: Ja, klopt helemaal. Jarenlang is natuurlijk een beleid geweest van pinolie. En daarmee sluis je inderdaad een groep mensen uit die of weekgeld heeft, of geen betaalpas heeft, of gewoon afhankelijk is van cash. Of inderdaad papa's, mama's, opa's, oma's die hun kinderen of kleinkinderen weer cash kunnen meegeven. Dus je kan op dit festival in Rijswijk gewoon met cash betalen.
2: Ja, en dat is best uniek in een wereld waar inderdaad steeds vaker ook bij winkels pin-only te zien is. Ja. Bij marktkramen, op mijn eigen zaterdagmarkt in Rijswijk zie ik het ook wel eens voorbij komen, zo'n klein bordje. Terug naar de cash.
4: Ja, het is nog
2: steeds niet gevaarlijk?
4: Nee, het is nog steeds een wettelijk betaalmiddel. En bij de foodtrucks kan je gewoon contant betalen. En bij dan de drankafgitter waar het drukker is, staat een mooie automaat. En dan kan je een soort kluis staat daar. Dan kan je je contant instoppen. Daarmee krijg je dan muntjes en wisselgeld. En vooral als er een lekker rondje loopt bij alle eettrucks, kan je gewoon contant betalen. Alleen bij de drank is er een bepaald systeem, maar die staat dus naast de drankafgifte. Dus iedereen is welkom. Iedereen die cash heeft, opa's, oma's, papa's, mama's, geef je kinderen en kleinkinderen geld mee. Want dan gaan we ouderwets terug naar de basis, waar cash een heerlijk betaalmiddel is.
2: Zegt Mark Weterings, wethouder van Rijswijk. Het allemaal dus zaterdag, Menno, in het Rijswijkse bos. Maar daarvoor moet er dus nog wel veel gebeuren.
0: Nou, wat leuk. Ik kan me voorstellen, Bob, jij als echte Rijswijker, dat je erbij bent, toch?
2: Ja, ik ga zeker even kijken.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou,
1: de Radio West tijdmachine.
0: Goed, Bob is daar nog even de boel aan het verbouwen. En horen we straks weer terug na ene in een speciale editie dus van Shownieuws. Nu kun je bellen voor de tijdmachine naar 070 390 5454. Ik heb een jaartal, drie vragen. vragen daarbij. En heb je er 3 goed, dan maak je kans op de finale morgen. Win je zomaar een prachtig espresso-apparaat. Echt een geweldig ding. En heb je er 1 of 2 goed, ja, dan heb ik ook nog een mooie prijs. Dus nu bellen 070-390-5454. Ja, dit is goede nieuwe muziek, hè? Enorme hit in Amerika ook. En nu overgewaaid naar Europa, ook naar Nederland dus. Ella Langley en Choosing Texas.

0: country populairder is dan ooit, zo lijkt het in ieder geval, bewijst deze van Ella Langley. Wat een succes. Mooie plaat.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Den Haag, naar Ferry van der Meer. Hallo Ferry.
2: Hele goedemiddag, Menno.
0: Hallo. Ja, we vieren een beetje het einde van de zomer deze week. Met ja. Jouw plaat onder andere. Hè. Heb ik jou ook maar van jou gevraagd. Hoe was jouw zomer?
2: Warm. Ja, een beetje te warm. Ja. Ik ben niet van het hele warme weer, zeg
0: nee.
2: maar.
0: Ging je ook nooit naar het zuiden op vakantie dan? Of ga je nooit naar het zuiden op vakantie, naar de warme landen?
2: We gingen regelmatig naar Griekenland en Turkije. Ja. Maar dat was meestal in het najaar als echt de ergste hitte voorbij was.
0: Ja.
2: Maar dat zoeken we niet meer op, laat
0: nee.
2: ik zo zeggen.
0: Nee. Nee. En heb jij ook nog herinneringen aan een vakantievriendinnetje of vakantievriend? Wat was het?
2: Dan moet ik wel heel lang teruggaan. Mijn huidige vrouw was niet mijn eerste vriendin, maar ik geloof niet dat ik ooit met een ander vriendinnetje op vakantie
0: nee,
2: ben geweest.
0: Nee, ja, dat, ja, nee. Maar meestal komen dat soort verhalen ook boven zo, hè? Einde van de zomer, dan denk je weer terug aan die tijd.
2: Ja, oh, ja, ja, ja, nee, ja. Nee, dat soort zoete herinneringen heb ik dan weer niet.
0: Nee. Hey Ferry, ga je een mooi weekend tegemoet?
2: Rustig weekend, zeker.
0: Ja? Ja. Lekker rustig. Ja, nou ja, en misschien staat er dan wel een mooi espresso-apparaat te blinken in je keuken. Nou, ja, die kun je winnen.
2: Lekker.
0: Ja. Ja. Hey, want dan moet je wel drie vragen goed hebben. Ik heb drie vragen voor je. Die komen allemaal uit 1987.
2: Zo, ja.
0: Ja, nou, een tijdje geleden. Maar daar komt-ie. Het rijden op de fiets moet veiliger worden in ons land. Wat voor onderdeel van de fietsband wordt verplicht vanaf 1987? Het zat in je spaken, weet je wel?
2: Ja, die reflectoren. Ja. Die moest je schroeven en die vielen er ons uit en zo. Ja.
0: Helemaal goed. Goede uitleg. De titelsong van de Amerikaanse filmcomedy Who's That Girl is een grote hit in de zomer van 87. Welke Amerikaanse zangeres zingt dat nummer en speelt ook de hoofdrol in die film?
2: Ja.
0: Who's That Girl?
2: Timmy Wynette, maar die zal niet
0: goed zijn. Nee, we zitten in 1987. Ik geef je nog even één kans. Noem eens een grote zangeres, echt een popster uit die 80e jaren. Later ook nog in de 90e jaren ook nog wel.
2: Barbara Streisand.
0: We gaan naar vraag 3. Welke Joe had in 87 een hit met dit nummer?
2: Cocker.
0: Joe Cocker, zeg je?
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik is ook zie de jury al wapperen. Ja hoor.
2: Ja.
0: Let op, Ferry.
1: Je hebt twee vragen goed.
0: Oh, ja. Net niet genoeg voor de, om maar kans te maken op die espresso-machine. Joe Cocker had je natuurlijk goed. De reflectoren had je goed. Ja. Barbara Streisand niet. Het was namelijk Madonna.
2: Ah, die. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Weet je wat we doen? Ik stuur iets moois uit de Omroep West prijzenkast. Kijk even wat het is. Oh, dat is leuk. Een reishanddoek. Die droogt heel snel. Dat is echt een handig ding voor de volgende vakantie, zeg maar.
2: Heel goed. Helemaal,
0: van Omroep West.
2: Goed, man. Bedankt.
0: Ja? Is goed. Hey, mooi weekend alvast, Ferry. En een fijne dag.
2: Doeg. Fijne tijd, Sammy. Hoi.
0: En dit is er. Madonna met Who's That Girl.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Straks het tweede uur, Menno in de Middag. En dan is Bob Brinkman in Shownieuws te gast bij de Boogaardjes. Het is 1 uur, Radio West en het nieuws uit de regio met Barbara Huigen.
12: De provincie Zuid-Holland overweegt groen
11: bij de Boogaardjes. Het is 1 uur, Radio West en het nieuws uit de regio met Barbara Huigen.
12: De provincie Zuid-Holland overweegt groen licht te geven voor ruimte.

0: maatregel ooit ingevoerd om te voorkomen dat parkeerplaatsen langdurig bezet bleven door bezoekers van het strand of het centrum. De asieldeal tussen de gemeentes Westland en Midden-Delfland heeft gisteravond groen licht gekregen van de gemeenteraad van Westland. Dat schrijft mediapartner WOS. De deal ziet op een uitruil van asielzoekers en statushouders tussen beide gemeenten. Het is nog niet bekend wat minister Van den Brink van Asiel en Migratie ervan vindt. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: Je hebt het gisteren kunnen horen hier in Menno in de Middag. Toen had ik René Boogaert in de uitzending van de bekende horecafamilie Boogaert. De Boogaertjes, die bekende populaire tv-serie. En vorige week werd bekend dat die tv-serie met 2 jaar verlengd wordt. René vertelde gisteren hier dat hij persoonlijk overleg heeft gehad met John de Mol. En die was erg enthousiast. Dus we kunnen nog 2 seizoenen gaan genieten van die gezellige horecafamilie in Voorburg. En toen zei René eigenlijk spontaan gisteren, Bob, kom maar eens een keer gezellig langs op ons landgoed dat zo bekend is uit die serie met al die dieren. En volgens mij ben je er, hè, Bob?
1: Ik sta voor de poorten, Menno. Anno 1912 in gietijzeren krulletters. Bladgoud, Eemwijk staat in mooie krulletters aan de bovenkant. Grote openslaande poorten. En ik sta hier naast een deurbel. Zal even kijken of ik kan zorgen dat de poorten ook daadwerkelijk open gaan. Zo'n videodeurbel is dit.
0: Ja.
1: Zo even kijken of er wordt opgenomen. Want we hebben een afspraak met Sandra, de vrouw des huizes. Of nou ja, huizes. De vrouw des kastelens. Hallo? Mevrouw Boogaert. Ja? Hallo? Hallo, Sandra? Sandra? Menno in de Middag hier van Radio West.
0: Wat spannend dit, zeg.
1: Ja, dat is heel spannend. Ja. Dat is een hele spannende radio. Ik heb niet echt het idee dat er...
0: Jawel, toch?
1: Wat gebeurt? Ja, misschien moet er nog iemand vanaf de alpaca-stal... Ja. Oh, de deuren slaan open, Menno. Het is net de Efteling. De deuren slaan open. Ja. Grote, openslaande, gietijzeren hekken. En ik loop nu op het landgoed van de familie Boogaert. Ik loop eerst langs een bijgebouw. Ik denk dat het vroeger een soort van koetshuis is geweest.
0: Ja.
1: Ik moet echt heel erg in de verte kijken, wil ik het hoofdgebouw zien. Maar daar tussen de eikenbomen en de beuken doemt hij toch op. Er is een man bezig voor de voordeur met het groen bijhouden.
0: Ja.
1: Het is nog een stukje lopen zelfs ook, hoor. Ik zet heel even de passer in. Anders is het wel hele saaie radio. Ik loop over een hele brede laan. Ik denk dat zomaar 2 auto's hier elkaar makkelijk zouden kunnen passeren. Zo breed. En daar gaat een deur open. En daar zie ik Sandra. En ik ga zwaaien. Dag Sandra! Hallo! Goedemiddag! Hi! Radio West hier. Mag ik over het gras lopen, of niet? Ja, mag ik over het gras lopen? Nou, ik doe het maar niet, want die man die bezig was met het gras, die krijgt...
0: Ja, kom jij weer met je...
1: Ja. Over het grindpad. Dan toch maar wel zo netjes. Het is echt een gigantisch huis, Menno. Wat een prachtig huis. Ja, je kent het natuurlijk ook van de serie, Menno. Maar ik ga het toch proberen te omschrijven voor de luisteraar die serie niet heeft gezien. Het is uit baksteen opgetrokken. Achter elk raam zit wel glas en lood. Ik denk dat het eigenlijk een straat is, maar dan 1 huis. Maar dan zou er een hele straat erin kunnen wonen. En dit is Sandra. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ik ben Bob. Ik ga je de hand even netjes voorstellen. Ja. Wat onwijs leuk dat we hier heel eventjes een rondje over jouw landgoed mogen lopen met
2: zeker.
1: Jou.
2: Zeker. Gezellig.
1: Wat
2: leuk.
1: Gezellig. Ik zie daar al kippen scharrelen.
2: Ja, we hebben kippen, eenden, alpaca's, konijnen, varkens, honden. Dus ja, eigenlijk alles wat een mens wil.
1: Gaat helemaal goed komen aankomende uur, Menno. Je hoort het hier met Sandra.
0: Wat ontzettend leuk. Nou, we komen zo bij je terug. Hè. Dan kun je even rustig eventjes daar rondkijken. Over een paar minuutjes dan horen we meer van jou. Daarbij de Boogaertjes, want daar zijn we dus de gast vandaag. Leuk!

0: Frank Boeien uit 83 hè, en Linda, we zijn dus te gast in een extra lange editie van Shownieuws bij de Boogaardjes op dat gigantische landgoed van ze met al die dieren. We kennen natuurlijk van die tv-serie en Bob, heel belangrijk ook. Er kan gestemd worden op het programma, want ja, genomineerd voor de televisiering, de Boogaardjes. En bij de laatste zeven inmiddels.
1: Dan komen ze eruit halen.
2: Wat moet ik doen?
1: Gewoon zo je hand houden.
2: Oké. Okay. Lach me maar uit, Sandra.
1: Ja. Maar ik doe dit normaal ook niet zo, want eigenlijk de vleugels zijn eigenlijk van René. En ik ben van de dieren met de meeste haren. Kijk, je kan het ook gewoon een beetje zo gaan.
2: Ja, ik heb even niet gehoord wat je zei, Menno, want ik ben de pauwen eten aan het geven.
0: Ja, dat is veel belangrijker natuurlijk. Het ging over de televisiering uiteraard, waar ze voor genomineerd zijn.
2: Daar komen we vast nog wel over te spreken. Ja. Ja. Er eet nu een witte pauw uit mijn hand. Ik vind het wel heel bijzonder. Hebben ze namen, Sandra?
1: Nou, op het moment even niet meer. Want kijk, het is gewoon natuurlijk heel goed gegaan met uitbroeden. Dus ja, we hebben nu een tuin vol. Dus de pauwen die hebben nog niet echt een naam. En mijn zoon die had deze zomer een hobby met drie broedmachines aan. En dat is eigenlijk ook allemaal gelukt. Dus,
2: ja, ik zie het. Het is een tuin vol hele grote kippen en eenden.
1: Ja, die grote eenden die gaan eigenlijk altijd, die kunnen zo zelf het water in. Dus die doen altijd een hele dag een rondje vliet. Maar ja, ze weten al zo rond etenstijd, dan komen ze allemaal terug.
2: Ja, ze staan nu allemaal, want wij staan hier met hondenbrokjes de pauwen eten te geven. Maar al die eenden en kippen zijn allemaal naar het hek toegekomen. Ja. En die steken allemaal hun snavel door het hek, Menno. Ja. Want die willen natuurlijk ook wat.
1: Ja, nou, die gaan ook wat krijgen, want die vinden dat geweldig. Alpaca's die eten in wezen ook altijd gewoon uit zo'n tonnetje uit je hand. Dus ja, we hebben een hoop dieren die het leuk vinden om gewoon een beetje aandacht te hebben natuurlijk.
2: Wat was het eerste dier?
1: Nou, het eerste dier is altijd sowieso honden geweest. Want ik was altijd natuurlijk, of ik ben sowieso van de honden. Dus ik ben eigenlijk altijd in en om het huis met de dieren. Ja, en dit is er eigenlijk allemaal later bijgekomen. Omdat we natuurlijk nu lekker aan het water wonen. Dus ja, de beesten kunnen ook gewoon zo lekker zelf gaan zwemmen. En,
2: maar iemand moet toch binnen de familie Boogaard hebben gezegd, laten we ook een witte pauw kopen en een alpaca?
1: Ja, die witte pauw is sowieso René's ding. Want die is heel erg gek op pauwen natuurlijk. Helemaal de mannetjes met die mooie... Met die mooie veren, die zijn toevallig nu allemaal weg. Maar dat is, ja, je zou graag willen dat je eigen haar zo snel groeit. Maar dat komt nu allemaal weer op. Dus nou, dan komt hij toevallig net aanlopen.
2: René!
1: Ja!
2: Hallo, René Boogaard.
0: Ach, is die er ook? Wacht, gezellig.
3: Hij is nog in België. Hoi Bob. Maar ik denk, ik kom even bij mijn vrouw kijken. Want ik zie alleen een man in de tuin lopen. Ik denk,
2: ja. En wat dacht je?
3: Ja. Nou ja, ik denk... Nee, ik dacht niks, joh.
2: Het was jouw idee, hè, dat deze man in de tuin zou gaan lopen.
3: Nee, maar daarom wilde ik jullie eigenlijk ook het liefst alleen laten, hoor. Maar,
2: nee, ik vind het gezellig dat je erbij bent, René. Hartstikke leuk. We waren net de pauwen eten aan het geven.
3: Hoe vind je ze?
2: Ja, ik vind ze geweldig. Ik begreep ook van jouw vrouw dat het gevleugelte hier op het landgoed echt jouw pakje aan is.
3: Ja, Sanne is niet zo van de veren, zegt ze. Maar ja, volgens mij zijn ze heel goed voor alle dieren, hoor. Dus ook voor de veren. Alleen ja, zoals je ziet, het loopt een beetje uit de hand. Hè? Het lopen nou hier iets van 12 pauwen, denk ik, om ons heen nu.
2: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pauwen tel ik
3: 13.
2: Nu.
3: Ja. Dus, maar ja, het zijn mijn kinderen. Die zijn allemaal hier geboren. En nou, je ziet 1, 2, 3, 4, 5 kleintjes. Dus ja, ik vind het wel heel mooi.
2: En blijven ze dan hier of gaan ze op een gegeven moment de vleugels uitslaan? Gaan ze naar een eigen ander pauwennest?
3: Nee, eigenlijk blijven ze hier. Het is hier dusdanig groot dat ze hier ook makkelijk met elkaar kunnen zijn.
2: Alleen... Ik begreep wel dat ze heel veel op tafel poepen daar, op die eettafel.
3: Ja, dat vindt Sanne heel jammer. Hè? Maar ja, ik ben geen verrader, maar haar honden maken ook wel eens een foutje, zeg maar.
2: Oké.
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon ook zo. Maar kijk, hier buiten zitten, dat is gewoon nu echt geen optie meer. Want ja, je moet gewoon echt vechten voor een plekje. En alle kleine babypauwen hebben nu ook alweer les van de vader en moeder. Dus die zitten nu ook allemaal op tafel. Dus
2: ja. Krijgen poeples op tafel.
1: Ja, dus uiteindelijk moeten we natuurlijk wel gewoon een klein beetje indimmen. En dat gaat ook wel gebeuren. Maar je hebt al voor een aantal een goed adres, toch?
3: Ik heb een horecavriend en die woont in de buurt van Alkmaar. En die hebben ook eigenlijk heel veel landerijen eromheen. En die zouden we wel een paar willen overnemen. Dus,
2: een paar pauwen mogen daar op tafel gaan zitten.
0: Bob, we komen zo weer bij je terug. Maar dan moet je ook vragen naar Sjors, het kleine varkentje. Want daar is ook wat gedoe over. Want volgens mij is dat het lievelingetje van René. Maar San die denkt daar weer anders over. Dus moet je zomaar even vragen. Sjors, het varkentje.
2: En dan gaan we het zo meteen natuurlijk ook nog heel even hebben over de televisiering. En de komende twee seizoenen die eraan komen.

0: Small Faces en Lazy Sunday. Zometeen horen van Jordi Bloem, de jarige Jordi Bloem. Wat het weer wordt komende zondag en lekker in het weekend. Ik ben benieuwd. En nu weer terug naar de familie Boogaert, de horecafamilie. Ja. Bekend van de Boogaertjes. En Bob Brinkman is bij ze op bezoek. En bij al die dieren bij René.
1: Ik doe heel voorzichtig, ja.
2: Ja, ja. Jullie zijn knap, hè?
1: Dankjewel. Oh, je had het tegen de alpaca.
2: Oh, ja, de alpaca. Ja.
1: De alpaca's ja, eten hier uit hun voederbak nu. Ja, die zijn inderdaad wel heel erg knap en heel erg zacht. Ik ga heel even heel voorzichtig.
2: Ze zijn pas allemaal geschoren.
1: Oh, dat voelt inderdaad heel zacht.
2: Ja, lekker zacht, hè?
1: Ja, we zijn een stukje naar een gebouwtje gelopen, Menno. Ik had nog niet eens alle dieren gezien, want... Ach, wat schattig. Nou. Hier lopen hele kleine varkentjes. René, ik mag achter het hekje, hè?
3: Ja, zeker.
1: Kijk, heel even... Even het varkenverblijf ook in. Daadwerkelijk. En dat zijn echt varkentjes. Nou, een rat is nog groter. Het is echt... En nu heeft René één varkentje in zijn hand. Je hoort ze misschien ook wel op de achtergrond een beetje krijsen. Want dit is wat biggetjes doen.
3: Dit is Sjors.
1: En dit is de Sjors. Sjors is zo bruin als mokka.
4: Nou, en Sam die gaat morgen een weekje naar Spanje. En dat is het moment dat Sjors bij mij komt wonen.
1: Mag hij in bed? Wat zegt... Ja, Sandra, dat horen we denk ik niet op de radio. Wat zegt ze?
4: Nou ja, kijk, Sam blijft altijd natuurlijk in controle. Alleen als ze in Spanje zit, dan wordt het ingewikkeld voor haar. Dus Sam moet gewoon lekker gaan genieten. En ik ga samen met Sjors training 2 tot en met 12 doen, denk ik, de komende dagen.
1: En wat zijn training 2 tot en met 12?
4: Nou ja, dat hij zo en zo zinnelijk is. Hè. Dus van de week plassen die nog even op me.
1: Kan je echt serieus een biggetje zinnelijk maken?
4: Sterker nog, ze zijn eigenlijk als ze geboren zijn al zinnelijk. Een varken is zo'n onderschat dier. Het is 7 keer zo slim als een hond. En dat is bewezen, zeg maar. En je kunt varkens dus echt heel erg veel leren.
1: Leuk.
4: Maar het kost natuurlijk altijd tijd. Hè. Kijk, leren is gewoon geduld. En ja, dat is gewoon geweldig.
1: Sandra staat nu buiten het hek van het varkensverblijf. Die komt er niet in, hè? Ze mag wel, maar ze wil niet.
4: Nee, ze vindt ze een beetje spannend. Ja. En ze doen niks, hoor. Want varkens zijn ook nog eens een keer heel erg sociaal en lief. Maar we kunnen wel even met Sjors naar Sam toe gaan.
1: Oh, dat is goed. Ja, dat is goed. Menno, dan lopen we hier door het varkensverblijf. Een beetje ook door de modder, door de dreggie. En langs al die kleine biggetjes.
4: Ja. Ja,
1: want dan kijk ik hier naar links en dan kijk ik over het varkensverblijf, over het hek daarvan heen. Dan zie ik nog een hele kakatoe.
5: Het klinkt als Blijdorp ongeveer, of Avifauna.
1: Nou ja. Zo ruikt het ook, ja. Het is een beetje Blijdorp. Artis in het klein, hè René? Ja.
4: Nou, minimaal.
1: Je hebt nog steeds Sjors als een soort van handtas onder je arm. Ja. Die blijft echt heel erg stil zitten.
4: Hoe vind je Sjors?
1: Mag ik aaien? Mag ik Sjors aaien?
4: Zeker. Hij doet niks. Oh. Hij doet niks. Kijk, het is ontzettend lieve Sjors.
1: Ja, het is wel echt een dortje. Echt een mokka-dortje.
4: Ja, en het is natuurlijk een hele bijzondere soort hopjesvlaakleur. En nou ja, we hebben best wel vaak biggetjes gehad, maar... Deze kleur die zag ik al bij de geboorte dat die bijzonder was. Dus deze had, ik had een beetje voorliefde voor Sjors.
1: Ja, dat komt dan door die kleur. Dat jij dacht van dit biggetje, want lopen er echt wel 5 andere nog.
4: Ja. Ja, meestal zijn ze gevlekt, gestippeld, roze. Maar deze is echt karamelbruin. Bijzonder.
1: Ja, Sandra, wat moet je daar nou mee met zo'n man die zo'n biggetje helemaal adoreert?
2: Ja, nou ja, ik weet het natuurlijk. Want ja, we hebben eten niet voor niks natuurlijk big horeca. Het is al een liefde die denk ik al 4... Nou ja, misschien al 40 jaar heeft. En ja, hij is heel erg gek op varkentjes en birren. Maar dat is hij altijd geweest. Dus ik vind het prima. Hij zeurt bij mij ook niet over de hondjes. Dus, ja.
1: Nee, hondjes mogen naar binnen en het biggetje misschien.
2: Ja, dat wil hij dan wel. Maar dan moet ik zeggen, dan moet het grote biggen ook eens een keer wat vaker thuis zijn. En dat is niet het geval natuurlijk. Dus opperbig is altijd te hort op.
4: Ik ben nou de grote big.
2: Opperbig ben jij.
4: Mooi verhaal.
1: Dat is een liefdesverhaal eigenlijk.
4: Ja. Ja.
1: Opperbig. En wat ben jij dan, Sandra?
2: Ja, nou ja, wat ben ik?
4: Mama big dan, hè?
2: Mama Big, eigenlijk wel, maar...
1: Ja, de Biggetjes Boogaert. Ja, de kinderserie zou er ook nog aan
4: komen. Oh ja, zeker. Ja,
2: leuk.
4: Leuk.
2: Ja.
1: Hey, dag, Bob
2: Sjors. Het is hier alleen 3 biggetjes. Het is hier echt wat meer, hè?
1: Ja, het zijn hier heel veel biggen die hier rondlopen.
5: Zullen we zo nog even terugkomen bij jou, Bob? En bij de Boogaertjes.
1: Ja, dat is goed.
5: Daar.
1: En, ja, dat is
5: dan,
1: goed.
5: Dan moeten we het ook even over de televisiering nog hebben, zo meteen.
1: Gaan we het zeker over het hebben. En over die seizoenen. Maar Sjors moest ik heel even ontmoeten.
4: Ja, natuurlijk.
1: Ja.

0: het niet voor me.
1: Dit is Menno in de Middag.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Het is even na 2:30, Radio West, daar luister je naar. En Barbara is er met het nieuws uit de regio.
14: Ja, Menno, de provincie Zuid-Holland overweegt toestemming te geven voor woningbouw in het buitenstedelijk gebied, zoals de Krimpenerwaard en Bodegraven-Reewijk. Het gaat om ruim 20 bouwprojecten die 10.000 huizen moeten realiseren. De provincie stelt als voorwaarde dat de gemeente de bouwplannen tussen 2030 en 2032 kunnen realiseren. Verder gaat de provincie onderzoeken wat de effecten zijn op het milieu en de omgeving. Over 2 jaar wordt bekend welke bouwprojecten door kunnen gaan. De asieldeal tussen de gemeentes Westland en Midden-Delfland heeft gisteravond groen licht gekregen van de gemeenteraad van Westland, dat schrijft de mediapartner BOS. Midden-Delfland ontfermt zich over een aantal statushouders dat eigenlijk is toe te rekenen aan Westland, in ruil waarvoor Westland een aantal asielzoekers van Midden-Delfland overneemt. Westland Verstandig en Forum voor Democratie hebben al blokkeermoties klaar liggen die ze mogelijk indienen op de gemeenteraadsvergadering van 23 september. En daarnaast heeft verantwoordelijk minister van Asiel van Den Brink ook nog iets te vinden. Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er nu veel geld verloren gaat. Dat zegt een stichting die gemeente ondersteunt.
15: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer €1 miljard aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
14: 8,6% van de vrouwen valt uit, Menno. En bij mannen ligt dat percentage op 6%.
13: Zo, ja. Ja? We gaan naar de jarige Jordi Bloem voor het weer.
16: Hoera! Hoera! Hoera!
13: Jordi is vandaag 50 jaar geworden. Staat er ook zo'n pop in je tuin, zo'n Abraham?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van.
13: Ja, maar dat hoef jij niet van te houden. Maar dat kan toch je vriend gedaan hebben?
0: Nee,
13: of
0: nee,
13: maar
0: die
13: familie?
0: Weet ook dat ik dat ding dan lek prik.
13: Oh, echt waar? Oh ja, ja, dat is niet goed. Hé, luister. Je hebt ze wel eens ontmoet. Er zijn namelijk echt fans van jou, hè? De Jordi Bloem fanclub. Je hebt ze ontmoet tijdens de open dag. Ja, een van hen is Bob Garsman uit Waddinxveen. Die heeft ook dit ingezongen voor jou.
16: Jordi Bloem, Jordi Bloem.
13: Ja, dit is Bob.
0: Ja, weet ik, ja.
16: En,
13: en Bob die hoorde dat jij jarig bent en hij heeft een boodschap voor je achtergelaten.
16: Jordi, namens mij als trouwe fan van harte gefeliciteerd.
13: Nou, is dat leuk?
0: Ja, geweldig.
13: Ja, ze leven allemaal met je mee, al je fans en luisteraars. Hey Jordi, je hebt gelukkig tijdens je verjaardag ook nog even tijd voor ons, voor het weer. Het ziet er goed uit, we zijn ook benieuwd naar het weekend.
0: Ja, dan hebben we denk ik zaterdag een beetje het weer van vandaag. En zondag is wat minder. Maar goed, vanmiddag hebben we geregeld zonneschijn. Er zijn ook wat wolkenvelden. Maar vanuit het zuidwesten krijgt de zon weer wat meer ruimte om te schijnen. En dan kan de temperatuur nog wat makkelijker 20 of zelfs 21 graden halen. We zitten daar nu al tegenaan met niet al te veel wind uit de zuidwestelijke richting, matig. Vanavond en vannacht ook nog wel wat opklaringen. Later wel meer bewolking, hoor. En morgenochtend kan het een beetje regenen. Morgenmiddag is het wat vaker droog. Met misschien ook af en toe de zon erbij. Dus het is zeker geen verregende dag. Maar er komt weer wat neerslag. Niet meer zoveel als we eerder hadden van de week. Dat met morgen iets meer wind. Uit het westen, later noordwesten. En dan wordt het morgen ook 20 graden. Nou, in het weekend zaterdag misschien iets warmer. Dan kan het 22 graden worden in onze regio. Met weer wat vaker de zon. Het lijkt droog te blijven dan. Opnieuw een uitlopen van een hoog drukgebied. Net als vandaag eigenlijk. Maar ja, uitlopers die duurden nooit lang, die trekken ook weer weg. En ja, op zondag kan het opnieuw, vooral 's ochtends weer wat regenen. Later op de dag opnieuw weer wat beter. En dan wordt het 20 of 21 graden. En volgende week is dat ook een beetje het geval. Maandag zou best een aardige dag kunnen worden met 22 of 23 graden. Dus het is nog steeds niet koud. En loop van de week lijkt de temperatuur wat lager te worden vanaf woensdag. 18, 19 graden. En wisselt het steeds een beetje. Dan weer wat meer zon, dan weer wat meer regen en wat meer wind. Nou, het lijkt wel een beetje op de herfst dan.
13: Nou, zo. Dag Jordi, fijne verjaardag, hè?
0: Ja, gaat lukken. Bedankt, okay. Tot morgen. Hoi.
14: Tot zover het uitgebreide verjaardagsnieuws van Jordi Bloem. Nog meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. We zijn in een XXL-versie van shownieuws beland op deze donderdagmiddag. We bellen dit keer niet met de sterren, nee, we gaan erbij op bezoek. En dat doen we bij De Bogaartjes, bekend van de tv-serie op SBS. Er komen weer twee nieuwe seizoenen aan van deze horecafamilie, die real-life soap. En ze zijn genomineerd, Bob. Jij bent daar te gast op dat landgoed daar in Voorburg voor de televisiering. Sterker, ze zitten bij de laatste 7. En je weet, Bob, de laatste 3, de beste 3 dus, waar de meeste stemmen opkomen, die mogen naar Carré, hè, naar dat enorme televisiergala. Ja, daar kijken ze wel naar uit, denk ik.
1: Jij zou graag naar Carré willen, hè, René?
2: Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Vooralsnog lijkt het ons echt onmogelijk. Maar ja, we zijn de laatste weken natuurlijk toch een paar serieuze stappen dichterbij gekomen. We hadden nooit verwacht dat we geselecteerd zouden worden. Toen kwamen we door de voorronde. Dat had eigenlijk niemand gedacht, ook in Hilversum niet. Nou, dan kom je bij de meest populaire 10. En sinds eergisteren weten we dat we bij de populairste 7 zitten. Ja, en we weten niet of we 7, 6, 5, 4, 3, 2 of 1 zijn. Maar ja, dan en de beste 3 mogen naar Carré. Dus dan is het in het slechtste geval nog maar 4 plekjes. En daarvan denk ik van, joh, dat is wel een stap die te maken moet zijn.
1: En jij als mega-ondernemer ook natuurlijk, denk ik, een drive die je hebt van, nu ik bij de laatste 7 zit, wil ik ook naar de top.
2: Nou ja, ondernemen is natuurlijk met alles wat er iedere dag gebeurt proberen te handelen. En ja, weet je, als een zaak niet druk is, dan proberen hem druk te maken. En als je in het slechtste geval nu op de 7e plek staat, dan wil je in ieder geval naar de 3e plek. Dus ja, daar doen wij alles aan. En daarom ben ik ook zo blij dat jij hier vandaag bent, Bob.
1: Ja, het is niet alleen maar voor de gezelligheid en de koffie, Menno. Dat snap jij natuurlijk ook. Want er is inderdaad een manier waarop wij dit Voorburgse gezin, want dat is het natuurlijk, eventjes kunnen helpen. Sandra heeft hier de website op een papiertje. Lees hem eens voor.
3: Het is www.tvgids.nl/ring.
1: www.tvgids.nl/ring en dan wijst het zich verder vanzelf.
3: Ja. Ja, en dan als u zeg maar op ons gestemd heeft, wat echt super zou zijn, dan nog even via de mail bevestigen. En dan, ja, dan is de stem helemaal compleet.
1: Televisier is natuurlijk wel de grootste tv-prijs van Nederland. Sandra, wat vind jij ervan dat alleen maar door jezelf te zijn en alleen maar door jullie familie te zijn en alleen maar om de voordeur open te zetten, dat je die grootste prijs van Nederland kan winnen op dat gebied?
3: Nou ja, het is natuurlijk heel bijzonder. A, zijn we al best wel een tijdje al van de televisie af en dat we gewoon met 1 seizoen toch knallend eruit komen, ja, is gewoon leuk. Ondanks we toch heel weinig televisie-aandacht krijgen. Ja, we worden eigenlijk altijd een beetje, ja, weggecijferd. Dat wil ik niet echt zeggen, maar ook weinig genoemd, vinden wij het wel echt super dat we er toch gewoon in één keer uit het niets bij zitten.
1: Hoe bedoel je weinig genoemd?
3: Nou ja, kijk naar andere programma's waar altijd over de realities gaat. Ja, daar krijgt iedereen zeg maar toch een soort podium. En ja, dat hebben wij toch eigenlijk een beetje gecreëerd.
2: Maar het is eigenlijk ook wel het voordeel, hè, bij dat nadeel. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon een normale familie, om het maar even tussen haakjes te zeggen. En ja, weet je, er zijn weinig relletjes bij ons. Hè. Veel programma's zijn conflicttelevisie. Hè. Denk aan Bondgenoten. Denk aan de Hans. Daar gebeurt veel wat waarover gesproken wordt. En bij ons is het eigenlijk gewoon het normale leven. En het is hier misschien maar al groot. Hè. We hebben 20 bedrijven, we hebben 200 dieren, we hebben 18 honden in de keuken. We hebben 6 kinderen en we wonen bij elkaar. Dus in die zin gewoon, maar in ieder geval wel herkenbaar, maar wel maximaal. En ja, wij hebben geen rellen, weet je. Dus dat is waardoor we niet vaak in shownieuws zitten, waardoor we niet bij Boulevard komen.
1: Ja, maar toch bij die laatste 7 van televisiering. Dus dan doen jullie ergens, ondanks dat de ophef dan misschien wel meevalt, gelukkig voor jullie trouwens dat de ophef meevalt, maar dat het dan wel ergens, ja, gezien wordt en gewaardeerd wordt.
2: Ja, maar weet je, we hebben dus met John de Mol mogen ondertekenen 2 weken geleden. En toen zei hij ook, het is ook voor hun bijzonder dat wij eigenlijk alleen maar hele aardige reacties krijgen op elke aflevering en op elke social media post. En ja, dat is ook voor Talpa iets nieuws. Hè? Want
1: zelfs John de Mol heeft dat in al zijn jaren nog nooit gezien.
2: Nou, nooit weet ik niet, maar hij zei letterlijk, het valt echt op, hè, dat jullie zoveel positiviteit ontvangen. En toen wij met werden gevraagd voor dit avontuur, toen hebben we heel lang getwijfeld, omdat we juist bang waren voor social media. We hebben toen nog relatief jong volwassen kinderen. En het kan je ook helemaal gek maken en stuk maken. En toen zei het productiehuis, Sky High, die zei van, nee joh, maar René, jullie zijn echt een normale familie. En we hebben het dieptepunt gehad. Hè. Het kan niet gekker, het kan niet lelijker. We gaan terug naar waarden en normen. En jullie zijn gewoon een hardwerkend gezin. Jullie werken, jullie leven. Maar dat is eigenlijk al interessant genoeg. En nou, dat wisten wij niet, want wij dachten, wat zit Nederland nou op ons te wachten? Want het is eigenlijk natuurlijk niet heel gek wat we doen. Maar er is wel veel waardering. En dat vinden wij wel echt super fijn natuurlijk.
1: Is er nou, want jullie hebben getekend voor weer 2 jaar... tot en met 2028 volgens mij zijn jullie nou weer op tv. Ja, heb ik dat even goed gerekend?
3: Ja, zeker. Nog 2 keer... twee seizoenen. Dus,
1: Sowieso, hè. Wie weet wat daarna nog gebeurt. Maar is er nou een moment geweest dat je denkt van, ach, daar gaat die deurbel weer, en daar staan die cameramannen of vrouwen weer voor de deur?
3: Nou, ik moet zeggen, je hebt de mensen op een gegeven moment zo lang om je heen dat het ook gewoon, zie je het niet meer. En het zijn ook toevallig echt hele leuke mensen. Dus ja, het wordt gewoon toch een soort van familie. Want je eet tussen de middag ook met elkaar. Je eet s'avonds wel eens met elkaar. Je drinkt koffie samen. Dus het voelt helemaal niet onwennig. Nee.
1: Ja, wat grappig dat het echt als een familie dan gaat aanvoelen. Ook, terwijl ze eigenlijk jullie alleen maar volgen. Een soort groot oog, zo'n grote zwarte lens die jullie volgt heel de dag. Ja. Ja, Menno, ik heb het gevoel dat jij een vraag hebt.
0: Nou ja, ik vraag me af, zijn er ook dingen die we niet mogen zien? Of die we dus,
1: zijn er ook zijn er ook dingen, vraagt Menno zich af, die we niet mogen zien?
3: Nou ja, kijk, ik bedoel, als ik net onder de douche vandaan kom en ik moet me nog gaan aankleden, dat gaan we niet zien. Nee. Maar eigenlijk, voor de rest geven we eigenlijk wel alles bloot. Dat is wel een ding wat zeker is.
1: Heb jij datzelfde, René? Liever niet douchen met een camera?
2: Nee. Nou, dat is denk ik niet heel interessant.
1: Ligt eraan of Sjors het biggetje mee gaat onder de douche.
2: Dat zou nog wel leuk. Zo'n soort scène hebben we trouwens wel in het komend seizoen. Nee, maar weet je, wij laten alles zien. Want op het moment dat je er een reclamefilmpje van maakt, dus je laat alleen de goede dingen van je leven zien, dan is het wel heel erg saai voor de kijker. Dus wij hebben toevallig wel 2 dingen meegemaakt die minder leuk waren. Hè. Vorig jaar zat mijn zoon behoorlijk in een dip. Relatie was beëindigd. Was net een nieuw bedrijf begonnen. En hij stond daar wel heel open en eerlijk in. En we hebben daar gesprekken over gehad. En een zo'n gesprek is wel eens echt op de buis gekomen. En in tegenstelling dat mensen zeiden van, joh, dat is zielig, zeiden heel veel mensen, joh, wat stoer. En hij is een voorbeeld voor heel veel andere kinderen.
1: Ja, want je kan op die manier, als jullie als ouders daar gewoon goed mee omgaan met zo'n break-up bijvoorbeeld, kan je ook educatief zijn eigenlijk bijna voor andere ouders.
3: Ja.
1: Heb je dat wel eens gehoord, Sandra, dat je echt dacht van, hey, ik word aangesproken door een moeder op straat die iets herkende in jou?
3: Nee, dat heb ik zeg maar nog niet echt meegemaakt, maar we hebben wel via de reacties, zeg maar via de socials, echt mensen die dat echt heel mooi vonden, dat gewoon toch zo open besproken kan worden.
1: Ja, ik ga nog 1 keer het briefje erbij pakken.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dan kunnen we nog 1 keer de website noemen, Menno. Waar, opengevouwen en wel. Ja.
3: www.tvgids.nl/ring.
1: En dan kun je onze regiogenoten, want dat zijn ze, en daarom zijn we hier ook, onze vrienden uit Voorburg, kun je dan aan zo'n ring helpen.
0: We moeten
1: als die ring nou eenmaal binnen is, mag ik dan weer even langskomen om naar die ring te kijken?
3: Zeker, zeker. Maar dan gaan we echt ons best voor doen nu.
1: Ja, dat geloof ik inderdaad. Nou, stemmen geblazen.
0: Geweldig zijn. Ja, tvgids.nl/ring. En dan vind je vanzelf het plaatje van de boogaatjes. Klik erop. En dan moet je alleen de mail nog even bevestigen die je hebt gekregen. Het is geen spam, het is geen reclame. Ga het alsjeblieft doen. Wat zou het leuk zijn als we met z'n allen de boogaartjes in Carré krijgen. En dan ben ik ook heel benieuwd naar de speech natuurlijk van meneer en mevrouw Boogaard.
1: Ja. Oh ja, wie gaat er van jullie wat zeggen als die ring binnen is op dat podium naast Jan Smit en Peter Pannenkoek?
2: Nou, dat is een mooi koppel natuurlijk, maar jongens, laten we niet op de zaak vooruit. Ik heb altijd mijn woordje bij me en dat zal ook gebeuren als het nodig is. Alleen voorlopig zitten we bij de beste 7. En ik hoop dat jullie ons willen helpen om nog een klein beetje te groeien. Ja. En mochten we bij de beste 3 komen. Kijk, winnen is wat mij betreft echt onmogelijk. Maar de beste 3 zou echt fantastisch zijn. Dat
0: geweldig.
2: Voelt voor ons een slogan.
1: Als het de beste 3 is, dan mag je bij de studio van Radio West even zo'n woordje doen. Dan gaan we gewoon de studio ombouwen tot een soort Carré.
0: Ja,
1: dat gaan we doen. Dat doen we dat.
0: Goed, tvgids.nl/ring. Ga stemmen op de boogaatjes. Help ze alsjeblieft naar Carré. Daar zouden we allemaal hartstikke blij mee zijn. Dan komt er ook een vervolg van jou, Bob, daar in Voorhout. En Voorburg. Bij de boogaatjes. Leuk dat je er was, Bob. Morgen gaan we verder.
1: Zeker weten. Morgen weer de laatste op de kaart van de week. Tot morgen.
0: De groeten dan.

0: Gerard Joling, natuurlijk.
1: Jouw plaat.
0: En altijd vrijgezel. Goed, dit was hem. Menno in de middag. Op deze, ja, toch wel een leuke dag dat we daar bij de Bogaatjes konden zijn. Maar morgen wordt ook weer leuk. Dan hebben we namelijk Wilfred Gené weer in de uitzending. Die had vorige week dus, ja, een vergissing gemaakt. En daardoor hadden wij de landelijke primeur van zijn nieuwe single. Maar morgen gaat hij echt in première. Dus moeten we nog maar eens een keertje bellen. En we hebben morgen een aantal mensen uit B&B Vol Liefde. Want ja, vanavond is de reunie. En morgen kan alvast verklappen dat we onder andere Arie dan hier hebben in Menno in de Middag. Is dat leuk? We zoeken liedjes in jouw plaat van het einde van de zomer. Claire van der Heijden en ook Karel van der Vaart uit Leidschendam zeggen die van Dusty Springfield. Summer is over. Mooi. Blijf lekker bij West vandaag. En maak

0: vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Voordeelhaadjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99. Voordeelhaadjes.nl.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollevierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op db4daagse.nl.
14: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
13: Schrijf je in voor de Duin- en Bollevierdaagse op db4daagse.nl.
15: Straks is het Muziek aan Zee met onder andere Mumford & Sons. En het is nu 2:00. Hier is nieuws met Barbara Huigen.
16: Het overvolle stroomnet in Bergambacht zorgt ervoor dat een milieustraat langer moet wachten op een aansluiting en pas eind volgend jaar open kan. Dat schrijft het college van BNW aan de gemeenteraad. De bouw van de nieuwe milieustraat is wel al begonnen. Het nieuwe pand vervangt het eerdere pand aan de Veerweg in Bergambacht. In Alphen aan den Rijn zijn bij een controle 635 honden ontdekt die niet bij de gemeente waren aangemeld voor de hondenbelasting. De controle, uitgevoerd door een extern bedrijf langs ruim 17.000 adressen, kostte ongeveer €20.000. Door de registratie van de 635 honden ontvangt de gemeente dit jaar naar verwachting ruim €43.000 meer aan hondenbelasting. De verhuizing van afvalbedrijven uit de Binkhorst is een hoofdpijndossier voor de nieuwe coalitie in Den Haag. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten de stad. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende opties te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek.
16: Eert met oude afspraken. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt.

0: ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Er is verkeersinformatie van de ANWB, Mandy van der Plas.
2: De N220 is in beide richtingen dicht tussen Heenweg en Westerlee. Dat komt door een ongeluk.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: applaus voor Mumford & Sons. En I Will Wait, het tweede liedje dat wij draaien op deze donderdag. Goedemiddag allemaal in Muziek aan Zee. En daarvoor draaiden we No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. Er hoorde ook al applaus bij. Laten we dan ook maar klappen voor André Hazes en Paul de Leeuw.
1: Heerlijk land.

0: Ja, dat vraagt iedereen zich wel eens af natuurlijk. Waarom ben ik in godsnaam verliefd geworden?
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Why do fools fall in love? Prachtig bezongen door Diana Ross. Ik heb goed nieuws voor je. Laten we eventjes afstappen van de liefde. Dan komen we later in het programma erop terug. Want een hele hoop liefdesliedjes gaan we weer draaien. Ik heb goed nieuws. Het goede nieuws komt uit China. China staat er natuurlijk onbekend dat ze daar ontzettend veel kolencentrales hebben. Die ook de nodige vervuiling opleveren. Maar het goede nieuws komt nu uit het land dat inmiddels China meer zonne-energie levert dan dat ze energie betrekken uit kolen- en gascentrales. En ja, ik vind zelf goed nieuws, want ik denk dat ik het daardoor zelf ook hier in Nederland beter van ga ademen. Maar ik denk dat het helemaal goed nieuws is voor de Chinezen.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Beschrijf het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Voor het regionale nieuws in Muziek aan Zee gaan we naar Barbara Huigen.
15: Hi Paul, het stroomnet in Bergambacht is zo vol dat de Milieustraat langer moet wachten op een aansluiting en pas eind volgend jaar open kan. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De bouw van de nieuwe Milieustraat is al wel begonnen. Het nieuwe pand vervangt het eerdere pand aan de Veerweg in Bergambacht. In Alphen aan den Rijn zijn bij een controle ruim 600 honden ontdekt die niet bij de gemeente waren ingeschreven voor de hondenbelasting. De controle werd uitgevoerd door een extern bedrijf en kostte ruim €20.000. De controle volgde 17.000 adressen. Nu de gesnapte honden wel onder de hondenbelasting vallen, wordt de gemeentekas gespekt met ruim €43.000 extra aan hondenbelasting. De meerderheid van de demonstranten van Extinction Rebellion, die op 29 augustus de A12 in Den Haag blokkeerden, gaat de OM niet vervolgen. Bij een eerste inbreuk op de wet openbare manifestaties gebeurt namelijk niks. Bij een tweede inbreuk een waarschuwing en pas bij een derde inbreuk gaat het OM vervolgen. In totaal werden 53 mensen aangehouden op zaterdag 29 augustus. 51 van hen werden opgepakt voor het overtreden van de wet openbare manifestaties toen ze geen gehoor gaven aan het verbod op de demonstratie. 2 demonstranten zijn daarnaast vastgehouden voor het opzettelijk stoppen van het verkeer. De politie ziet hen als de veroorzakers van de blokkade. Daarvoor kan het OM hen vervolgen, maar het besluit is nog niet genomen. Dit jaar, maar ook volgend jaar, verwacht ProRail opnieuw meer grote storingen op het spoor dan het toegestaande aantal van 520. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
6: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
15: ProRail gaat meer inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringsysteem helpt al. Daardoor is er minder koper gestolen.
14: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
16: De rest van de dag is het droog in de regio met regelmatig zonneschijn. Het is ongeveer 20 graden met matige wind uit zuid tot zuidwest. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Er zijn opklaringen, later wordt het bewolkt. En morgenochtend kan het wat regenen. Het koelt af naar zo'n 12 tot 15 graden komende nacht. Morgenochtend is het eerst bewolkt met wat regen. In de middag dan trekt die regen weg. Misschien nog een enkele bui, maar ook wat opklaringen. En ook morgen wordt het een graad of 20. Met meestal matige wind en die draait van zuid naar west en later noordwest. In het weekend is het zaterdag overwegend droog met regelmatig zon. Zondag kan het vooral in de ochtend weer wat regenen. En 's middags is het ongeveer 21 graden.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan zee.

Zoals ik net al zei, even tijd voor een pianootje. Het pianootje was afkomstig van Elvis Costello. En hij maakte natuurlijk die fantastische Charles Aznavour cover met She. En hier zijn Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart.

Shepherd. Beetje uit Australië. En dit was Coming Home. Is een hele leuke muziek gemaakt, die jongens. Dit is er een van. En ze hadden ook vooral een enorm groot hit tijdens de COVID-crisis. Kan ik me herinneren. Dit liedje is van Hans de Boy. Ach, die ken je natuurlijk wel. Die heeft zulke mooie liedjes gemaakt. Annabel, een vrouw als jij. Maar ook Thuis Ben.

1984, Hans de Boy en Thuisben. Het was zijn laatste top 40 hit in 19... ergens in de jaren 90 heeft hij nog wel meer liedjes gemaakt. Maar die haalde de hitlijsten niet. En deze nog wel. We vervolgen met een liedje van Animals. Bring it on home to me.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Als Kersenbal binnenkomt. De aansluiting treffen. Tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
19: Voordeeluitjes.nl.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
21: Pink Floyd en Tears for Fears. Straks 2 uur, muziek aan zee. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Barbara Huigen.
22: Het stroomnet in Bergambacht is zo vol dat een milieustraat langer moet wachten op een aansluiting en pas eind volgend jaar open kan. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De bouw van de nieuwe milieustraat is al wel begonnen. Het nieuwe pand vervangt het eerdere pand aan de Veerweg in Bergambacht. In Alphen aan de Rijn zijn bij een controle ruim 600 honden ontdekt voor wie de baasjes geen hondenbelasting betalen. De controle werd uitgevoerd door een extern bedrijf en kostte ruim €20.000. De extra hondenbelasting spekt de gemeentekas met ruim €43.000. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 bij Den Haag blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
23: Christian Bonenbakker met het
22: vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet overtreden. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
23: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare

0: opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Waar het vast staat, horen we van de ANWB, Robert Vriezen.
2: Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten vertraging daardoor.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Nou, er zijn wel meer dingen waar ze eigenlijk moeilijk tegen kan vechten, want ze heeft ernstige gezondheidsproblemen, waardoor ze allerlei concerten heeft moeten afzeggen de afgelopen jaren. Maar gelukkig hebben we de liedjes nog die we hier kunnen draaien bij Radio.

Australische Peter Allen en I Go to Rio. Ging hij inderdaad even een continentje verhuizen, zo ongeveer. En hier heb ik een liedje van Sabrina Carpenter, dat heet Man Child. Ik kan je misschien nog wel herinneren. Vorige week draaide ik hetzelfde liedje, althans een ander liedje, maar met dezelfde titel van Nene Cherry. En dan mag je zelf kiezen welke je leuker vindt. Hier is Sabrina Carpenter.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt... veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
12: Voor het regionale nieuws in Muziek aan Zee gaan we naar Barbara Huigen.
13: Hi Paul. Bijna alle demonstranten van Extinction Rebellion... die eind augustus de A12 bij Den Haag blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan... als de demonstranten voor de 3e keer de demonstratiewet hebben overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten die zijn aangehouden was dat niet het geval. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 werd het torentje door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn dreiging moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek in Den Haag worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt omdat hij vaker aandacht heeft gevraagd van de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten van dienst speciale interventies. De bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim 1/5 gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheek een korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18 jaar. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de Koninklijke Nationale Bibliotheek.
14: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
13: Bibliotheken vervullen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid.
12: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
15: De rest van de dag is het droog in de regio met regelmatig zonneschijn. Het is ongeveer 20 graden met matige wind uit zuid tot zuidwest. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Er zijn opklaringen, later wordt het bewolkt. En morgenochtend kan het wat regenen. Het koelt af naar zo'n 12 tot 15 graden komende nacht. Morgenochtend is het eerst bewolkt met wat regen. In de middag dan trekt die regen weg. Misschien nog een enkele bui, maar ook wat opklaringen. En ook morgen wordt het een graad of 20. Met meestal matige wind en die draait van zuid naar west en later noordwest. In het weekend is het zaterdag overwegend droog met regelmatig zon. Zondag kan het vooral in de ochtend weer wat regenen. En 's middags is het ongeveer 21 graden.
13: Er is verkeersinformatie, Mandy van der Plas van de ANWB.
16: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 10 minuten langer over.
13: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan zee.

Middle of the Road en Sacramento. Het is weliswaar donderdag vandaag. En het is donderdag 10 september 2026. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ook dit keer weer de meedansplaat van de dag hebben. En dit keer heb ik eentje uitgekozen van de Pet Shop Boys. Daar kun je heerlijk op dansen. Het is niet West End Girls, want daar kun je minder leuk op dansen. Maar hier kun je namelijk wel heel goed op dansen. Het is Always On My Mind. Dus ik zou zeggen, leef je lekker uit op dit liedje van de Pet Shop Boys.

0: Ze zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Miles Smith en Wait For You. Hey, en zullen we weer eens een liedje draaien van Johnny Nash? Want dat is volgens mij alweer 2 weken geleden dat ik het voor het laatst heb gedaan. Hier is hij met Cupid.

Een van de meest onderschatte zangers vind ik wel, hoor. Johnny Nash en tekstschrijvers ook. Dit was Cupid, maar heeft ook hele andere mooie liedjes gemaakt, die onder andere zijn gecoverd door Jimmy Cliff. Muziekaan zijn zit er weer op. Zometeen na vieren is Bas Martinius weer terug op het Vertrouwde Honk. Die brengt je weer thuis. Wij spreken elkaar morgen weer. Morgen is het vrijdag, laatste dag van de week. Oh, dan zit het weekend alweer bijna op. En dan heb je ook weer mazzel. Want dat is mijn laatste Muziek aan Zee. Maandag is Marjolein weer terug van vakantie. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Applaus natuurlijk voor de Kings en Lola.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: NRV.
11: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
13: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Wollen Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
15: Aanstaande zaterdag een documentaire op TV West over de 24-jarige sterren uit Naaldwijk. De jonge vrouw had alles mee, maar toch was de dood voor haar de enige uitkomst. Straks een gesprek met de vader van sterren over die documentaire die dus zaterdag te zien is op TV West. Nu is het 4:00, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Barbara Heugen.
16: De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet hebben overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten die zijn aangehouden was dat niet het geval. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte na een aanrijding met een scooter op de Vrijheidslaan in Leiden is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffertje zat in een kinderzitje achter op de fiets en viel na de botsing op de grond. Het kind is op straat nog gereanimeerd en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 28-jarige man die eind mei dreigde met een bom in Den Haag blijft langer vastzitten. Door zijn actie moesten het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd. De man werd geblinddoekt en in zijn onderbroek weggevoerd door zwaar bewapende agenten. Justitie wil dat de man TBS krijgt omdat hij vaker aandacht van de politie heeft gevraagd. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het Koten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen.

0: de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk Plaspoelpolder 10 minuten op onthoud. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, doe je er tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten langer over.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Tot 7 uur, West komt thuis.

Amy Winehouse, alweer het Winehouse natuurlijk uit 2008. Een heel goede middag. Het is bijna 10 minuutjes over 4. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks tussen 6 en 7, je weet het hè. Dan is de muziek weer van Nederlandse bodem. Gemaakt binnen de Nederlandse landsgrenzen. Mocht je een plaatje willen aanvragen, gewoon doen. bas@omroepwest.nl. Zometeen bij mij hier in de studio. De vader van sterren. Aanstaande zaterdag zenden wij namelijk een documentaire uit. Die documentaire die heet Stemmen van Sterren. Het gaat over sterren. Ze is 24 jaar oud geworden. Ze is door euthanasie uit het leven gestapt. Dat wilde ze graag, want haar hoofd zat vol met pijn en ellende. En over die documentaire praat ik zometeen met de vader van Sterren. En dat is Maarten. Die zit hier bij mij in de studio. Net overigens als Pepijn, de broer van Sterren. En de moeder van Sterren, dat is Liesbeth. Die zit er ook. Of ze wat wil zeggen, dat horen we dan dadelijk wel. Dat zien we wel. Verderop in het programma natuurlijk het spel De Tijdmachine. De rubriek Is er nog wat te doen? En de kopstaartplaat is ook weer gewoon van de partij. Een fijne samenwerking is deze van Miley Cyrus met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Het liedje heet Secrets op Radio West.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood hier op Radio West. Het is bijna 4:15. West komt thuis. Voor veel mensen leek de 24-jarige Sterre uit Naaldwijk een jonge vrouw die alles mee had. Ze was knap, intelligent, creatief, grappig. Ze had een hechte vriendin erop en ze groeide op in een warm gezin. Maar achter die mooie buitenkant ging echter een allesoverheersende psychische strijd schuil. In de documentaire Stemmen van Sterre vertelt zij via videodagboeken, audioopnames en persoonlijke notities over haar leven, haar ziekte, haar hoop en haar wanhoop, tot aan de weg naar euthanasie. Omroep West zendt die documentaire aanstaande zaterdag uit. En ik praat hier in de studio met Maarten van der Starre, de vader van Sterre. Dag Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je hier bent om over de documentaire te praten. Allereerst natuurlijk, ik heb daar veel respect voor dat jij hier zit. Want het is een verhaal zoals we dat niet allemaal gelukkig meemaken. We praten hier over haar leven, haar lijden, maar ook over jullie pijn. In de documentaire komt dat ook allemaal naar voren. Hè? Welke eigenschap van jezelf zie je het meest in haar terug?
1: Ach, wat een moeilijke vraag, Bas, om mee te beginnen. Dan misschien dat Sterre uiteindelijk communicatiespecialist was. Mm-hmm. Zij heeft HBO afgemaakt, diploma gehaald, notabene haar scriptie geschreven, terwijl ze in een gedwongen opname zat. Om even een voorbeeld van hoe gek haar leven was. Dus ik praat redelijk makkelijk. Dat kon zij ook. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk fijn.
1: Ja, dat was vooral heel handig voor haar. Omdat zij ook heel goed wist wat. Als zij voor de luisteraars. Sterre heeft ook best wel natuurlijk veel behandelingen, therapieën gehad. Haar. Mm-hmm. Dat is misschien goed om te vertellen. Sterre had een aantal stoornissen. Een eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis. Maar kon wel gewoon met vriendinnen op vakantie. Dat deed ze ook. Nou, ik zeg gewoon, dat is niet helemaal waar.
0: Het kostte veel moeite, denk ik, van haar kant.
1: Ja, de ziekte ging op vakantie mee, zeg maar. Ja. Maar ze wist altijd heel goed hoe ze behandelaars. Hoe ze daarmee om moest gaan. Omdat zij, ja.
0: Bedoel je daarmee dat ze goed wist uit te leggen wat haar gevoel was?
1: Nee, het was meer dat ze heel goed wist wat behandelaars wilden horen.
0: Dat lijkt me niet positief. Want daarmee geef je de behandelaar geen goede kans om iets te kunnen betekenen.
1: Nee, daarom. Dus dat was een nadeel en een voordeel voor haar. Maar het praten was inderdaad een. Daar hebben we wel raakvlakken. Ja.
0: Ja. Voor de documentaire hebben jullie Sterre's iCloud doorgespeurd. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is een online opslag die je vanuit een Apple device, een Apple telefoon, noem het maar op, kunt hebben. En bij dat doorspeuren kwamen jullie heel veel onbekend materiaal tegen. Wat kwamen jullie zoal tegen?
1: Ja, je moet je voorstellen dat ik denk dat luisteraars die een dochter hebben of een zoon van die leeftijd wel snappen. Een hele leven zit in die telefoon. Mm-hmm. Dus er kwamen iets van 80.000 foto's, weet ik het, 30.000 filmpjes tegen. Heel veel donkere schrijfsels, gedachten, Sterre schreef heel veel. Er kwamen ook heel veel boekjes boven water, waarvan we wel het bestaan wisten, maar niet altijd wisten wat daarin stond. En dat was heel heftig om dat te lezen. En Sterre had daar zelf ook nog wel stress over de laatste week voordat ze stierf. Ja. Omdat ze eigenlijk het liefst dat allemaal had willen scannen. Van wat mag wel, wat mag niet blijven en wie mag wat zien. Ja. En gelukkig heeft ze uiteindelijk wel ons een soort toestemming gegeven. En ons in vertrouwen genomen dat wij daar zorgvuldig mee zouden omgaan. Gaf haar ook weer een beetje rust. Ja. Maar het heeft ons alleen maar bevestigd in dat haar sterven onvermijdelijk was. Ja, omdat leven geen optie was.
0: Ja, in hoe groot haar pijn dus eigenlijk.
1: Haar pijn, haar wanhoop. Sterre had een stem in haar hoofd. Of stemmen in haar hoofd. Die schreeuwde de hele dag. Mm-hmm. Dat ze lelijk was. Dat ze niks goed kon doen. Ze heeft zelf een voorbeeld genoemd van, om het een beetje uit te leggen, van een heel druk treinstation. Ze zei, mijn hoofd is een druk treinstation. De hele dag een intercom die me uitkaffert. Overal mensen. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik ben in paniek. Er is herrie, er is chaos. Nou, je kan je wel zo'n treinstation op spitsuur bedenken. Ja, ja. En dat de hele dag. Ook als je in je bed ligt s'nachts. Zodra je je ogen open doet, is de sliep heel slecht. Mm-hmm. Meteen aan. Ja.
0: Ja, joh. Door die ziekte in haar hoofd. Die kon heel gemeen zijn, ook voor jullie als ouders. Kun je dat toelichten?
1: Ja, wat een eetstoornis doet. Sterre had anorexia nervosa. Dat is overigens niet de meest voorkomende eetstoornis. Dat moeten mensen ook echt wel bedenken. Want dat wordt heel vaak gedacht bij een eetstoornis aan mensen die heel erg vermageren. Maar dat is maar 10% of zo. Mm-hmm. En wat hij doet is... Ja, die probeert eigenlijk mensen die dicht om je heen staan te verwijderen. Alles wat die ziekte in de weg staat. En dan krijg je dat... Sterre die... En dat was wel Sterre die het zei. Hè, maar het was natuurlijk de ziekte die dat deed. Ja, lelijke dingen. Ik vind het lastig om dat te herhalen.
2: Nou,
1: want
2: dat hoeft hier ook niet per se, en
1: dan komen we ook een term dat jullie misschien last krijgen met de luisteraars. Ja. Maar ja, het komt er eigenlijk op neer dat je als ouders... omdat je zo dichtbij staat. Mm-hmm. En dat ook eigenlijk Sterre wel wist van... Nou, die gaan nooit bij me vandaan. Ja. En dat hebben we ook niet gedaan. En liefst de moeder al helemaal niet. Die is echt. Die moet echt alle lof krijgen. Want die is elke avond ging Lies naar boven, naar haar slaapkamer. En wist dat ze daar de volle laag kreeg. Maar ze gingen toch naast zitten. Ja. Nooit afgehaakt. Maar je wordt voor alles uitgemaakt. Ja.
2: Ja. Ja. En je kunt daar niet van winnen als ouder, denk ik.
1: Nee. Nee, het enige wat je kan doen, dat wil ik ook mensen meegeven die in een situatie zitten waarin we een kind hebben, of een vriend of een vriendin, of een zus of een broer die zo ziek is, mm-hmm, in zijn hoofd. Stel zei, ik heb een ziek hoofd. Ja. Het enige, er zijn twee dingen heel belangrijk. Blijf zelf op de been. Dus zorg voor jezelf. Zorg zelf ook voor een team om je heen die je opvangen. En blijf. Blijf. Haak niet af. Ga daarnaast zitten. Je hoeft niet de hele dag naast te zitten, maar blijf. Ja. Zorg dat je bereikbaar bent, dat je en in de buurt blijft. En misschien niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja.
2: Voor deze documentaire hebben jullie enorm moeten openstellen. Hoe hebben jullie dat ervaren?
1: Nou, dat hebben we eigenlijk alleen maar kunnen doen omdat Steffi en Annelies de documentaire hebben gemaakt.
2: Ja, mijn collega's.
1: Ja, ja. Dat voelde zo goed. En zo vertrouwd. En wij wilden een eerlijk verhaal vertellen. Mm-hmm. Sterre hield helemaal niet van oneerlijkheid. Ze kon zelf heel goed liegen. Dat is ziekte. Maar ze hield onechte mensen. Daar had ze echt, die haten ze. Mm-hmm. En die kom je in de GGZ ook bij behandelaars best tegen. Oh. Mensen die A zeggen en B doen. Mm. En dan is bij Sterre klaar. Daar hebben trouwens meer kinderen van mij last van. dus ik heb maar geen verkeerde eigenschap. Maar,
2: dat denk ik ook niet. Nee.
1: Nee, nee, maar wij hebben ons opengesteld. En dat moest, want als je Sterre wil leren kennen... dan en het verhaal van Sterre, daar horen er ook onze twijfels... en onze pijn en ons verdriet bij.
2: Absoluut. Ja. Ja, jullie zijn een gezin en dat hoort allemaal bij elkaar natuurlijk.
1: Ja, want zo'n ziekte beperkt zich niet tot, tot de persoon zelf. Nee, nee.
2: Er zullen altijd mensen zijn die zeggen... ik snap dit niet, ik begrijp dat niet. Het feit dat jullie Sterre gesteund hebben in haar keuze voor euthanasie. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen, tot slot?
1: Ja. Ik hoorde pas iemand op tv zeggen... waar je ogen niet geweest zijn, moet je je mond er niet over spreken. Mm-hmm. En dat is het. Mensen hebben geen idee wat wij hebben meegemaakt. Als je zo ziek bent en je bent zo... zo ziek dat het leven ondraaglijk en in de documentaire zit ook een stukje waarin een psychiater een vergelijking maakt met een lichamelijke ziekte, zeg maar. Dan, en daar wordt eigenlijk ook wel een beetje bevestigd dat de fysieke pijn ook echt veel zwaarder kan zijn. En ook zich trouwens ook lichamelijk uit. Dat het ook gewoon... voor ons was het logisch. Het alternatief was namelijk... onze dochter hier houden en elke dag lijden.
2: Ja.
1: En je kind zoveel pijn zien hebben, ja, dat is nog erger.
2: Ja.
1: Dus wij hopen een beetje op haar dapperheid om het leven weer te kunnen omarmen. En wij zijn zo trots dat zij in ons leven is geweest. En dat mag iedereen weten en zien. Dus mensen kijken zaterdag om 5:00.
2: Ja. Deze documentaire die bevat confronterende verhalen, hè, over eetstoornis, zelfbeschadiging, euthanasie, zelfdoding. Nou, als je dit nou hoort en je hebt zelf ook donkere gedachten, wellicht ook aan zelfdoding denken, weet dan dat je gratis en anoniem kunt bellen met 113 of kunt chatten op 113.nl. De documentaire Stemmen van Sterre van zaterdag om 5:00 op TV West. En dan gaat hij ieder heel uur in de herhaling. Maarten, dankjewel dat je hier bent komen praten. Ontzettend dapper. En tot slot, een band waar zij gek op was. Nothing But Thieves. Prachtig liedje. Lover, Please Stay. Dankjewel.

0: Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
14: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
13: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
15: Het is 2 minuutjes over 4:30 op Radio West. We gaan naar het nieuws met Barbara Huigen. Bar, een goedemiddag.
16: Hey Bas, het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte na een aanrijding met een scooter op de Vrijheidslaan in Leiden is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Het slachtoffertje zat altijd in een kinderzitje achter op de fiets en is na de aanrijding ter plaatse nog gereanimeerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De onderzoekers noemen het heel bijzonder dat de eikenhouten constructie al bijna 500 jaar heeft overleefd. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 82 werd het door toenmalig premier Lubbers in gebruik genomen als kantoor. Leuk, hè?
15: Ja, dat is zeker leuk. Ja, ik zit er echt aan te denken, ja.
16: Ja. De man die vastzit voor dreiging met een bom eind mei in Den Haag blijft langer vastzitten. Na zijn actie moesten zowel het stadhuis als de centrale bibliotheek in Den Haag worden ontruimd. Het OM wil dat de 28-jarige verdachte TBS krijgt omdat hij vaker aandacht heeft gevraagd van de politie. De verdachte kon de bewuste dag in mei snel worden aangehouden. Geblinddoekt en in zijn onderbroek werd hij weggevoerd door zwaar bewapende agenten. De bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 is vorig jaar met ruim 50 gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat 3/4 van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen uitdeelt aan mensen boven de 18 jaar. Toch is dat niet de enige reden van de stijging, zegt de directeur van de Koninklijke Bibliotheek.
17: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Er is een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
16: Bibliotheken vervullen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid.
15: Jordi Bloem is de dienstdoende weerman van vandaag. Jordi, een hele goede middag.
18: Hey Bas. Ja, als het dan droog is, de zon die laat zich zien en het is tenminste 20 graden, heb je toch een beetje dat nazomergevoel, zoals vandaag. En dat krijgen we ook de komende dagen nu en dan. Maar echt heel bestendig is het nou ook weer niet. Vanavond zijn er nog wel wat opklaringen. Vannacht wordt het bewolkt. Later komt er een storing aan vanaf zee met een beetje regen. Het wordt vannacht 12 tot 15 graden. En morgenochtend beginnen we dan bewolkt met wat regen. In de middag is het op een enkele bui daar droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. Ook morgen wordt het een graad of 20. De wind is meestal matig en draait van zuid in de loop van de dag naar west tot noordwest. Zaterdagochtend hebben we misschien eerst mist in de regio. Daarna komt de zon erbij. Het blijft denk ik droog. 22 graden wordt het 's middags. Zondag dan ook een graad of 21 met wolkenvelden en wat regen in de ochtend. Later klaart het weer op. En zo wisselt het steeds per dag een beetje. En zo kan het maandag weer droog zijn met zonnige momenten en aan de middagtemperatuur van 23 graden.
15: Nou, dat klinkt allemaal helemaal niet verkeerd. Jordi, dankjewel. Dan naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, een heel goede donderdagmiddag.
19: Een heel goede donderdagmiddag, Bas. 96 kilometer file staat er al op mijn tellertje.
15: Dat valt niet mee.
19: In onze regio. Nee, dat valt niet mee. Maar gelukkig weinig bijzonderheden. Ja, er staat een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet. 8 kilometer file daar vanaf Roelevaar en Zween. Een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A4 als je vanuit Amsterdam doorrijdt naar Rotterdam. Bij Den Hoorn 13 kilometer langzaam, maar dus wel doorrijdend verkeer. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Kwartiertje vertraging bij Rotterdam over Schie. Ook weer een klein kwartiertje extra heb je nodig om over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag te komen, want er staat 2 kilometer file tussen Leiden en Wassenaar. En 10 minuten vertraging op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. File bij knooppunt Hofvliet.
15: Dankjewel en tot later.
19: Tot zo.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Dankjewel, Bar.

0: Stil in mij van Dikhout. Tijd voor een spelletje.
1: De Radio West tijdmachine.
0: In de Radio West tijdmachine neem ik je natuurlijk mee terug in het verleden. We reizen naar een jaartal dat ik ook nog niet weet, maar dat de tijdmachine dadelijk op het beeldscherm tovert natuurlijk. Over dat jaartal 3 vragen. Bij 3 vragen goed, dan kom je op een lijst te staan. En als je daarop staat, maak je kans op het spelen van de finale aanstaande vrijdagmiddag. En dat is dus al over 24 uur. De hoofdprijs van deze week. Mooi hoor. Een ultracompacte koffiemachine. Wat wil je nog meer? Lekker makkelijk in gebruik en onderhoud. Iedere keer weer een lekker bakje koffie maken. Met slechts 1 druk op de knop maak je in minder dan een halve minuut jouw favoriete Lungo of Espresso. Doe je mee met dat spel? 070-390-5454. 070-390-5454.

0: De Bee Gees waren dus niet de enigen die met kopstemmen heel veel succes wisten te bereiken. De Alice Brothers konden er ook wat van. Oh, Laurie.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dan is het weer tijd voor ons spel, de tijdmachine, terugreizen in de tijd. Dat doe ik met Marcel Toet uit Den Haag. Of beter kan ik maar zeggen, denk ik, van op Scheveningen. Klopt dat, Marcel?
2: Ja, ik ben er alleen geboren, hoor.
0: Oh, alleen maar geboren. Maar voor de rest woon je nou, ja, op het zand of op het veen woon je?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Marcel, een heel goede middag. Ja, het is eigenlijk best lekker weer, hè? Heb je nog eventjes je neus in de wind gestoken vandaag?
2: Nou, sterker nog, ik zit aan het strand.
0: Oh, zo, dat is lekker.
2: Ja, man. Heerlijk.
0: Ja, zo, ja.
2: Ja, maar niet in Nederland.
0: Oké, nou, dat klinkt helemaal goed. Waar hang jij dan uit? Ja, man. Waar hang je dan uit?
2: Ik zit nu op een stoeltje in Pietra Ligure. Dat is in Italië.
0: In Italië, lekker joh. Ja,
2: ja man, heerlijk.
0: Is dat aan de Adriatische kust of is dat aan de...
2: Nee, is tussen Frankrijk en Genua.
0: Oké.
2: Albenga, Savona... Aan die kant.
0: Oké, lekker hoor. Ja, en,
2: heerlijk, man.
0: Het zonnetje staat nou gewoon op jouw gezicht, want je kijkt zeg maar naar het westen-zuidwesten, zeg maar.
2: Ja, maar dat ziet er niet goed uit als ik naar boven kijk. Oh. Alleen maar zwart.
0: Dus je moet dadelijk rennen.
2: Nou, dat komt wel goed.
0: Ja, lekker joh. Nou goed. En wat zijn de vooruitzichten voor morgen dan? Komt dat ook goed?
2: Ja, dat komt heel wel goed. Ja, het is in Italië is het heel raar. Dan zie je dat het gaat regenen en gaat stormen. Maar als je dan aan het strand zit, dan is daar geen sprake van. Dan heb je alleen maar blauwe lucht.
0: Ja, Huub Mizee die heeft dat ook wel vaak verteld, zeg maar. Dat echt aan de kust, hè, de kuststrook, die blijft heel vaak gevrijwaard van inderdaad regenbuien, noem het maar op.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, zo is het, Marcel. Nou ja, fijn joh, dat is je ook gegund daar zo. Lekker aan die kust daar zo. Tussen Genua en Frankrijk. We gaan dat spel lekker spelen. De tijdmachine. Heerlijk. We gaan de jingle starten, we gaan de deuren dicht doen. We gaan de raderen laten draaien en dan weten we het vanzelf. Waar we dan terechtkomen. Als je een voorkeur hebt, waar zou je willen terechtkomen?
2: Nou, in de 80e jaren denk ik wel.
0: Let goed op. 1982 is er voor jou uitgerold. Yes, ja. Hey, je wordt op je wenken bediend, hè?
2: Zo, echt? Heerlijk.
0: Ja, is echt waar. Is niet gejokt. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de jaren 80. Ja, je begon er eigenlijk al over. Wat heb jij met de jaren 80?
2: De jaren 80, dat was mijn eerste keer dat ik ooit naar Italië ben gegaan. En daar is de liefde toen ontstaan.
0: Oh, de liefde voor Italië of de liefde?
2: Ja, nee, voor Italië.
0: Oh, oké. Okay.
2: En in 88 de liefde die ook van Italië houdt.
0: Oké, wat leuk joh. Nou, wat goed. Ja, man. Italië is een rode draad in jullie leven. Dat is overduidelijk.
2: Ja, zeker.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, Marcel, de drie vragen. Inmiddels zijn ze op mijn beeldschermpje getoverd door de tijdmachine. Daar komt-ie, hè. De eerste vraag. Ja, dat weet je wel. Daar komt-ie. Het beroemdste beeld van Amerika is in staat van verval in 1982. De toenmalige president Ronald Reagan die zamelt geld in voor het beeld van de vrouw met de toorts in de staat New York. Ja, hoe heet dat beeld, hè?
2: Ja, dat is het vrijheidsbeeld, hè.
0: We gaan snel naar vraag 2. De NCRV heeft succes met een spannende jeugdserie in 1982. En die reeks die draait om de belevenissen van een meester met rood haar die altijd spannende verhalen vertelt aan zijn leerlingen. Peter Bos en Joost Prinsen die spelen de hoofdrollen. Tonke Dracht schreef het boek met daarin onder meer de gemene graaf Griesenstein. Ja, hoe heet die serie?
2: Zo.
0: Ja.
2: Die heb ik toen gemist, denk ik.
0: Ja, datzelfde heb ik ook, Marcel. Want ik had dit ook niet geweten. Serieus waar. Oeh.
2: Nee, echt niet. Het ratten van... Nee, je zou het echt niet weten. Pinkeltje. ik weet het niet.
0: Maakt niet uit, joh. Dan gaan we snel door met de derde vraag. En die weet je ook. Welke Haagse band, moet ik zelfs zeggen, had in 1982 een hit met The Devil Made Me Do It?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat kan niet anders zijn dan de beste Haagse band, de Golden Earring.
0: Juist. Dan gaan we de zaak voorleggen aan de jury. Hier is de uitslag. Ja. Hou je vast, Marcel.
2: Twee.
0: Ja, het zijn er twee inderdaad. Ja, ik wist hem zelf ook niet, hoor. We nemen de antwoord even door. Het vrijheidsbeeld, natuurlijk, de vrouw met de toorts in haar hand in de staat New York. Als je daar met de boot komt binnenvaren, dan staat ze je welkom te heten, zeg maar. De Haagse band, natuurlijk. Golden Earring, Devil Made Me Do It. Die plaat ga ik zo lekker voor jou draaien, natuurlijk. Maar dan, die serie bij de NCRV, die zoveel succes heeft in 1982 met Peter Bos, Joost Prinsen, dat is De Zevensprong. En eerlijk gezegd, ik heb dat ook gemist.
2: Ja, ik ken wel een zevensprong in Den Haag, maar
0: dat is heel
2: helaas.
0: Anders. Ja, precies dat.
2: Ja, ja.
0: Maar goed,
2: ja,
0: maakt niet uit, Marcel. We sturen je iets uit de grote Omroep West prijzenkast. Ah, je weet nooit wat dat kan zijn, maar komt allemaal goed.
2: Ja. Laat me verrassen.
0: Helemaal goed. Gaan we lekker...
2: Hey, fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. En hier is de live versie van Golden Earring. The Devil Made Me Do It. Uit dus inderdaad 1982. Bedankt, Marcel.

0: Golden Earring, een live registratie van The Devil Made Me Do It. Een liedje uit 1982. En niet toevallig 1982, want dat was ook het jaar waarin ik natuurlijk met de tijdsmachine samen met Marcel naar terug reisde. En Marcel die had 2 van de 3 vragen goed, maar ging wel nog vandoor met een mooie prijs, een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Wat wil je nog meer?
1: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
2: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Zaterdag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
3: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is nog altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
2: De documentaire Stemmen van Sterren, zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Zometeen na 5 uur in West Komt Thuis gaan we even kijken in het torentje. Ja, je weet wel, dat torentje van onze minister-president. Want ze hebben daar mooie oude dingen weer ontdekt. De kopstaartplaat zit in het volgende uur. Hadden we gisteren bij Olivier in West Komt Thuis Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Zoeken we dus vandaag een plaat die begint met dat woord bad. Om onze muzikale kettingbrief voort te laten duren. De laatste plaat van dit uur, ja, is ook een mooie hoor. Chef Special, Speed of Light.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeelhaartjes.nl.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Zometeen gaan we eens even kijken in het torentje van onze minister-president. En de kopstaartplaat die komt ook voorbij. Het volgende uur van West komt thuis. Nu is het 5 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Barbara Huigen.
14: Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Rond 3 uur gisterenmiddag botsten een scooter en een fiets op elkaar. Het jonge slachtoffer zat in een kinderzitje achter op de fiets en viel. Hulpdiensten hebben het kind ter plaatse gereanimeerd. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De 28-jarige man die eind mei dreigde met een bom in Den Haag blijft langer vastzitten. Door zijn actie moest het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd. De man werd geblinddoekt en in zijn onderbroek weggevoerd door zwaar bewapende agenten. Justitie wil dat de verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht van de politie heeft gevraagd. Het houten dak en de torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 nam toenmalig premier Lubbers het in gebruik als kantoor. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen.

0: en knooppunt Terbrechtseplein. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten oponthoud. Kwartiertje op de A44 inmiddels vanuit Amsterdam naar Den Haag. Altijd nog langzaam rijden tussen Leiden en Wassenaar. En op de N233 Hoek van Holland-Delft bij de aansluiting met de A4. 10 minuten oponthoud.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
4: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
5: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
4: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
5: Al 100 jaar.
4: Van der Geest.
5: Dat is verhuizen en meer.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
7: Tot 7 uur, West komt thuis.

een van de hits van ABBA, deze Summer Night City op Radio West. En daarmee werd het 5:10. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. We zijn even bezig kijken, althans Marlies Harting is dat, gaan doen bij het torentje van onze minister-president. Want ja, ze zijn natuurlijk bezig met het renoveren van het Binnenhof. Het duurt wat langer, het kost wat meer. Voor de rest zeg ik niet hoe ik daarover denk. Maar ze zijn mooie dingen tegengekomen in het dak van het torentje. Nou, wat het nou allemaal precies is, je hoort het zometeen hier in West komt thuis. Meer Wolfsberger komt langs met haar tips voor het komende weekend. En er zit zelfs een tipje voor aanstaande maandag nog bij. En in de kopstaartplaat zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord bad. Omdat gisteren Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac de kopstaartplaat was. En daarom zoeken we dus een aansluiting met dat woord bad. Onze muzikale kettingbrief, die kopstaartplaat. Marlies Harting staat hier al voor de deur te trappelen om haar neus rustig aan, Marlies. Want ik draai eerst nog een plaatje, hoor. Misschien wel een plaatje dat je... Ja, precies, ze moet even naar het toilet. Nou, een plaatje dat zij ook mooi vindt. Is er eentje van Christopher Cross. Oh, zo mooi rustig ook, hè, dit. Sailing. Als je in de auto zit, stel je zo voor dat je achter het roer staat van je auto die kan varen. Met die zeilen zo hoog op het dak. Dan hoop ik voor je dat je niet in de file staat. Want dan wordt het lastig. Zeilen, natuurlijk. Horen eens even. Christopher Cross uit de jaren 80.

0: Ik ging vroeger nog wel eens met een vriend hi-fi zaken af om naar mooie luidsprekers en zo te luisteren. En dan draaiden we dit liedje altijd. Christopher Cross, Sailing.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Iets van een heel andere orde, namelijk een bijzondere ontdekking in het torentje op het Binnenhof in Den Haag. Want bij renovatiewerkzaamheden werd een bijzondere kapconstructie ontdekt. Uit houtonderzoek blijkt dat die kap bijna 500 jaar oud is. Marlies Harting zit hier bij mij in de studio. Marlies, jij ging er dus vanmiddag kijken. Ja, hoe hebben ze dat nou ontdekt?
2: Ja, dat is dus heel lang
0: het
2: geheim van het torentje eigenlijk geweest. Het is natuurlijk het kantoor van de minister-president, maar dat staat nu al een tijdje leeg vanwege de renovatie van het Binnenhof. En vanwege die renovatie doen ze ook allerlei onderzoeken in dat hele complex eigenlijk. Hè. En zo kwamen ze op de zolder van dat kantoor terecht. Daar hebben ze echt een speciaal luik voor moeten maken. Want daar was eigenlijk, daar kwam nooit iemand op die zolder. Het was niet dat de minister-president daar zijn oude rapporten of zo
0: neerlegde.
2: Nee, daar kwam nooit iemand. En daar bleek toen dus een kapconstructie te zitten die eruit zag. Mm-hmm. Ja, alsof die bij wijze van spreken vorig jaar was gebouwd.
0: Ja, maar dat was overduidelijk niet het geval.
2: Nee, dat wisten ze natuurlijk ook wel, dat het niet, dat hij niet van gisteren was. Maar hoe oud het precies was, daar hebben ze dus een speciale houtdeskundige voor ingeschakeld. Een dendrochronoloog heet dat.
0: Zo.
2: En het woord van de dag. En die legde vandaag uit hoe ze aan de hand van jaringen in het hout kunnen bepalen hoe oud dat hout is. Die jaringen vormen dan eigenlijk dat is net zo uniek als een vingerafdruk of een streepjescode in het, in het hout. Nou, laten we even luisteren naar Sjoerd van Dalen, dendrochronoloog.
0: Prachtig.
3: We nemen dus een monster van het hout. En daarin zitten jaringen. Om die jaringen zichtbaar te maken, moeten wij dat monster prepareren. Dus dat wordt schoongemaakt en wordt gepolijst, zodat je bijna op celniveau kan zien hoe die jaringen in elkaar steken. Vervolgens worden die jaringen ingemeten, want het is die variatie in jaringbreedte die tot een uniek patroon leidt. Dus dit meten we in op een honderdste meter millimeter nauwkeurig per jaring. En die reeks die zo uniek is, die kunnen we vergelijken met een referentie. En als het goed is, komt daar een exacte positie uitrollen.
2: En wat kwam er hieruit rollen?
3: De laatste jaring 1546. Dus de boom gekapt tussen het eind van het groeiseizoen van 1546 en het voorjaar van 1547.
2: Hoe kan het dat u dat zo nauwkeurig kunt zien?
3: Dendrochronologie is een ongekend nauwkeurige dateringsmethode. En omdat je werkt met jaringen, werk je altijd in stapjes van één jaar. Dus op het moment als je weet wanneer die doodgaat, dan is dat altijd op het jaar nauwkeurig.
2: En dan was er ook nog ander bewijsmateriaal, om maar zo te zeggen.
3: Tegelijkertijd waren er ook bronvermeldingen of een oude rekening voor de aanschaf van materiaal. En die dateerde uit 1547. Dus dat past perfect bij de datering die het hout zelf levert.
0: Ja, dat was dus het ondersteunend bewijs. Maar wat een prachtige wetenschap is dit, joh. Dendrochronologie.
2: Ja, bijzonder, hè?
0: Ja, ik zit ademloos naar deze man te luisteren. Goed, Marlies, die kap die blijkt dus maar liefst 480 jaar oud.
2: Ja, en dat is wel heel bijzonder, heb ik me daar vandaag laten vertellen. Vooral omdat er door de jaren heen heel wat verbouwingen zijn geweest bij het Binnenhof. Zo was in 1645 de buurman, graaf Johan Maurits. Die wilde eigenlijk wel graag wat meer uitzicht over de hofvijver.
0: Okay.
2: die wilde dat torentje laten slopen. Maar dat is toen niet gebeurd. En in 1915 is er ook nog een grote verbouwing geweest. En toen is ook dat torentje uiteindelijk toch blijven staan. En die kapconstructie dus.
0: Als ik jouw tone of voice een beetje beluister, dan lijkt het erop dat torentje eigenlijk nooit zo heel belangrijk is gevonden. Maar wanneer is het nou voor de eerste keer gebruikt geworden door de minister-presidenten?
2: Ik dacht dus ook dat al veel langer zo zou zijn. Ja. Maar dat hoorde ik dus vandaag, dat begonnen is pas. Nou ja, goed, dus ook alweer
0: 44
2: jaar. 44. Maar goed, in 1982 Ruud Lubbers, die heeft daartoe zijn intrek genomen. En toen werd het kantoor dus eigenlijk van de premier. Daarvoor is het nog een zomerprieel geweest voor de graaf van Holland. Maar het was ook gewoon een tijd lang een conciergewoning. Ja. Nou ja, goed. En dat vertelden ze dus, dat zeiden ze vandaag ook. Juist ook omdat ze niet zoveel weten van de geschiedenis van het torentje, zijn ze heel blij nu met deze ontdekking. Een bouwkundige ontdekking, maar die toch weer, ja, weer meer inzicht geeft in de geschiedenis van wat nu toch een heel belangrijk gebouw in Nederland is.
0: Absoluut. Nou, Marlies, leuk. Dankjewel voor dit mooie verhaal.

0: Nou, die is ook alweer 24 jaar oud, deze van Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: 7 minuten, daarin kan wat gebeuren.
2: Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Goal! Hij zit erin!
2: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
4: Op 89.3 Radio West.
0: Het is bijna 5 minuten voor 17:30. Zometeen om 17:30 natuurlijk het nieuws met Barbara Huigen. Maar tot die tijd, oh, dit is goud van oud hoor, 1984... The Unforgettable Fire van het gelijknamige album van U2 natuurlijk. En dit was waar het allemaal echt een beetje mee begon te beginnen.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend?
7: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
6: Ik ga helpen op een festival.
7: Rondlopen met een bierpomp zeker?
6: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
7: Is dat niet eng?
6: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
7: Klinkt best wel stoer.
6: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
7: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
6: Precies. Iemand nog iets te drinken?
8: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
9: 17:56, je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is in de studio Barbara Huygen. Bar, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren wil stoppen met kanonschoten in de buurt van paarden op Prinsjesdag. De partij noemt Prinsjesdag een dag met dierenleed. Fractievoorzitter Robert Barker zegt dat de paarden op Prinsjesdag zichtbaar stress hebben door snel te ademen en veel met hun hoofd te schudden, en roept op tot een diervriendelijk alternatief. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte na een aanrijding met een scooter op de Vrijheidslaan in Leiden is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffertje zat in een kinderzitje achter op de fiets en is na de aanrijding ter plaatse gereanimeerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier, voormalig hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD, tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was maar één arts die bron- en contactonderzoek deed. In korte tijd moesten honderden mensen worden opgeleid. Ze pleit voor betere voorlichting.
11: Dat we dus in de scholing, op de basisschool of de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen in mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want dat die er gaat komen is een feit.
10: En ze zei daarbij ook dat het niet duidelijk is wanneer zo'n nieuwe pandemie komt. Dit jaar, maar ook volgend jaar, verwacht ProRail opnieuw meer grote storingen op het spoor dan het toegestane aantal van 520. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
12: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
10: ProRail wil ingaan zetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringsysteem helpt. Daardoor is namelijk minder koper gestolen.
9: En of we zwaar weer krijgen, dat vragen we natuurlijk aan Jordi Bloem. Jordi, een goedemiddag.
13: Hey Bas. Ja, als het dan droog is, de zon die laat zich zien en het is tenminste 20 graden, heb je toch een beetje dat nazomergevoel, zoals vandaag. En dat krijgen we ook de komende dagen nu en dan. Maar echt heel bestendig is het nou ook weer niet. Vanavond zijn er nog wel wat opklaringen. Vannacht wordt het bewolkt. Later komt er een storing aan vanaf zee met een beetje regen. Het wordt vannacht 12 tot 15 graden. En morgenochtend, ja, beginnen we dan bewolkt met wat regen. In de middag is het op een enkele bui daar droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. Ook morgen wordt het een graad of 20. De wind is meestal matig en draait van zuid in de loop van de dag naar west tot noordwest. Zaterdagochtend hebben we misschien eerst mist in de regio. Daarna komt de zon erbij. Het blijft denk ik droog. 22 graden wordt het 's middags. Zondag dan ook een graad of 21 met wolkenvelden en wat regen in de ochtend. Later klaart het weer op. En zo wisselt het steeds per dag een beetje. En zo kan het maandag weer droog zijn met zonnige momenten en aan de middagtemperatuur van 23 graden.
9: Robert Vriezen bij de ANWB. Ik neem aan op deze donderdag nu het hoogtepunt van de avondspits.
14: Ja, zou je zeggen. Het lijkt er wel op. Maar het hoogtepunt valt wat lager uit. 118 kilometer file op de kop af. En gelukkig weinig bijzonderheden. Wel rijdt het langzaam op veel plaatsen, hoor. Dus het is wel druk op de weg. Dus je hebt bijvoorbeeld 3 kwartier vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam wil. Want je komt in 24 kilometer file tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein een kwartiertje vertraging. Kwartiertje extra op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En ook altijd nog langzaam rijdend verkeer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 3 kilometer file tussen Leiden en Wassenaar.
9: Dankjewel Robert, tot later.
14: Alsjeblieft weer. Yo.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West komt thuis.

0: Nou, dat was er eentje hoor, 30 jaar geleden. Ik leef niet meer voor jou, Marco Borsato.
1: Is er nog wat te doen?
0: We hebben, als we door de oogharen kijken, het weekend alweer een beetje inzicht. En dat betekent dat ik altijd eventjes vraag aan Meer Wolfsbergen of er nog leuke dingen te doen zijn bij ons in de buurt. Meer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas. Nou, er is weer van alles te doen. En ik heb echt me moeten beperken tot 3 onderwerpen. Want ik zou... Maar ja, daarvoor heb je uit met Rogier. Ik zou uren kunnen praten over wat we allemaal kunnen doen. Op zaterdag gaan we naar de Tap Toe in Alphen aan de Rijn. Het is traditioneel het begin van de feestweek in Alphen. Mm-hmm. Een grote Tap Toe door het centrum. Vanaf 7:15 trekken de deelnemende mars- en showbands in een feestelijke rondgang. En wie doen er allemaal mee? Nou, natuurlijk bands uit Alphen aan de Rijn zelf. Denk aan Crescendo en de showband Conbrio. Dat is een show- en marching band. En Drum van Varen TTH. Die komt uit Hazerswoude.
0: Okay.
2: En dan komen er ook nog een band uit Leiden. Zelfs uit Oor-Urk en Wezep. Kortom, een hele mooie...
0: Ze maken er een echt feest van. Ja, een grote Tap Toe.
2: Een grote Tap Toe, groots opgezet. Grote parade die je heerlijk kan volgen vanaf 7:15. En daarna een gezamenlijk optreden van alle marching bands samen. Ja, ik blijf dat toch wel heel erg gaaf vinden om de mensen zo in uniform marcherend muziek maken.
0: Ja.
2: Want ik ben inmiddels een klein beetje aan het muziek maken. En soms loop ik. Maar die twee dingen te combineren. Oh my god, dat vind ik echt, nou ja, dat is weer een andere tak van sport, vind ik.
0: Ja, dus, dat is waar. Zeg, Meer, je zei aan het begin van de feestweek in Alphen. Betekent dat ook dat we dan de jaarmarkt Alphen ook weer op de agenda hebben staan?
2: Ja, want die komt altijd na op de derde woensdag van september. Na Prinsjesdag is de jaarmarkt. Dus daar kan je inderdaad ook al op verheugen.
0: Okay.
2: Die is volgende week woensdag inderdaad.
0: Ja,
2: heel scherp van
0: Alphen
2: je.
0: Alphen aan de Rijn dus.
2: Alphen aan de Rijn. En dan als je denkt dat het met dit weer, met al die regen voorbij is op Scheveningen, dat alles is ingepakt en dat er niks meer te doen is. Helemaal niet waar. Er is een nieuw festival en dat heet Aftersea. Dat is vrijdag en zaterdag. Allerlei leuke dingen te doen. Ik pak er een paar uit. Je hebt bijvoorbeeld de film De Wilde Noordzee. Is door een duiker uit het Westland gemaakt. Gave onderwaterbeelden.
0: Die moet ik nog zien. Die is de moeite waard. Hè?
2: Nou, die is meer dan de moeite waard. Want de film is niet alleen gaaf. De muziek is door Sven Vigée uit Delft gemaakt. Die kent hem wel. Ja. Sven Hemmelt. Die zo heerlijk een Hammond orgeltje kan mishandelen tot de meest gave klank. Ik vind het altijd fantastisch om hem te zien optreden. Maar die gaat dus live de muziek bij de film maken.
0: Yo.
2: Dus dan heb je en de film en de muziek. Alles bij elkaar. Dus een aanrader. Wat er ook is een candlelight concert. Dan is het hele Kurhaus vol met kaarsen gezet. Ja, vroeger waren dat dan brandende kaarsen. Tegenwoordig moet iemand zo klik al die kaarsen aanzetten.
0: 5000 van die kaarsen aanzetten.
2: Maar ja, je moet toch ze aanzetten, batterij verwisselen, whatever. Ja. Zorgen dat ze er kaarsachtig uitzien. En dan zijn er muzikanten. En dat is altijd een heel feeriek beeld geeft dat.
0: Mm-hmm.
2: Spelen onder andere uit Vivaldi, de vierjarige tijden. Bij Museum aan Beelden aan Zee is er jazz. Er is live muziek op andere locaties. Bij het hele bijzondere locatie. Bij het Scheveningse gevangenis. Het Oranje Hotel.
0: Het Oranje Hotel, ja.
2: Hoe dat ook genoemd werd. Er zijn een aantal optredens met spoken word. Dus een heel mooi uitgebreid programma. Kijk even op Festival Aftersea.
0: Aftersea.
2: En dan is het dinsdag, is het natuurlijk de derde dinsdag.
0: Ja,
2: dan gaan we al ook in opmaat, is dit weekend van alles te doen. Maar ik wil ons even richten op de maandag. Want maandag is vaak een druilerige dag. Maar sinds voor de vierde keer, is er Prinsjesnacht. In het centrum van Den Haag, dan bruist het echt. Overal optredens. In wel 39 cafés zijn er optredens. Bandjes, van alles te doen. Ik noem een Kraaien, ik noem een The Legendaires. Een hele lekkere drumband is dat. Dus kortom, heel veel gave muziek. Het begint in de Twee Heren en de Oude Molstraat, waar ook allerlei optredens zijn. Er is ook nog eens een afterparty, kortom. Kijk daar ook even op het programma en ga stad in op Prinsjesnacht.
0: Prinsjesnacht, ja, het is goed. Dag.
2: Ja, toch?
0: Prinsjesnacht, ja. Dank u wel, hè.

Joey Buck, The Way You Take Time. Zometeen doen we de kopstartplaat. En in de kopstartplaat zoeken we een plaat die begint met het woord bad. Of een goede vertaling daarvan natuurlijk. Nou, wat het is geworden, je hoort het zometeen na de Rolling Stones' Little Red Rooster.

0: klassieker van de Rolling Stones, 61 jaar oud, Little Red Rooster.
1: In zijn achteruit.
0: Gisteren was de plaat, niet in zijn achteruit. Jawel, nee, lieve mensen, ach, hou nou toch eens een keer op. We gaan natuurlijk de kopstaartplaat doen. Ik ben helemaal van de leg natuurlijk door die Little Red Rooster. Dat bedoel ik.
1: De kopstaartplaat.
0: De kopstaartplaat van gisteren, dat was er eentje van Fleetwood Mac. Het liedje heet Need Your Love So Bad. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord bad of een vertaling daarvan. Kok van Milo stuurde een e-mail en hij schrijft: hey Bas, je bent er weer vandaag en ik heb dan ook gelijk een klassiek rocknummer voor je. Namelijk het lied Bad Company van de band Bad Company. De band met de mooie stem van Paul Rodgers. Ik heb die plaat helemaal grijs gedraaid. Ik heb ook een keer een optreden van ze gezien in Amsterdam. En toen stonden we na 50 minuten weer buiten. De heren die hadden zeker meer te doen in de stad. Ja, Kok. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè, in Amsterdam, al die verleidingen. Jan Keizer, hij schrijft: hoi beste Bas. Vandaag kies ik als kopstaartplaat Bad Boys van Inner Circle. Fijne uitzending gewenst. De groeten van Jan, dank. Carla Slootweg, ze schrijft: hey Bas, als kopstaartplaat kies ik vandaag Creedence Clearwater Revival. Ja, hoe kan het ook anders, met Bad Moon Rising. Dankjewel, Carla. Sam van der Meulen, die zegt: voor vandaag stem ik op Bad Boy Boogie van AC/DC uit 1977. Normaal gesproken ben ik niet zo van de hardrock, zo zegt Sam. Maar AC/DC, ja, dat kan ik zeker waarderen. Ook mooi dat ze nog steeds actief zijn trouwens. Groetjes, fijne uitzending van Sam. Sam, dank. Romeo, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag: Bad Medicine van Bon Jovi. Met de groeten van Romeo. Dankjewel, Romeo. En Koos Enthoven, hij schrijft: hey Bas, vandaag gaan we verder met Bad. En ik moest kiezen, van mezelf dan, tussen Bad Moon Rising van CCR of Bad Case of Losing You van Robert Palmer. De laatste, dat wordt mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Dat nummer is van de Amerikaan Moon Martin uit 1978. Het werd geen hit met hem, maar een jaar later pakte de Britse zanger Robert Palmer een beet, heeft het gecoverd en die scoorde er wel mee. De groeten van Koos. Koos, dank. Geert Slootweg, hij schrijft: hallo Bas, voor vandaag heb ik gekozen voor een nummer van Imagine Dragons. Maar nu dan het lied Bad Liar, slechte leugenaar uit 2018. Terwijl de videoclip uitkwam in 2019. En dat nummer staat nog altijd in de top 2000 NPO 2. Dat is helemaal waar, Geert, dank. Tilly Fortuyn, ze zegt: goedemiddag Bas. Een plaat met Bad beginnend. Nou, ik ben weer gaan struinen natuurlijk. Ook bij de Franse chansons. Ik stel me dan voor dat Tilly daar een hele grote bak heeft met allemaal Franse platen. Want ze is echt wel van de Franse muziek. En daar kwam uit Mauvais Mélange van Clem Schen. Dat betekent zoiets als slechte combinatie. Gaat dan vaak over toxische relaties of destructieve levensstijlen. Stel ik me dan zo voor, Tilly. Dankjewel. En Martin Mulder, hij schrijft: hey Bas, mijn bijdrage is een hele lekker hoor. Van Bruce Springsteen, het nummer Badlands. Met de groeten van Martin. Luidjes allemaal, ontzettend bedankt weer voor de suggesties van vandaag. Die kopstaartplaat is geworden, op aangeven van Kok van Mierlo, Bad Company. Van de band Bad Company. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord company, hè? Gezelschap. Of een vertaling is allemaal best, je weet hoe het werkt. Bas@omroepwest.nl. Kopstaartplaat van vandaag. Bad Company.

0: Op aandragen van Kok van Mierlo, de band Bad Company met het gelijknamige lied Bad Company. De kopstaartplaat van vandaag is dat. En daarmee zoeken we dus morgen een plaatje dat begint met het woord company. Je mag dat natuurlijk ook vertalen. In het Nederlands zou dat bijvoorbeeld gezelschap kunnen zijn. En in een andere taal moet je dat zelf natuurlijk maar even bepalen. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6.
0: Zometeen na 6 draai ik alleen maar muziek gemaakt binnen de landsgrenzen van Nederland. En als je daar een plaat voor wil aanvragen, zelfde mailadres. Dus bas@omroepwest.nl. Maar zometeen eerst ook het nieuws.
2: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Zometeen in West komt thuis.
1: Made in Holland at 6.
0: Plaatjes aanvragen, bas@omroepwest.nl. Nu is het 6 uur, de hoofdpunten bij ons uit het nieuws. Die krijg je van Barbara Heugen.
13: Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Rond 3 uur gisterenmiddag botste een scooter en een fiets op elkaar. Het jonge slachtoffer zat in een kinderzitje achter op de fiets en viel. Hulpdiensten hebben het kind ter plaatse gereanimeerd. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De 28-jarige man die eind mei dreigde met een bom in Den Haag blijft langer vastzitten. Door zijn actie moest het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd. Uiteindelijk werd de man geblinddoekt en in zijn onderbroek weggevoerd door zwaar bewapende agenten. Naar eigen zeggen zit de verdachte prima op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Het houten dak en de 8 meter hoge torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 nam toenmalig premier Lubbers het in gebruik als kantoor. Het dagoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie van de ANWB, daar zit Robert Vriezen.
15: 100 kilometer file staat er nog in onze regio. Nog steeds weinig bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag, wel een kwartiertje vertraging bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartiertje op onthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En 10 minuten vertraging nu op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Langzaam rijden bij Stompwijk.
16: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkamers.
16: Kijk op dbvierdaagse.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerpen.

0: wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kom jij lesgeven? Als Majo ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
4: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Doe maar. Belle Hélène, de eerste plaat in West komt thuis deze donderdag. Tot 7 uur vanavond.
1: Made in Holland at 6.
0: En dat betekent niet alleen Nederlandstalige muziek, hoor. Zeker niet. Als het maar muziek is die gemaakt is op Nederlandse bodem. Nou, zou je ook een plaatje willen aanvragen, dan kan dat natuurlijk. Stuur me dan een e-mail bas@omroepwest.nl. Ik heb al een aantal verzoeken hier liggen, maar er kunnen er nog bij. Dus als je iets leuks weet, nou, schrijf het in een e-mailtje. Schrijf er even bij waarom je een bepaalde plaat wil hebben. Misschien heb je er een mooi verhaal bij. Altijd natuurlijk van harte welkom. Leuk om voor te lezen. Verderop in het uur speel ik dat spelletje nog. In zijn achteruit. Ik heb een plaat van Nederlandse bodem gepakt. Ja, van een goede band, joh. Poeh, zeker weten. Nou, meer zeg ik nog niet. Je moet zo meteen dat spelletje maar eventjes beluisteren. Dat is zo rond 7:15. En verder heb ik geen dienstmededelingen. En dat betekent dat ik gewoon lekker snel door kan gaan naar het eerste verzoekje van de avond. Dat is een verzoekje van Martin Mulder. En die schrijft, hoi Bas, vanuit de Witte Broodsweken. Een hartelijke groet uit Limburg. Wij, dus Martin en zijn vrouw, zijn nu vrouw mag je wel zeggen, die kennen elkaar zo'n 10 jaar. En dan mag je toch wel zeggen dat je specialized in you bent, toch? Ja hoor, dat mag zeker wel. Time Bandits maakte daar een liedje van. En dat heet natuurlijk zo, hè? Specialized in You. Heel veel plezier ermee, Martin, met dit mooie liedje.

0: voor Martin Mulder, die in zijn witte broodsweken zit samen met zijn Anne-Marieke. Time Bandits, I'm specialized in you. Ja, en Martin schreef er al bij, je moet maar niet al te goed naar die tekst luisteren. Want die is niet louter positief. Nee, dat is ook weer waar. Een berichtje binnengekomen via de WhatsApp. En dat is dan weer gemaild aan mij door mijn lieve collega Jorinda. Want haar oog viel erop dat iemand dat aanvroeg, dat plaatje. Dane de Pain heet deze figuur op WhatsApp. Ik weet ook niet wie dat precies is, maar dat maakt niet uit. Er wordt geschreven, beste Bas, de laatste tijd is er veel te doen over wolven. Dr. Anders P. heeft er een heel toepasselijk liedje over geschreven. Over een gezin dat in een slee over de Russische toendra vlucht voor een roedel bloeddorstige wolven. Eén voor één worden de kinderen opgeofferd en opgepeuzeld. Misschien kun je dat liedje draaien. Nou, ik ben de platenbak ingedoken hoor, Dane de Pain. Hou je vast, daar gaan we. Met die rit. Gevaarlijk ook hoor.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden.

Rozen Woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 werst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn verplaatst.

Heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor...

klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 werst en in één blauw geruite kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: suffend staat hij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd.
2: Ja, is dat mooi dan? Dr. Anders P., de dode rit voor Deen de Peen. Prachtig. Ik zit hier met een grote glimlach naar dat lied te luisteren. Wat die man toch bijzondere teksten ook, hè? Ja, heel erg leuk. Dan een e-mail binnengekregen van Sam van der Meulen. Die zegt, ik zou graag onderweg willen aanvragen van Abel. De band Abel natuurlijk. De reden is heel toepasselijk. Ik ga de komende 2 weken een bijzondere treinreis maken met de Orient Express naar Istanbul met tussenstops in een hoop andere steden en andere landen. Een reis waarbij het onderweg zijn eigenlijk net zo bijzonder is als de bestemming. En daarom lijkt onderweg me een mooie plaat om alvast helemaal in de reisstemming te komen. Maar natuurlijk, Sam, en de reis is misschien nog wel belangrijker dan de bestemming. Denk je ook niet?

Aangevraagd door Sam, deze van Abel. Je kunt gerust zeggen, hun grootste hit, Onderweg. Ja, en als je dan onderweg bent geweest, dan is uiteindelijk die bestemming natuurlijk ook wel weer aardig. Dat zeker. Nou, de bestemming na deze plaat is absoluut het dagoverzicht met Barbara Huigen. Maar tot die tijd, deze mooie klanken van Marco Borsato. De bestemming.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor een complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trouwen. 4 dagen met diner al voor €255.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
17: voordeeluitjes.nl.
18: Het is 6:30 op Radio West en dat betekent tijd voor het dagoverzicht. Barbara Huigen heeft het gemaakt. Bar, goedenavond.
19: Hi Bas, hierbij een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. In Alphen aan de Rijn zijn bij een controle ruim 600 honden ontdekt die niet bij de gemeente waren geregistreerd voor de hondenbelasting. De controle werd uitgevoerd door een extern bedrijf voor €20.000. Nu de gesnapte honden wel onder de hondenbelasting vallen, wordt de gemeentekas gespekt met ruim €43.000 extra aan hondenbelasting. Bij baggerwerkzaamheden gisteren op de Oude Rijn tussen Hazeswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief was niet direct gevaarlijk, maar moest voor de zekerheid worden vernietigd. De burgemeester Charda Struik van Leiderdorp mocht op de knop drukken om het voorwerp te laten ontploffen. De verhuizing van afvalbedrijven uit de Binkhorst is ook voor dit college een hoofdpijndossier. Het vorige college wilde de bedrijven naar de Vlietzone verplaatsen, maar dat stuit op weerstand in en buiten Den Haag. De nieuwe coalitie neemt daarom langer de tijd om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, maar wordt geconfronteerd met oude afspraken. De meeste demonstranten van Extinction Rebellion die eind augustus de A12 blokkeerden, worden niet vervolgd. Het OM laat weten pas tot vervolging over te gaan als de demonstranten voor de derde keer de demonstratiewet hebben overtreden. Bij 51 van de 53 demonstranten die zijn aangehouden was dat niet het geval. De 28-jarige man die eind mei dreigde met een bom in Den Haag blijft langer vastzitten. Door zijn actie moesten het stadhuis en de centrale bibliotheek worden ontruimd. De man werd geblinddoekt en in zijn onderbroek weggevoerd door zwaar bewapende agenten. Justitie wil dat de verdachte TBS krijgt, omdat hij vaker aandacht van de politie heeft gevraagd. Het kind dat gisteren zwaar gewond raakte na een aanrijding met een scooter in Leiden is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffertje zat in een kinderzitje achter op de fiets en viel na de botsing. Hulpdiensten hebben het kind op straat gereanimeerd en in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 3 uur op de Vrijheidslaan. Het houten dak en de 8 meter hoge torenspits van het torentje zijn origineel uit 1547... Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. Ooit was het torentje de dienstwoning van een kastelein van een herberg in de buurt. Pas in 1982 nam toenmalig premier Lubbers het in gebruik als kantoor. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
18: Barbara, dankjewel. En dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
17: Vanavond zijn er nog wel wat opklaringen. Vannacht wordt het bewolkt. Later komt er een storing aan vanaf zee met een beetje regen. Het wordt vannacht 12 tot 15 graden. En morgenochtend beginnen we dan bewolkt met wat regen. In de middag is het op een enkele bui daar droog. En kan de zon zich af en toe weer laten zien. Ook morgen wordt het een graad of 20. De wind is meestal matig en draait van zuid in de loop van de dag naar west tot noordwest. Zaterdagochtend hebben we misschien eerst mist in de regio. Daarna komt de zon erbij. Het blijft denk ik droog. 22 graden wordt het 's middags. Zondag dan ook een graad of 21 met wolkenvelden en wat regen in de ochtend. Later klaart het weer op. En zo wisselt het steeds per dag een beetje. En zo kan het maandag weer droog zijn met zonnige momenten en aan de middagtemperatuur van zo'n 23 graden.
18: Nou, hopelijk het staartje van de avondspits. Robert Vriezen bij de ANWB.
20: Ja, het is een flinke staart, dat wel. Oh, maar het rijdt wel door op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 21 kilometer file nog tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder. Maar dat het doorrijdt, dat wijt ik aan het feit dat de vertraging maar een kwartiertje is.
18: Ah, okidoki. Nou, dat klinkt goed. Een goede wachter, dat hoort.
20: Ja, dank je. Okay, fijne avond.
21: West komt thuis. Made in Holland at 6.
18: Mailtje binnengekregen van Marco Lotter. Die schrijft: zou ik vandaag "Ik ben zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk" van Herman van Veen aan mogen vragen? Want als ik het maar vaak genoeg zeg, dan zal het vanzelf wel waarheid worden. Ik hoop het voor jou. Daar komt-ie hoor.

0: Wat een prachtige stem toch, hè? Herman van Veen, zo vrolijk, aangevraagd door Marco Lotter. En dan een mail binnengekregen van Romeo. Die vraagt er eentje aan voor alle vrachtwagenchauffeurs. Namelijk Gerard de Vries, Teddybear. Fijne avond aan jullie allemaal, zegt hij. Wel thuis. En hou hem goede kant boven.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddybear." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddybear." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddybear, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddybear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
0: Aangevraagd door Romeo, Romeo Sadlu, voor alle chauffeurs. Maar ja, als je geen chauffeur bent, mag je er ook van genieten hoor. Dat wel. Hij weet het mooi te brengen, die Gerard de Vries. Mooi.
2: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer tijd voor dat spelletje In zijn achteruit. Wat is dit? Band en artiest. De titel dan.

niet makkelijk, niet moeilijk. Herkenbaar, dat zeker wel. 070-390-5454. Als jij denkt te weten wat ik daarna toch in zijn achteruit draaide. Doe gezellig mee. Je mag ook om een snipperhintje vragen als je niet helemaal zeker van je antwoord bent natuurlijk. 070-390-5454. En totdat we het spelletje gaan spelen. Deze van Klein Orkest. Laat mij maar alleen.

0: Ja, blijft mooi toch, hè, deze van Klein Orkest. Zo is het.
1: In zijn achteruit.
0: Nou, dan zijn we toe aan het dagelijkse spelletje In zijn achteruit. Het is natuurlijk op dit moment
1: Made in Holland at 6.
0: En dat betekent dat ik een plaatje van eigen bodem in zijn achteruit heb gezet. De bedoeling is dat jij titel en artiest raad goed aan me doorgeeft. En als jij dan de eerste bent met het goede antwoord, dan krijg je iets uit de Omroep West prijzenkast en de eeuwige eer. Die doen we er in de envelop bij, zodat je daarmee met de eer kunt gaan strijken. Dat is altijd mooi, hè? Als je de strijk nog moet doen, dat je dan met die eer kan gaan strijken. Die opgave van vanavond, ik laat hem nog een keer horen.

0: Best een lang fragment, maar erg makkelijk is het dan ook niet. Toch, Marcel Ambt?
1: Goedenavond Bas, ik heb tot nu toe niet echt een idee wat het is, maar misschien had de snipper iets even weggenomen.
0: Ja, precies, precies. Nou, daar gaan we zo meteen allemaal voor zorgen. Marcel, komt goed, blijf rustig hangen. Spreek ik ook even met onze Mustafa, tijd niet gehoord. Mustafa, hoe is het met jou?
2: Goed, ik ben in Turkije de laatste paar dagen.
0: Ja, en, maar ben je daar nu op dit moment ook nog?
2: Ja, tot dinsdagnacht. Dinsdagnacht ga ik terugvliegen.
0: Ja.
2: Naar het vliegveld rijden in de nacht. En in de 10 uur in de ochtend ga ik vliegen als er geen vertraging is.
0: Oké. En nu ben je dus vanuit Turkije gewoon met het spelletje aan het meedoen?
2: Ja.
0: Ongelooflijk, ja, je bent er ook wel.
2: Odido heb ik ooit gokken. Ja. Ik mag geen reclame maken.
0: Nee, dat kost me 20.000 euro. Nou, je wordt bedankt. Dan ga ik snel naar Danielle. Danielle, goeie avond. Hoi.
3: Hoi.
0: Hoi. Hoi. Ja, jij hoorde dit fragment en je dacht van nou, ik wil wel een gokje wagen.
3: Ja, ik wil wel een gokje wagen. Ik heb wel een idee.
0: Oké, dat is leuk. Hou dat idee gewoon goed vast. Dan ben ik dadelijk ook bij jou. Je weet het, je bent de derde in de rij. Tot zo. En dan ook nog even schakelen met de man die je meestal belt vanuit de keuken. Want dan wordt de afwas net gedaan of er wordt nog gekookt. Leo van Vliet daarin voorhoudt. Leo, goedenavond.
4: Hele goedenavond, Bas. Hi.
0: Ja. We hebben elkaar een tijd niet gesproken. Ben je de zomer een beetje goed doorgekomen?
4: Veel weg geweest, hè? Met de caravan en lekker gekampeerd, heerlijk genoten.
0: Goed zo.
4: En nu weer terug in het land.
0: Ja, top. Nou, klinkt helemaal goed, Leo. Hartelijk welkom ook. Je hoort het, je bent de vierde in het rijtje. Dus nou ja, de kansen zijn niet groot, maar je weet het nooit, hè?
4: Je weet het nooit, ik wacht gewoon even af.
0: Zo is het maar net. Dan gaan we terug naar Marcel uit Ridderkerk. Marcel, jij wilde graag een snipperhintje horen. Of zal ik de opgave eerst nog één keer laten horen?
1: Nou, liever een snipperhint.
0: Oké. Oké, let goed op, hè. Luister goed.
5: Snipperhint.
1: Nee, ik heb echt geen idee.
0: Nee. Nou, Marcel, blijf nog even hangen, want wie weet dat je dadelijk toch in één keer het licht ziet. Als je een tweede kans gaat krijgen, dan gaan we naar Mustafa. Mustafa, goeie avond. Ja.
2: Hey.
0: Nog een keer horen die opgave, sowieso?
2: Ja, alsjeblieft.

0: Nou, Mustafa, dat was een lang stuk. De stem lijkt me behoorlijk herkenbaar, maar wat is het nou? Hè? Ja.
1: Ik weet het, denk ik.
0: Nou, dan mag je dus nu het goede antwoord gaan geven.
1: Direct met Ain't That Loving... Nog wat. Ain't That Loving... God, wat is het
0: weer? Dat is natuurlijk niet helemaal goed, Maartje.
1: Niet direct. Hij klonk of het is Raccoon.
0: Nee. Mustafa, blijf hangen. We gaan naar Danielle. Danielle, je hebt gehoord wat Mustafa zei. Nou, daar zat niet alleen maar onzin bij, natuurlijk.
2: Nee. Mag ik het zeggen?
0: Ja, van mij mag je het zeggen.
2: Direct met How My Heart Was Won.
0: Goed hoor. This is how my heart was won. Ja. Nou, dan ga ik ook nog even terug naar Mustafa. How My Heart Was Won.
1: Zo heet hij.
0: Ja, gaat er nou een belletje rinkelen?
1: Ja, ik wist wat het was, maar ik wist nou van de titel niet goed.
0: Nee, maar ja.
1: Direct is niet mijn ding.
0: Oh,
1: ik heb maar één direct liedje op mijn SD-kaart.
0: Ja.
1: En dat is 90s Kid.
0: Oké, ja, dat is ook een heerlijke natuurlijk, Mustafa. Daar heb je helemaal gelijk in. Dan ook even naar Leo. Leo, herkende jij dat fragment ook? Had je het ook goed in principe?
3: Nou, ik had het maar voor 50% goed. Ik had direct en ik zat te denken aan Soldier On. Maar later hoor ik het inderdaad of ik dacht, oh ja, die was het.
0: Ja, precies, zo is het me net. Nou ja, bij de tweede snipperhint had je het misschien nog beter geweten. Snipperhint. Ja, dat hele herkenbare
3: stuk. Zeker,
0: zeker. Precies dat. Ja. Maar goed, Leo, Danielle, was je te snel af wat dat betreft? En was iedereen te snel af, dat kun je wel zeggen. Gefeliciteerd, Danielle.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hartstikke goed. Heb je goed gedaan. Zal ik die plaat eens even lekker fijn gaan draaien dan?
2: Ja, is goed.
0: Ja,
2: mooi liedje.
0: Dat lijkt mij ook. Nou, allemaal ontzettend bedankt. En natuurlijk Danielle, gefeliciteerd hè.
2: Dankjewel.
0: En
2: dankjewel.
0: Tot de volgende allemaal. Dag.
2: Ja, doei.
0: De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Direct.

0: Dat is hem, de oplossing van de plaat In Zijn Achteruit. Het Haagse Direct, How My Heart Was Won. En Danielle had dat helemaal goed.
1: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald's.
2: Oh, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
1: ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
2: Ja, maar goed.
1: Maar dat is uit de familie.
2: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
1: Ja, dat is uit de oorlog.
3: In het programma Hoe Gaat Het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
2: Een klein stukje.
4: Klein stukje waar ik veel van weet.
3: Ja. Ja. Je ziet het in Hoe Gaat Het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Nou, als we het over taartpuntjes gaan hebben, dan vlieg ik ook naar huis. Dan krijg ik ook honger natuurlijk. Dat was hem, West komt thuis voor vandaag, deze donderdag. Morgen dan gaan we alweer richting het weekend. Het gaat de tijd toch snel, hè, jongens? Absoluut. Morgenochtend om 6 uur, West wordt wakker hier op zender. Jorinda is er. En ze gaat haar best doen in haar eentje. Ja, Gwen zit er wel bij, hoor. En Reinhard natuurlijk ook. Komt allemaal goed. En morgenmiddag om 12 uur, ja, dan is Menno er weer. Om 4 uur dan ben ik er weer. Dus dat.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Misha Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
14: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
13: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In onze regio nog 1 file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepwestadverteren.nl.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
18: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Yeah.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Oh, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
1: Uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: en Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
7: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
6: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
8: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
6: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz, de bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Negenentachtig drie FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: Ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt... Veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: gegeven? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
8: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
7: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent hier helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: Ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt... Veel.
1: Een klein stukje.
3: Klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
8: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
7: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ik ben vrijwilliger bij het Ronald McDonald House.
1: Nou, zie je wel. Dus je bent helemaal niet voor een kwaal. Dat dacht ik al. Dit is gewoon...
0: ja, ik hink een beetje met mijn rechterbeen.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat is uit de familie.
1: Ja. Ja. Dat is een erfenisje.
0: Ja, dat is uit de oorlog.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ik leg het eigenlijk aan de kinderen altijd uit. De kinderarts doet de hele taart. Weet van alles wat van. En ik weet van een taartpunt veel.
1: Een klein stukje. Een
3: klein stukje waar ik veel van weet.
2: Ja. Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Half uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden bezig en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De man kon alsnog worden opgespoord via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Bij de eerste zaak werd een vrouw in 1995 in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken en langs de weg verkracht. 2 jaar later, in 1997, gebeurde iets vergelijkbaars in het buitengebied van Deventer. De politie is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank en kwam zo terecht bij de verdachte. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. Het weer vanuit het westen vannacht regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De grote vraag voor dinsdag is natuurlijk hoeveel drieslagen er in de troonrede zitten. Gaat het kabinet nog even een snelle AI-check doen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks praten we over het AI-gebruik van premier Jette en zijn team en ook andere kabinetsleden. Veel van de berichten van Jette op sociale media heeft hij namelijk laten schrijven door AI. En twee voormalige spindokters hoort u straks over de vraag of dit slim is of niet. Bij een groot Europees onderzoek naar fraude in de paardenhandel zijn ook Nederlanders gearresteerd. Foodwatch houdt scherp in de gaten of er vervuild vlees op de markt komt. Die horen we straks over de risico's. En er zijn uiteraard veel herdenkingen van 9-11. Architect Francine Hoebe vertelt zo over de effecten die de aanslag op de Twin Towers op de architectuur heeft gehad. En Ingmar Heitse kiest een aantal gedichten over 9-11 uit die hem hebben getroffen. Maar nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 9 september.
2: Familieadvocaten hebben meer en meer te maken met bedreigingen.
4: Schiet je knieschijven kapot, ik weet waar je kinderen op school zitten, je verdient een kogel.
5: Het is heel heftig.
2: Het gaat dan vaak om een scheidingsprocedure waarbij de man de advocaat van zijn vrouw bedreigt.
5: En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
2: Een verholen dreigement, vindt deze advocaat.
5: Het voelde bij mij alsof hij eigenlijk zei, ik zie mijn kinderen niet. En als jij dit niet oplost, zul jij ook je kinderen niet meer zien.
2: En over dreigen gesproken, in een interview op een tv-station in Sierra Leone heeft justitieminister Van Wiel de druk opgevoerd om veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekker uitgeleverd te krijgen.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process.
2: Het interview ging via een videoverbinding, vandaar dat het geluid niet al te best is. En toen zei Van Wiel dit.
6: And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone.
2: Het interview ging via een videoverbinding, vandaar dat het geluid niet al te best is. En toen zei Van Wiel dit.
6: And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone of getting rid of this highly dangerous.

0: moeite mee.
1: Ja, ik weet niet wat ik daar echt van moet vinden eigenlijk.
0: En niet alleen de premier maakt dus gebruik van AI. Ook bewindslieden Jazilgus en Boswijk, beide van Defensie, maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Boswijk reageert met wat ongemak.
2: Ik vind dat je AI kan gebruiken zolang je het als een rekenmachine gebruikt. Dus als een hulpmiddel.
0: Goed nieuws voor spaarders. De ECB heeft de rente verhoogd.
1: Nu, vandaag? Oh, nou, dat is al wel goed nieuws, denk ik, voor iedereen.
0: Toch wordt je spaargeld door inflatie wel steeds minder waard. Je spaargeld beleggen is beter, maar dat geldt niet voor iedereen.
3: Beleggen is alleen maar mensen die veel geld hebben nog rijker worden. Dus lekker op de bank, ik krijg genoeg, ben tevreden.
0: En nu we het toch over geld hebben, president Trump heeft weer eens een stunt uitgehaald.
4: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Nou, dus iedere Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de macht houden in het parlement en de Senaat. Drie keer raden welke naam deze uitkering krijgt.
4: It will be called the Trump dividend.
5: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En we gaan voor de krant van morgen nog naar onze correspondent Gim Balduc. Vanwege het ernstige busongeluk in Zwitserland met de Nederlandse touringcar. Dat vond rond 5 uur vanmiddag plaats. Er zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Er zijn ook meerdere gewonden. Gim, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de achtergrond van de inzittenden?
6: Ja, volgens de brancheorganisatie ANVR, die het woord voert voor de verantwoordelijke reisorganisatie, dat is OWAT, gaat het om een volledig Nederlands gezelschap dat onderweg was vanuit een vakantiebestemming in Oostenrijk, die op dagtrip waren in Zwitserland. En op het moment van het ongeluk aan het eind van de middag tussen Zouche en Ternes, helemaal in het oosten van Zwitserland, dat ongeluk te verduren kregen. En volgens de ANVR gaat het dus om 48 mensen en uitsluitend Nederlanders.
0: En is er al iets bekend over de slachtoffers?
6: Ja, de Zwitserse politie houdt het op meerdere doden en gewonden, maar noemt daarbij geen getal. Ook zojuist in een korte persconferentie niet. En ook geen verdere details over de herkomst. Dat is doorgaans ook, heeft dat ermee te maken omdat de hulpoperatie nog bezig is. Eerst moet ook het thuisfront ingelicht worden voordat de media hierover geïnformeerd wordt. En we zagen ook dat de hulpdiensten tot een uur geleden nog volop bezig waren op de plek van het ongeluk. De Zwitserse pers schrijven dat er heel veel ambulances aanwezig waren. Ook maar liefst 5 reddingshelikopters. Ja, het ligt in de Alpen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Davos heeft ook maar een beperkte capaciteit. Dus mogelijk zijn ook gewonden naar elders in het land verplaatst. En zojuist heeft ook een woordvoerder van de ANVR tegen de NOS gezegd dat er al een bus onderweg is om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden.
0: En nu waren er wegwerkzaamheden op het moment van het ongeluk. Brengt de politie het daarmee in verband?
6: Ja, de eerste verklaring is dat de bus moest uitwijken voor iets van een object op de weg. Mogelijk een rotsblok of ja, iets wat dus de weg blokkeerde. De bus is vervolgens ook niet in contact geraakt met andere voertuigen, maar is zelf uitgeweken en zou vervolgens op de vangrail zijn gebotst en vervolgens van het talud afgegleden zijn. En op foto's van het ongeluk zien we ook dat de bus gekanteld langs de weg ligt met gebroken glas. En dus veel onderzoek daaromheen op dit moment. En dat onderzoek is ook nog bezig. De sporen worden ook nog veiliggesteld en morgen horen we dan hopelijk meer van de politie.
0: Dankjewel, Gim Balduc, voor dit moment over het ongeluk dus in Zwitserland. Dan gaan we nu naar de krant van morgen. Ismaël de Bruin.
7: De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog, schrijft de Telegraaf. Het kabinet rekent voor 2027 op een stijging van zeker €10 per maand. Daarmee komt de gemiddelde maandpremie uit op €169, melden Haagse bronnen aan de Telegraaf. Zij baseren zich op uitgelekte Prinsjesdagcijfers.
0: Toch betekent het niet dat verzekerden volgend jaar exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk namelijk zelf de hoogte van hun premie. En door reserves kunnen ze de prijsstijgingen deels opvangen. Maar de sector wijst er wel op dat die reserves steeds kleiner worden.
7: De monsterzege van de AfD in het Duitse Sachsen-Anhalt is een nieuwe stap in de opmars van radicaal-rechtse partijen in Europa. Dat schrijft Trouw. Rechtsradicalen nemen deel aan de regeringen in Italië, Kroatië, Slowakije en Finland. En ze staan bovenaan in de peilingen in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Volgens politieke wetenschappers heeft 23% van de kiezers in Europa bij de laatste nationale verkiezingen gestemd op een radicaal rechtse partij.
0: Ja, dat moet wel worden genuanceerd, schrijft de krant. Want rechtsradicale partijen in Europa verschillen onderling behoorlijk. Ze zijn allemaal nationalistisch en gekant tegen immigratie. Maar op andere thema's lopen de opvattingen soms flink uiteen. Zo zijn de PVV en het Franse RN op economisch gebied...

0: partij links en AFD en het Spaanse Vox juist rechtser.
1: Morgen is het 25 jaar geleden dat er aanslagen werden gepleegd op onder meer het World Trade Center in New York. Het AD laat meerdere mensen aan het woord die terugblikken op die ingrijpende gebeurtenis. Zo vertelt een Nederlandse agent: mijn vrouw en ik hadden vrienden die op het World Trade Center werkten en dat maakte het extra spannend. We probeerden ze te bellen en te appen, maar dat lukte niet. We dachten dat ze waren overleden.
0: En pas 2 dagen later hoorden we dat onze vrienden net op tijd buiten waren. Ze werkten op de 25e verdieping. En toen het eerste vliegtuig zich in het gebouw boorde, sloegen ze op de vlucht. Toen ze buiten waren, vertelt ze, stortte de eerste toren in. Onze vriend Robert is 15 jaar na de aanslagen plotseling overleden. Hij was net in de 50. We relateren dat echt aan 9-11, zo vertelt ze, want het had iets met hem gedaan en het is nooit meer goed gekomen.
1: In NRC een artikel over de nieuwe biografie over de kinderboekenschrijver Els Polgroem door auteur Sanne van Heist. Ik vraag me af of mijn leven wel zo boeiend is geweest voor een heel boek, had Polgroem eerst gezegd. Maar Van Heist wist wel beter. Ze kwam er wel eerder achter hoe boeiend het leven van Polgroem was geweest. Zo heerste er een kille sfeer in het gezin waarin ze opgroeide in Arnhem.
0: En Polgroem ervoer menselijke warmte tijdens de hongerwinter die zij doorbracht in Herikhuizen. Ook trouwde ze met een communistische beeldhouwer met wie ze een kunstgemeenschap begon in het Groningse Finsterwolde. Volgens NRC komen die dingen geweldig goed tot leven dankzij de soepele en beeldende schrijfstijl van Van Heist.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U2, Street of Dreams. Ja, de Volkskrant heeft dus onthuld dat premier Jette in ieder geval 68 berichten op social media veelvuldig kunstmatige intelligentie heeft gebruikt daarvoor. En de vraag is: is dat slim of riskant? Dat ga ik bespreken met twee spindokters, Julia Wouters. Zij schreef eerder onder meer de speeches voor PvdA-minister Lodewijk Asscher. Van harte welkom. En Bas Erlings, hij was lange tijd campagnestratege bij de VVD. Ook van harte welkom. Julia, stel jij was nu de baas van het sociale mediateam van premier Jette. Was dit onder jouw leiding gebeurd?
1: Daar heb ik natuurlijk vandaag heel veel over nagedacht. Want
0: wacht
1: ik
0: even.
1: Daar heb ik natuurlijk vandaag heel veel over nagedacht. Ja? Want ik kan makkelijk praten. Er was nog helemaal geen AI. In de tijd dat ik speechschrijver was en dat we af en toe een voorzetje deden voor een social media bericht. En bovendien, ja, als je 3 keer in de week een social media berichtje deed, dat was het wel. En zijn Twitter-account bediende hij zelf. En ik denk dat ik wel ook gebruik zou hebben gemaakt van AI inmiddels. Maar toch echt op een andere manier dan het nu gebeurt.
0: Waarom had je het niet op deze manier gedaan?
1: Nou, kijk. Eer dat je echt de taal van degene waarvoor je schrijft kan schrijven, dat je die voelt, dan moet je echt onder iemands huid kruipen. Dan moet je heel veel tijd met iemand besteden, naar iemand luisteren. De manier waarop die praat, zijn emoties, waar die zich over opwindt, wat hem vrolijk maakt. En dan zo'n beetje, dan ga je die taal je eigen maken. En dan kan je in plaats van iemand anders dat doen. Dat kost tijd, dat kost heel veel empathie en liefde. En dat is iets wat AI gewoon niet kan. Dus die kan wel mooie zinnetjes maken. Maar dat zo echt voelen van wie is iemand. Taalmodellen kan een AI chatbot wel natuurlijk leren. Maar wat op welk moment, in welke context en welke tijd nodig is. Ja, daar kan je gewoon dus flink de plank mee misslaan. En dat vind ik ook dat wel hier af en toe gebeurd is.
0: Ja, Bas Erlings, was het onder jouw leiding gebeurd?
2: Jazeker.
0: Oh ja? Jij bent enthousiast.
2: Nee, niet enthousiast. En ik natuurlijk krijg ook een ongemakkelijk gevoel van als je teksten die heel gevoelig liggen ziet en dat het dan geschreven is door AI. Maar hij heeft zelf geen tijd om dingen te schrijven. Dus hij heeft speechschrijvers, hij heeft een social media team, hij heeft mensen die hem dingen aanreiken. En die praten met elkaar, die googelen, die gaan lezen, die doen inspiratie op. En die gaan dus ook sparren met AI. En dat is, ik wil ook dat mijn minister-president de allerbeste mensen om zich heen heeft en de allerbeste tools om zich heen heeft. En dat. En dit heeft gewoon de meeste denkkracht momenteel. Dus het hoort er ook gewoon bij in de mix.
0: En als jij dan die berichten leest, denk je ook, ja, dat is echt. Zo goed heb ik het nog nooit gezien wat hieruit is gekomen. Al deze.
2: Nou, diegene die heel gevoelig lag, die vond ik eigenlijk wel heel erg goed geworden. Ik zag ook minder en ik begreep ook dat de Volkskrant daarop aangeslagen was.
0: Gevoelig
2: dat
0: was van excuus aan Molukkers.
2: Ja. Ja,
1: en Westerbork.
2: Ja, dat Westerbork, dat dacht ik, dat is wel echt heel mooi geschreven. En voor mij is er niet zo heel veel verschil of de tekstschrijver of het social media team het geschreven heeft. Want je weet dat hij het niet zelf doet. Of dat ze daar AI bij gebruikt hebben, hoe dan ook. Dat maakt voor mij niet zo heel veel verschil.
0: Of nou Julia Wouters is die het bedacht heeft voor hem of AI. Dat maakt jou niet zoveel uit.
2: Nee, maakt mij niet zoveel uit.
0: Julia?
1: Ik zag bij Nieuwsuur vanavond zag ik een hoogleraar in de politieke communicatie zitten. En die staat daar te verkondigen dat een premier echt wel zelf zijn berichten moet schrijven. Want dat het anders niet authentiek is. En ja, dan realiseer ik me weer even wat voor Bas en mij heel erg normaal is. Maar dat heel veel mensen daadwerkelijk denken dat een politicus alles wat hij zegt en schrijft en doet, dat hij dat allemaal ter plekke zelf bedacht heeft. En zich niet realiseert dat er achter alles ongeveer een enorm team zit. En wij hadden in de tijd dat ik voor Asscher werkte, hadden wij als je op een foto of in beeld van de televisiecamera kwam, dan moest je taart uitdelen. Want het was niet de bedoeling dat je zichtbaar was. De illusie moet wel een beetje in stand gehouden worden dat die politicus daar allemaal originele teksten ter plekke staat te bedenken.
0: Dus als speechschrijver mocht jij eigenlijk niet in beeld komen?
1: Nou, ik was
0: wel
1: politiek
0: dan
1: adviseur. Iedereen kent wel een beetje Jack de Vries. Die liep altijd heel erg in beeld naast Balkenende. Maar dat is wel ook de enige die we altijd zo in beeld zien lopen. De meeste mensen die om een minister of een vicepremier of een premier heen lopen, daarvan is het belangrijk dat ze uit het zicht blijven. En nu wordt dus onthuld dat die teksten niet van Jette zelf zijn. Dus dat is een schok voor veel mensen. En dan hebben we allemaal ons ongemak met AI. Waar we natuurlijk ja, iedereen zich toe aan het verhouden is van waar is het nou goed voor, wanneer niet. Wanneer ben je de boel aan het belazen en wanneer is het een handig hulpmiddel.
0: Ja, want
1: dus
0: Bas,
1: dat speelt nu allemaal tegelijk.
0: Want Bas Erlings, ik hoorde Jette vanavond op televisie reageren. Die had zo'n zinnetje van...
1: AI.
0: En ik dacht gelijk, zou hij dit zelf bedacht hebben? Gelijk.
2: Ja, dat krijg je nu natuurlijk een beetje. De komende tweets worden heel belangrijk. En dan gaat iedereen er even naar kijken. Ik denk vooral dat we over 5 jaar terugkijken op deze discussie en denken, waar ging het over? Net zoals we de discussie ook wel eens gehad hebben over toen voorlichters kwamen, of toen bleek dat politieke partijen onderzoek deden, of toen de social media teams kwamen.
0: Want hoe ziet het er over 5 jaar dan uit?
2: Nou, dan is dat gewoon nog meer ingeburgerd dan nu. En ik denk dat we dan hele nieuwe discussies hebben over AI. Want AI gaat zo snel dat we het nu dus kunnen gebruiken voor stukken tekst. Maar ik weet zeker, over 2 jaar wordt een D66-verkiezingsprogramma een heel stuk beter als het geschreven is door AI dan wanneer het team dat gedaan heeft. En dan is de discussie, wat moeten we nog zelf doen en wat laten we aan anderen over? Ook als het resultaat beter wordt in de praktijk. Dit is nog maar het begin van de discussies die we erover gaan hebben.
1: Maar ik denk, een regeerakkoord, een verkiezingsprogramma en zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je de ideeën die je hebt dan even door zo'n model heen laten gaan. Maar die persoonlijke dingen die ook heel contextgevoelig zijn, die ergens over gaan, dat vind ik echt risicovol. Ja. Dus ik denk dat we daar over 5 jaar nog steeds hetzelfde over nadenken. Ook als je helemaal bedenkt dat bijvoorbeeld een politica die heel populair was tot voor kort was Caroline van der Plas, omdat ze zo authentiek was. En Bas en ik herkennen dan dat wij vinden haar allemaal heel gewoon als Nederland. Zij lijkt in niks op hoe wij denken dat een politicus eruit moet zien of moet praten. Dat vinden we heel fijn. En als je ervoor doorgeleerd hebt, dan zie je de hele tijd dat ze ook elk derde woord is. Ja, maar ik ben heel gewoon. En dat ze over de jurk die maar €20 in de uitverkoop kost, dat het ook een gimmick wordt waar ze mee speelt, wat iets versterkt, wat wel echt een authentieke karaktereigenschap is.
2: Ja.
1: En als je nou naar Jette kijkt, dan denk ik, ja, natuurlijk helemaal de eerste keer dat we van hem hoorden, toen heette die robot Jette, omdat hij al die voorgeproduceerde zinnetjes aan het uitkramen was. En hij is ook een beetje zo'n man zonder eigenschappen. Dus we weten van hem, we weten over zijn seksuele geaardheid en wie zijn vriend is. Dat vent hij uit. Maar verder is hij eigenlijk net even iets te glad en net even iets te perfect. En net even, hij heeft geen randje. Hij is altijd vrolijk en opgeruimd. Hij loopt er altijd zo top. Ook nu het allemaal heel erg moeilijk wordt, dat die begroting maar niet rond kan. Nee hoor, alles ging prima en het hoort erbij en zo. En dan plakt dit nieuws ook op onze ergernis bij hem, dat hij te glad is, te perfect is en dat je geen hoogte van hem
0: krijgt.
1: En
0: dan krijg je kunstmatige intelligentie bovenop een robot.
1: Ja.
0: Bas Erlings, dat versterkt misschien het beeld.
2: Zeker.
0: Maar de vraag is wel, want ik hoor inderdaad ook heel veel campagnestrategen altijd over authenticiteit, maar als dit het nieuwe normaal wordt, waar ga je dan nog de authenticiteit in vinden bij een politicus?
2: Nou, het is natuurlijk een aanname. Ik ben het er gewoon mee eens hoor. En het is natuurlijk de combinatie van AI met je eigen gevoel en accenten toevoegen die tot bijzondere dingen leidt. Maar we zien nu al dat de hele reclamebranche staat op zijn kop, omdat we zien dat AI creatiever is dan creatives. En dus over 2 jaar misschien dat het voor een politicus wel het ideale hulpmiddel is om authentiek te worden dan. Het gaat allemaal zo snel, die ontwikkeling. Dus die
0: dan
2: aanname,
0: vraag je, hoe word ik authentiek? En dan komt er een van de adviezen.
2: Ja, of je laat inderdaad heel veel materiaal van jezelf in. Ik denk dat het nu al mogelijk is dat dan AI dat heel goed vervolgens dat kan nabootsen wat jij doet. Maar die kan je daar misschien ook wel bij adviseren.
0: En ligt er voor jou dan nog een grens ergens?
2: Nou, dat vind ik het echte gesprek nu. Ik denk niet dat de grens ligt bij een paar tweets laten schrijven door AI. Maar wel ook als het over beleid gaat, als het over keuzes gaat, als het over je motieven gaat, dat door AI laten bepalen, dat we daar met elkaar het gesprek over moeten voeren, waar die grens gaat liggen.
0: Julia?
1: Nou, ik denk wat belangrijk is, dat we willen van een politicus dat hij de slimste oplossingen heeft, maar ook dat hij echt om ons geeft als kiezer. En ja, daar kan je vast wel hele mooie teksten door artificiële intelligentie laten schrijven. Maar het moet toch iets persoonlijks hebben. En ja, dat heeft het nu niet.
0: En dan is er ook nog het punt van Europese wetgeving. Die steunt D66 ook dat je transparant moet zijn over het gebruik van AI.
2: Ja.
0: Bas Erlings, dan had ik eigenlijk ook wel verwacht dat ze onder al die berichten zetten, by the way, dit heeft hij niet zelf bedacht.
2: Nee, dat klopt. Dat zou je inderdaad verwachten. Ja, dat zou best.
0: Moet dat wel?
2: Als iedereen dat moet doen, is dat natuurlijk helemaal prima. We hebben ook nog nooit gezien eronder zien staan, dit is geschreven door speechschrijver deze en deze. Maar ik heb daar helemaal niks tegen als dat moet. Nee, dat lijkt me een prima oplossing.
0: Julia?
1: Ja, ik denk dat D66 dit voorstel heeft gedaan voor echt door... jij zegt steeds AI en ik zeg AI. AI-gegenereerde teksten. Maar wanneer is het een AI-tekst en wanneer heb je het door het apparaat gehaald? Dus wanneer moet je nou dat toevoegen? Dat is moeilijk. Ik denk wat hier ook veel meer het probleem is... dat die menselijke toetsing bij D66 en bij Jette niet goed genoeg is. Dus dat ik zit me dezelfde hele tijd te troosten. Ik hoop heel erg dat die tweet die hij uit heeft gedaan... na al dat gedoe, die intimidatie... ik zou het politiek terreur willen noemen... dat mensen niet meer durfden te zeggen dat ze misschien wel voor... vluchtelingen waren in Engelen en iemand die zijn auto in de plomp vond. Toen heeft Jette getweet, lelijk vandalisme. Ik hoop heel erg dat AI dat bedacht heeft.
0: Ja, oké. Nou ja, zo krijgt hij er nog een heleboel voor zijn kiezen, denk ik, de komende tijd. Dank jullie wel voor dit moment, Bas Erlings en Julia Wouters.

0: happens. Bigger Picture van Sarah Julia. In een groot onderzoek naar fraude met paarden heeft Europol de afgelopen dagen 3 mensen aangehouden en ook meerdere invallen gedaan, ook in Nederland. En mogelijk is door die fraude vlees van duizenden paarden in de voedselketen gekomen. Vlees dat in dit geval niet geschikt is om te eten. Nicole van Gemert is directeur van Foodwatch Nederland. Dat is een organisatie die het voedsel voor consumenten scherp in de gaten houdt. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Hoe wordt nou bepaald welk paardenvlees geschikt is voor consumptie en welk niet?
1: Gewoon paardenvlees wat gefokt wordt zonder medicijnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je hebt, je hebt niet echt een paardensector. Een paardensector als het gaat om vleesproductie. Er zijn wel wat paardenfokkerijen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar in principe is de paardenfokkerij altijd voor een ander doel. Dus voor recreatie, voor racen, noem het allemaal maar op. En dat paardenvlees, dat wordt vervolgens geconsumeerd, waar niks mis mee is natuurlijk. Maar je ziet dus dat de paardenketen een heel ander soort keten is dan bijvoorbeeld rund of varken, waarin een hele keten is ingericht.
0: En hoe zou deze fraude met deze paarden in zijn werk zijn gegaan?
1: Nou, het is een bekend fenomeen, want het is natuurlijk niet nieuw. Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die 2 worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen. En het probleem, het grote probleem eigenlijk, waarmee je het eigenlijk zou kunnen oplossen, maar wat niet gebeurt, is dat die chips en die paspoorten, die worden gecheckt in een Nederlandse, in dit geval, database. En de Franse database is niet gelinkt aan de Nederlandse database. Dus eigenlijk heb je alleen maar als slachthuis het paspoort en de chip. Die vergelijk je met elkaar en dan denk je, nou, klopt.
0: Oh, maar welk paard er dan bij hoort?
1: Ja, dat, en de geschiedenis van het paard, want op zo'n chip staat de hele geschiedenis van een paard. Als dat niet de goede chip is, kom je daar nooit achter. En stel nou dat bijvoorbeeld in Ierland de autoriteiten zeggen, hey, dit is een frauduleuze paard. Hè? Dit paard mag niet gebruikt worden voor consumptie. Sorry, frauduleuze paard is een beetje gek. Dan kom je daar dus niet achter op het moment dat dat paard dan geëxporteerd wordt naar Nederland. Dan ga je hier in de database kijken, klopt dit paspoort? Klopt het? Dan is het oké. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk helemaal niet voor criminelen die kwaad willen.
0: Nee, en daar, dat doe je dus alleen die fraude plegen op het moment dat er geld te verdienen is. Mm-hmm. En dat betekent dan, neem ik aan, je noemde net sportpaarden, dat je van een sportpaard stiekem een slagpaard maakt. Ja. Daar zit dan een prijsverschil in, daar kan je dus op verdienen.
1: Ja, daar valt heel veel mee te verdienen.
0: Want een oud rendpaard,
1: daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard. Dus dat is heel erg lucratief. Het is sowieso lucratief, omdat het natuurlijk ook een hele lage pakkans heeft. En paardenvlees is bijvoorbeeld goedkoper dan rund of varken. Dus het is een hele, hele lucratieve business. En daarom is die ook zo ontzettend fraudegevoelig.
0: En in wat voor producten komt het paardenvlees, waar vermoedelijk dus medicijnen in zitten, mm-hmm, wat niet bedoeld is voor consumptie, waar komt dat dan terecht?
1: Nou, over het algemeen gewoon paardenvlees komt terecht in frikandellen. Hè. Dat voorbeeld kennen we allemaal in bitterballen. In Nederland wordt eigenlijk amper gewoon paardenvlees gegeten als biefstuk of zo. En als het gaat om deze kwestie, dat is natuurlijk precies de vraag. Waar is dit vlees terechtgekomen? We hebben vandaag ook meteen vragen gesteld aan de NVWA.
0: Voedsel- en Warenautoriteit?
1: Precies. En wat ik heel spannend vind, is, er zijn de afgelopen dagen invallen gedaan. Dan betekent dus dat er al heel lang onderzoek naar gedaan is. Dat er al vermoedens zijn geweest. Want je valt niet zomaar in 4 verschillende landen binnen. In Nederland in 7 verschillende plekken. Wat is er gebeurd met dat vlees wat daar al die tijd verkocht is? Waar is dat terechtgekomen? Is dat geëxporteerd? Is dat,
0: Is dat überhaupt nog te achterhalen? Want je zei al, het is niet nieuw. Hè? Volgens mij 2014, mm-hmm, 2016 is het, of 2014 is het ook gebeurd. Toen werd het vermengd met rundvlees. Tenminste, was toen het vermoeden. Is toen nou, duidelijk geworden waar
1: ik
0: dat...
1: Ik spreek wat dat betreft uit ervaring, ja. Want Foodwatch heeft destijds, in 2013, was er een groot schandaal. Iedereen kent dat wel, met de lasagne's en de balletjes van IKEA. Foodwatch heeft toen gevraagd, waar is het terechtgekomen? We willen alle winkels weten, we willen consumenten waarschuwen. En dat lukte toen niet. Toen zijn we naar de rechter gestapt. Die gaf ons gelijk. Maar nog werd er geen openbaarheid gegeven van het bedrijf of de producten waarin het was beland.
0: Nee, maar
1: we hebben daar 4 jaar lang voor moeten procederen. En 4 jaar later werd bekend in welke producten dat paardenvlees was geëindigd.
0: Ah, dus het is wel te achterhalen uiteindelijk?
1: Ja, het is te achterhalen. Maar de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk meestal bij de producenten in Nederland. Als het gaat om de traceerbaarheid en waar het heen gebracht is. Het is te achterhalen, dat moet wel. Maar ja, fraude is natuurlijk iets anders dan voedselveiligheid. Hè? Dus je hebt allerlei regels om voedsel veilig te houden. Maar als je fraudeert, ja, dan kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren in de marge opereren. Dus ik denk niet dat als bijvoorbeeld gehakt vermengd is met paardenvlees, dat te achterhalen is. Alleen door DNA-test.
0: Ja, en wordt er wel gewerkt aan een meer waterdicht systeem? Zijn er wel maatregelen?
1: Er zijn wat maatregelen geweest, maar veel te weinig. Kijk, de oplossing is het koppelen van alle databanken van al het paardenvlees in Europa. Dan weet je precies als een Nederlander paard aankomt waar die vandaan komt.
0: Met een voetafdruk ook.
1: Ja,
0: in de chip. Vingerafdruk. Ja.
1: In de chip. Ja. Dus ja, precies. Dat is het makkelijkst. Maar de capaciteit is natuurlijk ook een heel groot probleem. En dan de complicerende factor is nog de wind die waait in Europa op dit moment. Europa is toch van plan om de regels rondom voedselveiligheid en controles flink te versoepelen, ook vanwege de imports van andere landen. We willen daar meer aan gaan doen. Dus ik zie het wel somber in.
0: Dankjewel. Desalniettemin, dankjewel, ja, Nicole van Gemert.
1: We rusten niet totdat we weten waar terechtgekomen is.
0: Dank. Succes met de strijd. Dank. Dan, de aanslagen van 11 september. Die zetten destijds het imago van de wolkenkrabber behoorlijk op het spel. Steden als New York met veel hoogbouw zouden geen toekomst meer hebben. Dat zeiden architecten en ze kondigden ook het einde van de wolkenkrabbertijdperk aan. Maar die voorspelling is niet uitgekomen. Ik praat hierover met architect Francine Hoebe. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe keek u 25 jaar geleden, als we bij dat moment van 9-11 stilstaan, naar die beelden vanuit New York?
2: Ja, natuurlijk net als iedereen fascinerend. Maar ik weet ook, want ik was op dat moment zelf de Montevideo, wat de hoogste woontoren is van Rotterdam, of van Nederland, aan het ontwerpen. En ik zat echt heel erg te tellen van oké, die Twin Towers, meer dan 400 meter hoog, 110 verdiepingen. Tellend in mijn hoofd van hoeveel je het lukt om naar beneden te lopen en hoeveel tijd dat nodig heeft. En het was natuurlijk shocking.
0: Ja, en de manier waarop het gebouwd was, of de Twin Towers gebouwd waren, had dat nou veel invloed op het verloop van deze ramp?
2: Ja, eigenlijk wel. In die zin wordt er in Amerika ook echt anders hoogbouw gemaakt dan bijvoorbeeld in Nederland. We hebben toch meer een beton traditie. Dus de Twin Towers zijn helemaal een stalen constructie. En staal moet je bekleden met, met kalk, met gips, als brandwering. En door die aanslag, door die vliegtuigen die erin gingen, werd dat aangetast, die bescherming rond dat staal. Nou, met die kerosine die brandt. En dan verzwakt het staal, want dat kan gaan smelten, verzwakt. En dan krijg je dat hele domino-effect dat die verdiepingen op elkaar vallen. En dat kan de hele constructie niet aan. Dus dan als een domino-effect klapt het dan allemaal in elkaar. En dat was natuurlijk een bizar beeld.
0: Ja, en een van uw collega's, architect Rem Koolhaas, dat was een van de mensen die zeiden van, dit wordt het eind van de wolkenkrabber. Was dat toen een breed gedeeld gevoel onder architecten?
2: Nou ja, ik denk trouwens dat hij het wat anders bedoelde. Dus hij was heel erg tegen van dat als je alleen maar torens bouwt die maar zo in hun eentje naast elkaar staan, en dat er ook nog een repetitie is van allemaal dezelfde verdiepingen boven elkaar, en of het nou kantoren zijn of woningen met al hun balkonnetjes, dat niet zoals je een stad maakt, of dat creëert geen context. Ik denk niet dat zijn bedoeling was om te zeggen dat hij tegen hoogbouw was. Trouwens, de tijd daarna is er nog veel meer hoogbouw gemaakt dan daarvoor, hoor. Dus dat is niet gestopt. En ook eigenlijk is die periode, ook wij dan met, want wij deden dan vanaf 2000 Montevideo. Eigenlijk is er toen eigenlijk veel meer hoogbouw juist in Nederland gekomen. En je ziet ook trouwens dat de regels, hè, want dat vroeg men ook, van, is de regelgeving nou heel erg veranderd na die brand het instorten van de Twin Towers? Ik denk dat de regelgeving toen in Nederland al best heel goed en veilig was. Hè. Het gaat ook over vluchtwegen, over constructie, over compartimentering. En dat wat veel grotere gevolgen heeft gehad, is eigenlijk de brand in Londen, hè, van 2017. Waar zeg maar, de hele gevel van een woontoren in brand vloog. En de gevel met al hun isolatiematerialen, die hele overslag van brand veroorzaakte. Dat is ook heel erg. Dat heeft waanzinnig
3: invloed gehad op de gevelbouw.
2: Op de hele regelgeving rond hoogbouw.
3: Ja, want als we nog even teruggaan naar die tijd 25 jaar geleden. Waren er toen wel opdrachtgevers die zeiden, nou, pas maar even op met het ontwerp. Of we merken dat de animo voor hoogbouw even tijdelijk afneemt. Was er iets te merken op de markt?
2: Nou, het grappige is, wij hadden natuurlijk onze renders, onze tekeningen gemaakt, visualisaties. En dan hadden we ook heel vrolijk een vliegtuig in de lucht gezet. Nou, die moesten we weghalen. Want ja. Die suggestie, dat was natuurlijk toch een soort angst. En als ik zelf terugkijk bij onszelf, bij Meccano, wij hadden 3 hotels in ontwerp. En die stopten allemaal. Maar dat had eerlijk niet te maken met hoogbouw. Maar dat eigenlijk de hele markt voor hotels en reizen instortte. Omdat die Amerikanen, ook de hele echte angst die er was. Dat toerisme er niet meer was. En ook die zakenreizen niet meer. Dus dat was eerder de reden dan dat het per se over hoogbouw ging. Mm-hmm. Dat is mijn ervaring.
3: En u heeft ook 6 jaar gewoond in het gebied rond de voormalige Twin Towers. Op wat voor manier heeft u die omgeving zich zien ontwikkelen daarna?
2: Ja, dat is, ik denk dat ik 8 jaar heb gewoond. Het is eigenlijk toch ontzettend mooi gebied geworden. En dus ik vind ook het monument van de Twin Towers, hè, dat zijn 2 hele grote waterbassins die in een soort diepte gaan. Nou, ik vind het een van de mooiste monumenten van de wereld, wou ik bijna zeggen. Het is echt fantastisch gedaan. En ook de ruimte en de openbare ruimte, hè, want het is eigenlijk een soort leegte geworden. Met wel weer torens eromheen in verschillende hoogtes. Nou, is eigenlijk heel mooi geworden. En vooral, je moet niet vergeten, want mensen hebben dat over die 2 torens, maar het World Trade Center onder die Twin Towers. En in dat gebied is het grootste mobiliteitsknooppunt van heel New York, van heel Manhattan. En dat is ook waanzinnig opgeknapt. En er is ook nog eens overal komt ook nog eens een shoppingmall bij in Amerika. Maar dat is wel de Oculus, heet die. Nou, dat is wel heel indrukwekkend gedaan. Dus dat is nu eigenlijk ook allemaal, nou, nu eigenlijk allemaal wel af, wou ik zeggen. Dus het heeft best heel veel jaren geduurd. Maar het is wel heel mooi geworden.
3: En dat de Twin Towers nooit zijn herbouwd. Daar was destijds ook wel discussie over. De een vond van wel, de ander vond van niet. Had u daar destijds gedachten over? Of je dat wel of niet zou moeten doen?
2: Nou, ik vind zoals ze dat nu als monument hebben gedaan, de leegte, precies waar ze stonden, die 2, dat daar dat monument is gemaakt met die gaten in de grond waar water in loopt. Hè, heel fascinerend. Is knap gedaan. En er staat nu 1 hele grote toren naast. Dat is de allergrootste. Ja, is die mooi of niet? Het is natuurlijk heel Amerikaans en glas. Een hele Amerikaanse toren. Maar ik denk de keuze om dat monument zo te maken, precies op de plek waar ze stonden. En dat kan je ook ervaren als je het museum ingaat. En dat is een ondergronds museum, waarin je ook weer die kelders van die 2 oude torens ervaart. Nou, vind ik wel knap gedaan. Ja, vind ik mooi.
3: Francine Hoebe, architect, ik dank u hartelijk dat we hierover konden spreken. Hartelijk dank.

0: Ween met Freedom of 67. Het oog van Heidse. Morgen wordt in New York stilgestaan bij, we hadden het er net al over, de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden op allerlei verschillende manieren. Dat doen wij ook. En een van de vragen die wij hadden vandaag was: heeft deze gebeurtenis ook dichters aan het dichten gezet? Nou, zeker, denk ik.
1: Natuurlijk.
0: Ingmar Heidse.
1: Ja, ja.
0: Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Ik vroeg net ook, wat staat jou nog bij van die dag?
1: Nou, het is typisch zo'n gebeurtenis dat ik bijna nog weet waar je was. En in dit geval, ik fietste terug uit de binnenstad van de HKU, waar ik toen les gaf in poëzie. En het was belachelijk stil op straat. Ik begreep niet waarom. En toen ik thuis kwam, toen kwam ik daar wel achter natuurlijk.
0: En de schok was overal groot, hè?
1: Ja.
0: En er werd dus veel gedicht.
1: Er werd gigantisch veel gedicht. En ook in die zin zag ik een overeenkomst met de coronacrisis. Toen begon ook iedereen te dichten. En ook allemaal mensen die dat daarvoor misschien nog niet zo vaak gedaan hadden. Wat natuurlijk ook wel heel leuk is. Of heel bijzonder om te merken dat, ja, dat mensen dan toch, ja, moeten toch iets kwijt. Dus dat is interessant. In Amerika is daar een hele bloemlezing van gemaakt. Poetry After 9-11. En daar zit van alles bij. Van vrij bekende dichters tot dichters waar daarvoor en ook daarna nooit meer iets van vernomen is. Dat is een heel interessant tijdsbeeld.
0: En toen wij jou dit vroegen, kwam er toen direct een bepaald gedicht boven bij jou?
1: Ja, jawel. Want het is wel weer zo dat er vaak de gedichten die echt blijven hangen, dat zijn toch vaak gedichten van meer gerenommeerde dichters. Dichters die het al waren voordat de ramp gebeurde. In dit geval een foto van 11 september van Wisława Szymborska. Volgens heel veel mensen, volgens mij ook, en volgens Ellen Dekwits volgens mij ook, misschien wel het mooiste gedicht dat is gemaakt hierover. Zij was Pools. De vertaling is van Gerard Rasch. Een foto van 11 september. Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden. 1, 2, nog een paar, hoger, lager. Een foto hield ze levend tegen en bewaart ze nu boven de aarde naar de aarde toe. Elk van hen is nog één geheel met een persoonlijk gezicht en bloed dat goed verborgen is. Er is tijd genoeg voor het haar om los te waaien, voor de sleutels en het kleingeld om uit de zakken te vallen. Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, binnen de kring van de plekken die net zijn opengegaan. Ik kan maar twee dingen voor hen doen. Die vlucht beschrijven en geen laatste zin toevoegen.
0: En er was ook een gedicht dat werd geplaatst in de New Yorker in
1: ja.
0: die tijd. Dat werd heel bekend.
1: Ja, dat een week inderdaad na de aanslag werd dit gedicht van de Poolse dichter, ook Poolse dichter, Adam Zagajewski in de New Yorker gezet. En die is geen onbekende in Amerika. Hij heeft daar veel geweest, heeft veel les gegeven. En dat is, nou ja, dat is schitterend. Ook weer vertaalde Gerard Rasch, die heeft een goede avond vanavond. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Denk weer aan de lange junidagen, aan de rozijnen, de druppels van de rosé. Aan de distels die de verlaten erven van ontheemden stelselmatig overwoekerden. Je moet de verminkte wereld bezingen. Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien. Eén ervan had een lange reis voor de boeg. Een ander wachtte slechts het zoute niets. Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen. Beulen gehoord die een lied van vreugde zongen. Je moet de verminkte wereld bezingen. Denk aan de momenten waarop jullie samen in de witte kamer waren en de vitrage bewoog. Keer terug naar dat concert toen de muziek losbrak. In de herfst verzamelde je eikels in het park en de bladeren wervelden boven de littekens van de aarde. Bezing de verminkte wereld en het grijze veertje dat een lijster heeft verloren en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt en steeds terugkomt.
0: En het bijzondere is dat dit gedicht niet na 9-11 is geschreven.
1: Maar een half jaar of zo daarvoor.
0: Ja.
1: Dat is toch opmerkelijk, hè? En dan
0: Nederland, Gerrit Komrij. Die was in 2001 onze dichter des vaderlands.
1: Inderdaad.
0: Toen het gebeurde. Wat deed hij met 11 september?
1: Hij sloeg over. Hij zei letterlijk, en dat was toch ook wel weer het typisch Komrij. Wat 11 september betreft, dat is cru gezegd, hun flat en niet onze. Daar hebben ze hun eigen dichter voor.
0: Zo.
1: Ja, dat is pittig. Maar wel waar, want in Amerika was toen net Billy Collins een van mijn grote favorieten. Hij was dus net Poet Laureate. Hij is het geweest van 2001 tot 2003. Ik moest dat opzoeken. Dus hij moest aan de bak. En hij heeft een gedicht geschreven dat heet The Names. Dat is erg beroemd geworden. Eigenlijk een gedicht waarin een soort wandeling gemaakt wordt langs een alfabet van namen. De X heeft hij opgelost met laat X staan voor iedereen die niet gevonden werd. Dat is alleen al heel slim. De slotregels wil ik jullie niet onthouden. Namen. Het vage magazijn van de herinnering binnengereden. Zoveel namen. Er is nauwelijks plaats op de muren van het hart.
0: En dan hebben we ook nog gedichten. Zijn ook Arabische gedichten gemaakt over 11 september. Maar we moeten even kiezen, want er was één gedicht waar jij graag mee zou willen afsluiten.
1: Dat vind ik, even denken. Ja, een afsluitergedicht. Hoe lang hebben we
0: Maria Barnas. Nog? Maria niet Barnas? Heel lang meer.
1: Nee,
0: die kan je net
1: Barnas
0: nog
1: meteen, maar nou perfect, dat doen we. Pianissimo, très doux et très expressif. Vlammen woeden rond een toren. Een zwarte engel met een koffer springt uit een raam van de 37e verdieping. Wat neemt hij mee? Ik speel Reverie op de piano. PP très doux et très expressif. Maar hoe dat moet? Ik draai het geluid van de televisie weg. De zwarte engel springt nog eens dood. En ik zoek een reden om te leven die ik werkelijk geloof. Maar jij zou het ook zien als je mijn ogen sloot. Het is donker in mijn hoofd. Er zakt hier een toren in elkaar. En alles is zacht en expressief als een van een vingertop geblazen wimperhaar. Maria Barnas.
0: Dankjewel, Ingmar Heijsen, voor het doornemen van deze gedichten en ook het voordragen van deze gedichten die na 9/11 zijn geschreven en ook eentje daarvoor. Dankjewel. Daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 10 september... Morgen dan zit hier Koen Verbraak en straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweersbuien.
2: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
3: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
2: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
4: Wat een puinhoop dit, joh. Echt niet te geloven.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: NPO Radio 1.
19: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer. Tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Zaterdag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Zaterdag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: shoes.
1: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
2: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
3: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
4: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
1: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
5: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
6: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord.